0: vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. En met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Vrijdag 28 augustus. Goedemorgen, goedemorgen Jeroen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Het was op het nippertje.
3: Oh, ik heb staan juichen bij die late 2-1 waardoor het verlenging werd bij FC Twente.
2: In de dying seconds van de reguliere speeltijd wist FC Twente Europees voetbal te redden voor het komend seizoen. We gaan natuurlijk uitgebreid nabeschouwen.
3: Ja, maar er is meer goed nieuws vanochtend, want er komt langzaam schot in het weer openstellen van het Twentekanaal.
2: Schot zit er nog niet echt in de begrotingsonderhandelingen in Den Haag, tenminste van wat wij weten. We gaan er over spreken met oud-minister Van Heijem uit Laag-Zutem.
3: Ja, het is vrijdag, dus we gaan ook weer de nieuwsquiz doen.
2: Zeker. Het nieuws van de afgelopen week vind je terug in de nieuwsquiz. Het weer voor het weekend hoor je straks over. Net als over het verkeer en veel lekkere muziek hoor je ook nog. Tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio
2: Oost. Beginnen we je vrijdag, wilde ik zeggen.
3: Ja, met een liedje.
2: Hij komt niet, met een liedje. Jawel, dat zei ze wel. Met de Human League en Don't You Want Me. Nou, soms niet.

0: 7 minuten over 6, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, FC Twente is dus door naar de groepsfase van de Conference League. Lang leek de ploeg uitgeschakeld te worden door Karabach, want ze stonden 1-0 achter en verloren vorige week ook wel 1-0. Maar in de slotfase dwong Twente een verlenging af. En daarin scoorden Wout Weghorst en Younes Taha, waardoor de Tukkers met 4-1 wonnen.
2: Oh, geweldig klaargelegd. Daar is de gelijkmaker. Wat een assist van Wout Weghorst, zeg. Dit doet hij uitstekend. Hij pept iedereen op. De tweede bal wordt ingebracht door Younes Taha. Daar staat Verdegoor. Piazza komt hem door. Daar is de gelijkmaker. En dan is het geen buitenspel. En dan gaan we verlengen. Weghorst maakt hem. Wout Weghorst wijst naar boven. Het gelijk van Wout Weghorst uit Borne. Hij maakt hier dus de 1-3. Wat een ongekend verhaal is dit, zeg. Wout Weghorst, ja, de redder van Twente.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. De man die veel bekritiseerd werd, had een hoofdrol gisteravond. Hij deed het dan toch.
1: Ja, knap hoor, knap hoor.
0: Uitgebreid komen we erover te spreken.
1: Ja, de gevolgen van de vele regenval en noodweer van afgelopen nacht. Ik weet niet, ben jij er nog wakker van geworden?
0: Nee, vlak voordat ik ging slapen hoorde ik het behoorlijk kletteren buiten. Dat weer wel.
1: Ja, ik hoorde rond 00:30 echt flinke regen en onweer. Dus ik denk, nou, dat belooft wat. Maar uiteindelijk lijkt het reuze mee te vallen. Volgens de veiligheidsregio's IJsseland en Twente zijn er namelijk geen enkele melding van wateroverlast binnengekomen. De KNMI had code geel afgegeven vanwege hevige regenval en onweersbuien. En een 83-jarige vrouw uit Zwolle is overleden aan haar verwondingen nadat ze dinsdag van haar fiets viel. Maar de politie is een onderzoek gestart omdat helemaal niet duidelijk is hoe de vrouw ten val kwam. Maakte de politie gisteravond bekend. Ze viel vlak voor een supermarkt op het Petuniaplein en de politie zoekt getuigen en beelden.
0: Goed, en nog even over het weer. Anton meldt net dat er 21 mm in Lettelen is gevallen. Nou, dat is een aanzienlijke hoeveelheid, maar zal de droogte niet oplossen. Straks meer over het weer, maar eerst een blik in de kranten. Daar vallen natuurlijk foto's op uit Nepal. Voor op NRC zien we een, zoals het eruit ziet, politieman wat bedrukt naar de grond kijken. Hij staat naast een vrachtwagen, zo'n zandkiepwagen, die echt tot de helft gewoon op zijn kop in de modder staat. Veel dodelijke slachtoffers en er gaan er nog veel meer bijkomen. Het andere nieuws van gisteren voor op Trouw, een foto van Radko Mladic. Toonde nooit berouw. Hier was hij nog in dienst als generaal, als leider van de Servische troepen. De oorlogsmisdadiger is gisteren op 84-jarige leeftijd overleden.
1: Ja, in het AD, of op voor op het AD, ook inderdaad Nepal. Maar ook Mona Keizer ziet zichzelf al in het torentje. Ze heeft gisteren haar eigen beweging Project 2029 gepresenteerd. En in de Telegraaf: levering schoolboeken weer te laat. Heel veel middelbare scholieren hebben nog niet al hun boeken ontvangen, blijkt uit een peiling van een oude organisatie. En dat is toch een beetje jammer als je, zoals in Noord, al in de tweede schoolweek zit. Je hebt nog niet alle boeken binnen.
0: Dat is waar, maar ik vind het ook wel lekker rustig opstarten, toch? Ja, en een opmerkelijk verhaal nog in de Volkskrant, net over de grens met Gelderland in Oldebroek. Ik heb het niet meegekregen, maar er schijnt een wethouder te zijn die een foto heeft laten publiceren waarin hij met een Kalasjnikov poseert voor de vlag van Transnistrië.
1: Ja, hij is daar op vakantie geweest met een vriend. En er zijn zelfs beelden van dat hij uitleg krijgt hoe dat apparaat, zeg maar, werkt.
0: Ja.
1: En in eerste instantie, hij is voormalig presentator van Ongehoord Nederland. In eerste instantie vond hij het een goed idee en zag hij er geen problemen in. Maar het schijnt dat hij inmiddels excuses heeft aangeboden nadat de burgemeester ook gezegd heeft dat het niet kon.
0: Nou, hij kan op weinig sympathie rekenen in Oldebroek. In maart won hij nog de verkiezing, maar inmiddels zegt een inwoner: je moet je inmiddels schamen dat je in dit dorp woont. Iedereen loopt achter die jongen aan. Er waren ook al veel problemen met het ophangen van de LHBTIQ+-vlag.
1: Ja,
0: Oldebroekse taferelen. Wat gebeurt er dan verder in onze provincie vandaag? Als je snel bent, dan kun je misschien de maansverduistering nog meekrijgen. De eclips is om 3:23 begonnen. Het hoogtepunt om 6:14. Dus je hebt nog 3 minuten om uit bed te stappen en naar buiten te rennen. De maan is dan voor 93% bedekt door schaduw van de aarde. Ik heb Jeroen net naar buiten gestuurd, maar hij zag geen maan.
1: Nee, het was,
0: ja, die was verduisterd, Jeroen.
1: Het was veel te bewolkt.
0: Oh, die was te bewolkt. Ja, dat is waar. Toen ik wegreed om 4:45, zag ik hem wel. En zag ik het begin inderdaad van de eclipse. Dat er een hapje uit was. Maar goed, tot 9:04 is er nog iets van te zien. Dan is die maansverduistering voorbij. De volgende maansverduistering die we in Nederland kunnen zien is op 31 december 2028. Tijdens de jaarwisseling dus. Dat wordt dan wel een totale maansverduistering.
1: Nou, dan gaan we dat meemaken. Er zijn vandaag proefschuttingen bij de sluis bij Eefde. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand, waardoor het Twentekanaal niet meer bevaarbaar was. En er worden vandaag twee schepen geschud om te zien welk effect het openen en sluiten van de sluizen heeft op de waterstand. En Rijkswaterstaat wil kijken of de droogtemaatregelen langzaam versoepeld kunnen worden.
0: Ja, en daar zijn we bij, dus dat hoor je zo dadelijk na 7 uur. Landelijke opening van het nieuwe culturele seizoen is vandaag in Eindhoven. Die stad is gaststad van de opening, dat is de opvolger van de Uitmarkt. Ook in de rest van het land veel cultuur te beleven. In Twente bijvoorbeeld, op Vliegbasis Twente, begint vandaag Onder de Radar, het Electro- en Techno Muziekfestival. Met 40.000 bezoekers die ze verwachten.
1: Zo, en in Tubbergen dan Rock Am Es. Het muziekfestival viert het 5-jarig jubileum met optredens van onder meer Bukkers, de Beurslovers en de Fortunate Sons.
0: En Twente is nog niet klaar, want vandaag is dan ook de loting voor de Conference League, waar ook Ajax in de koker zit trouwens. Die won ook gisteravond, daar moeten we even bij vermelden. Conference League en Europa League loting vandaag in Nijon.

0: Fool's Garden en Lemon Tree, bijna 7:10.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten, Jeroen.
2: Ja, de Telegraaf heeft groot op de voorpagina vals spel bij de makelaar. In iets meer dan 4 maanden tijd kwamen bijna 1000 klachten over makelaars binnen bij Vereniging Eigen Huis. En dat gaat over vriendjespolitiek, prijsopdrijving, veranderende spelregels tijdens het biedproces. De aantijgingen zijn niet mis, schrijft de krant. En volgens de directeur van Vereniging Eigen Huis zijn het schimmige praktijken die al veel te lang duren. En ze pleiten voor wettelijke regels met handhaving voor het hele koopproces.
0: Nou, schimmige praktijken zijn het misschien niet, maar het gaat niet goed bij thuisabortus.nl, waar ongewenst zwangere vrouwen de abortuspil kunnen bestellen na het invullen van een vragenlijst. Dat moet van de inspectie gezondheidszorg echt anders gaan. Eerst telefonisch gesprek en dan pas zo'n pil, zegt de inspectie. Het is de opening van Trouw. Het thuisabortus.nl kan niet volstaan met online informatie uitwisselen. Artsenorganisatie hadden al eerder hun twijfels en de organisatie heeft nu beloofd de werkwijze aan te passen.
2: Op de basisschool vond ik de schoolreisjes altijd wel leuk. Jij ook?
0: Zeker, ja. Maar ja... Ja, zeker. Maar het was wel altijd de Waarbeek en het Mosterdmuseum.
2: Ja. Nou, het algemeen
0: bij ons, maar dat is 100 jaar geleden.
2: Ja, precies. Het Algemeen Dagblad heeft een groot verhaal op de voorpagina. Dat uitjes steeds vaker geschrapt worden door geldgebrek bij ouders. Want het Jeugdeducatiefonds is een organisatie die scholen ondersteunt bij het bekostigen van schoolreizen. Ze hebben onderzoek gedaan onder leerkrachten van groep 5 op 436 scholen. En bijna 3 op de 10 kinderen in de klas hebben ouders die de vrijwillige bijdrage voor dit soort excursies moeilijk kunnen betalen. Ja, en er zijn zelfs al scholen die geen bijdrage meer vragen omdat ze zich bezwaard voelen. Ja, dat is toch sneu als je niet meer dat soort uitjes kunt doen. Het is toch leuk, net tussen al het leren, dat je ook nog wat leuke dingen kunt doen.
0: Ja, en alle kinderen horen er ook bij. Hè? Dat is ook heel belangrijk, dat ze allemaal meegaan natuurlijk. Heel veel foto's en verhalen uit Nepal natuurlijk, naar de natuurramp. De modderstroom en modderstenen en waterstroom die naar beneden kwam. Een verwoestende tocht maakte door het land. Veel foto's daarover, veel doden zijn er te betreuren. En dat worden echt nog heel veel meer. Een artikel in het kader daarvan in NRC over bergtoerisme. Klim- en wandelreizen tijdens de regentijd zijn extreem risicovol. Tijdens de moesson reizen minder toeristen naar Nepal. Dan kan het weer daar namelijk gevaarlijk en extreem zijn. Maar ja, ze zijn er toch wel. Ik kom hier al 20 jaar en ik zie het land veranderen door de opwarming, zegt een baas van een trekkingorganisatie daar. Dus die dat soort tochten organiseert. Ja, het is van oudsher natuurlijk al gevaarlijk, maar inderdaad door klimaatverandering, maar ook door vooral menselijk handelen, zijn dit soort dingen nog gevaarlijker geworden.
2: De Houtribdijk, dat is de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, die gaat in het najaar op slot voor zwaar verkeer. Want er is een brug die verzwakt is. En daarom wordt verkeer zwaarder dan 15 ton geweerd. En dat betekent dat gros van het vrachtverkeer 40 tot 90 minuten moet omrijden. Oeh. Dat betekent dat je bijvoorbeeld via Amsterdam of over de afsluitdijk moet. In beide gevallen levert dat heel veel extra reistijd op. En dat is een extra domper voor al het vrachtverkeer, meldt de krant.
0: Absoluut. Mona Keijzer haalt de krant ook met haar project. Nee, moet ik project zeggen? Nee, ik begin al gelijk aan Trump te denken, maar het is project 2029. Radicaal rechts 7.0 met een snufje CDA, zo noemt de Volkskrant het. Terwijl twee grote linkse partijen zijn gefuseerd, versplintert het politieke rechterfront al maar verder. Ja, weer een partij erbij, of in ieder geval dan een beweging erbij op rechts. Mona Keijzer, ex-CDA, ex-BBB, mengt zich in het strijdgewoel met een sociaal-conservatieve beweging die naar 30 Tweede Kamerzetels moet leiden, zei ze zelf met name te verwachten gisteren. En ik vrees dat er inderdaad weer veel mensen achteraan gaan lopen. Alles in de Kamer schuift naar links. Nederlandse politiek is volledig vastgelopen in het maakbaarheidsdenken, zegt zij. Ze had het ook steeds over de modelpolitiek, modellenpolitiek. Ja, ik vond geen sterk verhaal, moet ik eerlijk zeggen, wat ik gisteren hoorde.
2: Nee, maar dat is natuurlijk... Iedere kiezer staat daar weer ander in natuurlijk. Maar,
0: nee, dat zeker. Maar ik bedoel, geheel objectief gezien dacht ik niet. Ik heb nu iets
2: baanbrekends
0: nieuws gehoord. Nee, dat dan weer niet.
2: Het Algemeen Dagblad heeft een heel belangrijk verhaal. Echt, want het gaat regenen. Dus
0: Nou ja,
2: dan kan de
0: dat is voor veel mensen wel belangrijk.
2: Ja, maar dan kan de korte broek de kast in.
0: Oh,
2: en als je dan op de fiets naar je werk moet of naar school, dan gaat het regenpak uit de kast gehaald worden. En de krant heeft een verhaal gemaakt met een modejournaliste, en die heeft volop stelvolle alternatieven voor het aloude regenpak. Kijk, leuk. En als je dan het foto bij het verhaal ziet, zie je een regenpak met tijgerprintjes.
0: Oh, ja, ja. Nee, leopard is het. Leo.
2: Oh ja, leopard.
0: Leo, hè? Ja, ja, pas op, ja. Anders worden bepaalde collega's boos.
2: Belangrijke tip, werk met laagjes. Anno 2026 werkt het om met laagjes te werken als je gaat fietsen in de regen.
0: Ik was geen fan van het regenpak, want je kwam daar natter uit dan dat je erin ging.
2: Ja,
0: dan was het niet van de regen. Dus hou gewoon die korte broek aan, neem een lange broek mee in je tas en kleed je gewoon even op.
2: Nou, belangrijkste tip van vandaag.
0: Ja, wees niet verlegen. Gewoon doen. Bruggetje is weer geslagen. Dan Katja Gugu en Too Shy.

0: Three Degrees hoorde je in The Dirty Old Man. Het is tijd, net over 6:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
1: FC Twente heeft gisteravond na verlenging de groepsfase van de Conference League bereikt. Nadat er vorige week in Enschede met 1-0 werd verloren van Karabach, stond het gisteren in Baku 10 minuten voor tijd ook met 1-0 achter. Maar dankzij Marco Piazza en Max Bruns werd er een verlenging afgedwongen. En daarin scoorden Wout Weghorst en Younes Taha de 1-3 en 1-4, waardoor Twente doorging. En de loting voor de groepsfase van de Conference League is vanmiddag. Een 83-jarige vrouw is overleden aan haar verwondingen nadat ze dinsdagmiddag van haar fiets viel in Zwolle, maakte de politie gisteravond bekend. Ze viel vlak voor een supermarkt op het Petuniaplein. Omdat niet duidelijk is hoe de vrouw ten val is gekomen, is de politie een onderzoek gestart. Bij de val liep de vrouw ernstig hoofdletsel op. Buurtonderzoek heeft nog niks opgeleverd en daarom doet de politie een oproep voor getuigen en beelden. Steeds meer jongeren zoeken hulp om uit de criminaliteit te komen. Het aantal jongeren dat zich anoniem meldt bij hulpplatform Keerpunt groeit explosief. Van 89 gesprekken in 2024 naar 210 vorig jaar. Het gaat om jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit, onder druk worden gezet of slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Via een anonieme chat kunnen ze hun verhaal kwijt bij professionele hulpverleners. En haar auto is vanochtend vroeg uit de bocht gevlogen op de A28 bij knooppunt Lankhorst. De auto raakte bij de aansluiting met de A32 tussen Staphorst en Meppel van de weg en sloeg over de kop. Twee inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Dat moest de bestuurder wel van een busje in Vriezenveen. Daar botste een busje op een boom op de Wijtermansweg en de bestuurder is dus naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Jij nog iets gezien van de maansverduistering? Wij konden hem niet vinden, de maan. Maar ja, hij was ook verduisterd.
2: Nou.
0: Ja, grappig, leuk. Maar
2: hij was verduisterd.
0: We zagen hem ook
2: nou,
0: niet.
2: Ik was meer bezig met de buien die laat gisteravond en in de vroege nacht vanuit het zuiden overtrokken.
0: Ja.
2: En wat daaruit ging vallen, want daar hadden we toch een waarschuwing voor uitgezet.
0: Zeker. En dus, ja, daarvoor hebben we de veiligheidsregio's bij de Twente en IJsseland gebeld vanochtend. Ze hadden niet één melding binnengekregen van overlast.
2: Ze hadden niet één melding. Nee. Nou, ik heb geen overlastmeldingen, maar wel natuurlijk van onze weerwaarnemers die mij voor 6:30 'smorgens al hun bevindingen mailen. Tony Morsink in de Lutte, 16 millimeter, dat is toch niet niks. En ook eenzelfde hoeveelheid in Enschede bij Hans Rikhof. Ook met onweer daarbij een mooie aanvulling deze regen op de augustusneerslag. En Haaksbergen, Erwin Lankheet, daar trok gisteravond begin van de nacht wel een hele stevige bui over. Met flinke knallen en binnen een kwartier 25 millimeter,
0: zo,
2: dat
0: ja,
2: zijn 2,5 emmers per vierkante meter. En windstoten van zo'n 30 tot 43 kilometer per uur. Dus wat dat betreft was die waarschuwing wel op zijn plaats.
0: Zeker.
2: Heeft het natuurlijk ook lekker geregend en geonweerd, maar dat is op dit moment allemaal voorbij.
0: Zo is het. Ik heb er nog een waarneming bij voor je. Anton Daggenvoorde uit Lettelen meldt 21 millimeter.
2: Ah, kijk.

0: 21, ja, nou dat is allemaal natuurlijk lekker gevallen afgelopen nacht. En dat kan lekker de grond inzakken. We zitten nog steeds in de warme lucht, hè, dat merk je ook buiten. Het is buiten 18 graden, het is nog niet koud. Maar die warme lucht, de subtropische lucht, die wordt vandaag wel verdreven. Uiteindelijk wordt de temperatuur vandaag 22, 23 graden... met vanochtend droge condities, maar natuurlijk wel vrij veel restbewolking. Nog niet al te veel wind. De wind gaat uit het zuidwesten wel wat toenemen in de loop van de middag. Eind van de ochtend kan er vanuit het zuiden, met name in Twente, al een regenbui vallen. En in de middag volgen vanuit het zuiden-zuidwesten wat meer buien. En die kunnen toch weer met onweer gepaard gaan. Er zit nog wel energie in de lucht. En dat betekent dat ze in de loop van de middag een paar regen- en onweersbuien zullen gaan overtrekken. Misschien ook wel met flinke windstoten. Voor die buien uit 22 graden vandaag.
1: Nou, zijn we ook daarvoor weer gewaarschuwd. Petra bevestigt het helemaal. Ze heeft het warm bij het krantenbezorgen. 19 graden. Is het daar wel droog en bewolkt. Maar dat hadden we inderdaad ook al geconstateerd. En dus in de loop van de dag weer buien. En dan staan we voor een wat koeler weekend, hè Margot?
0: Ja. In het weekend zullen de temperaturen ook bescheiden blijven. Ik denk dat het morgen zo'n 23 graden wordt. En dat zijn ook de temperaturen voor zondag. Met vrij veel bewolking, af en toe ook wat zon en nog een paar gewone regenbuien. En ook maandag is een behoorlijk wisselvallige dag met een paar regen- en onweersbuien. Voordat het vanaf dinsdag, woensdag duidelijk wat minder nat gaat worden.
1: Goed, dankjewel Margot. Tot over een uur. En vanwege de maansverduistering Robert Gray. And don't be afraid of the dark.

0: lekker nummer van Ella Langley, Choosing Texas.
1: De Oosttribune.
0: Bijna kwart voor zeven, tijd voor sport. Ja, waar zullen wij het anders over hebben dan over FC Twente, jongen?
2: Ja, het was billen knijpen, hè, gisteravond. Nou, want het leek er niet meer oud uit te zien, maar op het allerlaatste moment wist Twente toch nog Europees voetbal veilig te stellen.
3: Oh, hier komt de goal aan! Het is 1-0 voor Karabach. Het is ongekend. Het is weer die dekselse Kadi. Saruki nu naar Vennegoor of Hesseling. Als linksbuiten. Vennegoor of Hesseling met een chipbal richting Weghorst. Weghorst. Oh, geweldig klaargelegd. Daar is de gelijkmaker. Wat een assist van Wout Weghorst, zeg. Dit doet hij uitstekend. Hij pept iedereen op. Hij heeft nog het geloof erin. Daar staat Vennegoor. Piazza komt hem door. Daar is de gelijkmaker. En dan is het geen buitenspel. En dan gaan we verlengen. En Max Bruns maakt hem. En zo gaan we verlengen hier in Baku. Wat een geweldige bal. Weghorst maakt hem. En dan is het geen buitenspel. Weghorst heeft hem gemaakt. Ah, Wout Weghorst wijst naar boven. Het gelijk van Wout Weghorst uit Borne. Hij maakt hier dus de 1-3. Wat een ongekend verhaal is dit, zeg. Wout Weghorst. Ja, de redder van Twente.
4: Oeh, daar gaat een 1-4 komen. Taha, daar gaat de doelman afgrijzelijk in de fout. Twente gaat naar de groepsfase van de Conference League.
0: Zo is dat. En de man die het meest werd genoemd, Wout Weghorst.
2: Dekselse Wout.
0: Dekselse Wout Weghorst. Hij was de grote man gisteravond. Hij wist de verwachtingen de eerste weken van het seizoen niet waar te maken. Kreeg ook veel kritiek. Maar gisteren was hij wel heel belangrijk voor Twente. Met een doelpunt en een assist.
5: Afgelopen weken waren heel zwaar voor mij. Natuurlijk heel veel over je heen gehad. Uiteindelijk ook de manier waarop ik heb gespeeld ook terecht. Want dat was absoluut niet goed. Alleen ben ik heel blij dat ik op deze manier, en dat weet ik ook wel van mezelf, bovenkom. Of weet je, uiteindelijk wordt het toch beloond als je nooit opgeeft. En erin in blijft geloven op de manier, in de dingen die voor jou werken. En ja, dat zijn verschillende dingen die voor mij werken. En vandaag, wat ik zei, voelde ik vanaf moment 1 dat ik een beetje steun kreeg.
2: Ja, trainer John van der Brom die was heel trots en kon zijn geluk niet op na afloop.
6: Ik ben zo ontzettend blij. Zo ontzettend blij met deze wedstrijd. De manier hoe we die met die jongens hebben aangevlogen. Vanaf vorige week donderdag zijn we alleen maar na de wedstrijd bezig geweest met deze wedstrijd. En ja, ik ben zo enorm trots op die jongens dat ze het plan, maar ook het voetbal hebben laten zien waar we voor staan. En gelukkig weten jullie wat dat is, hè? Wat FC Twente voetbal is. We hebben best veel kritiek daarop gekregen tot nu toe. En dan maakt dit vanavond echt wel heel veel goed. En dat je verdient, wint tegen een hele goede tegenstander die, ja, in Europa de laatste jaren echt wel goede dingen heeft gedaan. Als je die thuis 1-4 verslaat, dan mag je echt wel blij en tevreden, maar zeker ook trots zijn op alles en iedereen binnen de club, maar vooral die jongens en de staf. Dat vind ik eigenlijk het mooiste.
0: Verdediger Bart van Rooij had een heerlijke avond. Hij vond alles mooi. De wedstrijd, alles eromheen.
7: Die euforie die loskomt bij zo'n goal van Wout en de goal bij Younes. Het eindsignaal, gewoon de trip hier naartoe. Alles samen beleefd, heel intens. Ja, dat is ongekend. Geweldige dag voor iedereen die Twente een warm hart toedraagt. Misschien wel weer een beetje typeren dat we eigenlijk alle controle hebben, weer 1-0 achterkomen. Van daaruit toch wel weer wat optimistischer proberen te spelen, wat directer. Die goals vallen en dan in de slotfase, in de verlenging zie je gewoon dat wij de fittere ploeg zijn van de twee. En dan trek je het over de streep, dan helpt die rode kaart ook nog. Wout die scoort, Younes die scoort, geweldige avond.
2: Ja, middenvelder Rami Saruki die zag de ruime zegen in de slotfase niet meer in gevaar komen.
8: Als je ziet hoe diep we hebben gezeten in deze wedstrijd, of diep, we hebben gewoon een goede pot gespeeld. Maar als je zo laat nog terugkomt, dan is dat het laatste wat je verwacht in zo'n eindfase, dat uiteindelijk nog 1-4 staat. Maar ik ben er super blij mee. Ik kreeg vanochtend nog een mooi appje van Chris de Graaf, die vorig jaar bij ons meeliep. En die appte mij vanochtend één zin. Voor wie gelooft, is alles mogelijk. En ik denk dat die heel goed paste bij deze wedstrijd.
0: Vanmiddag de loting voor de Conference League. Twente zit in de koker, trouwens net als Ajax. Won ook gisteravond om 1 uur.
2: Spannend.
0: Was dat even mooi bij Saruki? Hier is Share and Believe.

0: minuten voor zeven is het. Je luistert naar Radio Oost. Op deze vrijdagochtend, de 28e van augustus. Jeroen, er gebeurt van alles. Of is er al gebeurd?
1: Ja, dat is nog steeds.
0: Boven onze provincie.
1: Ja, dat is nog steeds bezig. Alleen we zien er helemaal niks van door de bewolking.
0: Nee.
1: Want de maansverduistering is bezig. De eclips is om 3:23 uur vannacht begonnen. Het hoogtepunt was zojuist een. Wat is het, 35, 36 minuten geleden, om 6:14. De maan was toen voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Dus in tegenstelling tot de zonsverduistering van een paar weken geleden, waar de maan tussen de aarde en de zon schoof, schuift nu de aarde tussen de zon en de maan. Tot 9:04 is er nog iets van te zien. En de volgende maansverduistering die we in Nederland kunnen zien is op 31 december 2028 tijdens de jaarwisseling. En dat is een totale maansverduistering.
0: Zijn vandaag proefschuttingen bij de sluis bij Eefde. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand, waardoor het Twentekanaal niet meer bevaarbaar was. Nou, daar heb je uitgebreid over gehoord natuurlijk. Het heeft nog altijd grote gevolgen voor de bedrijven langs dat kanaal en voor de hele omgeving. Want ik geloof dat er 5000 extra vrachtwagens hebben gereden in die weken, de afgelopen weken. Worden vandaag twee schepen geschud om te zien welk effect het openen en sluiten van de sluizen heeft op de waterstand. Rijkswaterstaat wil dan kijken of de droogtemaatregelen langzaam versoepeld kunnen worden, nu er weer meer wateraanvoer is. Daardoor mogen boeren en andere gebruikers ook vanaf vandaag weer water halen uit sloten, weekdringen en kanalen in het aanvoergebied Ankersmit, wateraanvoergebied Vecht en Twentekanalen. Volgens waterschap Drents-Overijsselse Delta komt er dus weer voldoende water het gebied binnen.
1: De landelijke opening van het nieuwe culturele seizoen is vandaag in Eindhoven. Die stad is dit jaar gaststad van de opening. Dat is de opvolger van de Uitmarkt en daarmee begint officieel het culturele seizoen. Maar ook in de rest van het land vinden er vandaag 200 culturele activiteiten plaats.
0: Niet in het kader van opening culturele seizoen, maar op vliegbasis Twente begint vandaag onder de radar electro- en techno-muziekfestival met 40.000 bezoekers die worden verwacht. En in Teubergen begint vandaag Rock am Esch. Muziekfestival viert het 5-jarig jubileum met optredens van onder meer Bukkers, The Buzz Lovers en The Fortunate Sons.
1: Ja, en dan is de nacht van de vleermuis vannacht. Duurt eigenlijk het hele weekend.
0: Ja,
1: spannend.
0: Ja,
1: ik schrik gewoon van Batman.
0: Natuurlijk, ja. Overal zijn er vleermuisactiviteiten.
1: Ja, voor jong en oud, hè?
0: Ja, voor jong en oud. Ik zou er eigenlijk heen moeten. Als Batman-fan. Maar goed, het is niet anders. Tot zover de vleermuis dan maar. Alhoewel, ja, het muziekje is best leuk. Kunnen we vertellen dat de lotingen van de groepsfases voor de Europa League en de Conference League vandaag zijn in Nyon. Dat is extra leuk natuurlijk, want FC Twente zit in de koker voor de Conference League. Net als Ajax, dat won ook gisteravond. En de EC in de koker van de Europa League.
1: Ja, en de Europa League heeft 8 wedstrijden en de Conference League heeft 6.
0: Ook 6 wedstrijden? Oké, okay, ja, ik dacht dat ze ook 8 hadden.
1: Nee,
0: ook
1: 3
0: uit 3 thuis dan.
1: Ja, dat
0: Twente.
1: Wel, dat zeker wel, ja.
0: Mooi zo. Nou, goede aanvulling. Ik had hem alweer rijk gerekend met 8 wedstrijden voor FC Twente.
1: Maar nee, Europese overwinteren is nog niet zeker.
0: Nee, nou, helemaal goed. We kunnen Batman laten horen, maar dat wordt misschien ook wat saai tot het eind van het uur. Dus wat vind je van Bluff samen met Gijke Arnheid en Zoutelanden?

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. FC Twente heeft gisteravond na verlenging de groepsfase van de Conference League bereikt. Karabach werd met 4-1 verslagen met een hoofdrol voor Wout Weghorst. Politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een 83-jarige vrouw uit Zwolle. Ze kwam voor een supermarkt ten val, maar de politie wil met beelden en getuigen achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. En steeds meer jongeren zoeken hulp bij Stichting Keerpunt om uit de criminaliteit te komen.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
4: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
2: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks bij Radio Oost hoor je dat er geschud gaat worden bij de sluis bij Eefde. En dat zou goed nieuws kunnen betekenen voor het Twentekanaal. Dat is een paar weken geleden dichtgegaan, natuurlijk veel commotie over geweest. Bedrijven lijden veel schade, 5000 extra vrachtwagens rijden heen en weer met goederen. Dus er zitten veel mensen op te wachten op de opening van dat Twentekanaal. Vandaag gaan ze een eerste proef doen.
0: Ja, en we gaan natuurlijk even uitgebreid terugblikken op FC Twente en vooral Wout Weghorst.
5: Dat was toch een miraculeuze redding en een miraculeuze Wout Weghorst gisteravond in Baku in Azerbeidzjan. Tijmen van Wissing was erbij, die gaan we erover spreken straks na 7:30. En je hoort ook nog muziek. Oh. Bijvoorbeeld van, bijvoorbeeld van Taylor Swift en van The Beatles, zo dadelijk.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Aan het begin van je vrijdag hoorde je The Beatles en We Can Work It Out.
1: Marcel Oosten. Goedemorgen met Oost.
0: 7:07 op deze vrijdagochtend, de 28e van augustus. Natuurlijk, We Can Work It Out. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Want we hebben hoop dat het Twente-kanaal binnenkort weer open gaat. Maar het gesprek van de dag is toch wel FC Twente.
2: Ja, want die ploeg is door naar de groepsfase van de Conference League. Lang leken ze uitgeschakeld te worden door Karabach. Maar op het allerlaatste moment wist Twente het toch nog over de streep te trekken.
3: Oh, geweldig klaargelegd. Daar is de gelijkmaker. Wat een assist van Wout Weghorst, zeg. Dit doet hij uitstekend. Hij pept iedereen op. De tweede bal wordt ingebracht door Younes Taha. Daar staat verder goed. Piazza komt er door. Daar is de gelijkmaker. En dan is het geen buitenspel. En dan gaan we verlengen. Weghorst maakt hem. Ah, Wout Weghorst wijst naar boven. Het gelijk van Wout Weghorst uit Borne. Hij maakt hier dus de 1-3. Wat een ongekend verhaal is dit, zeg. Wout Weghorst, ja, de redder van Twente.
0: Nou, mag duidelijk zijn, Wout Weghorst was de man van de wedstrijd. Na veel kritiek op hem de afgelopen weken stond hij er gisteravond.
4: De afgelopen weken waren heel zwaar voor mij. Natuurlijk heel veel over je heen gehad. Uiteindelijk ook de manier waarop ik heb gespeeld ook terecht, want dat was absoluut niet goed. Alleen ben ik heel blij dat ik op deze manier, en dat weet ik ook wel van mezelf, bovenkom. Of weet je, uiteindelijk wordt het toch beloond als je nooit opgeeft en erin in blijft geloven.
2: Ja, Weghorst geloofde en trainer John van der Brom die was alleen maar heel erg blij.
5: Ik ben zo ontzettend blij. Zo ontzettend blij met deze wedstrijd. Vanaf vorige week donderdag zijn we alleen maar na de wedstrijd bezig geweest met deze wedstrijd. En ja, ik ben zo enorm trots op de jongens dat ze het plan, maar ook het voetbal hebben laten zien waar we voor staan. Hè. Dat je verdient, wint tegen een hele goede tegenstander die, ja, in Europa de laatste jaren echt wel goede dingen heeft gedaan. Als je die thuis 1-4 verslaat, ja, dan mag je echt wel blij en tevreden, maar zeker ook trots zijn op alles en iedereen binnen de club. Maar vooral die jongens en de staf, dat vind ik eigenlijk het mooiste.
2: Dan iets anders, want oh ja, de loting voor de groepsfase, ja, is natuurlijk vanmiddag, dat wou ik nog zeggen.
0: Heel goed, dan ga ik vertellen dat de provincie Overijssel gaat testen, want dat is ook in het nieuws vandaag, met een nieuwe aanpak om ammoniakuitstoot te verlagen. Dat is natuurlijk nu heel belangrijk, nu de stikstofplannen van het kabinet op tafel liggen. Boeren zouden de uitstoot van hun vee kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door meer weidegang, minder eiwit in het voer of spoelen van roostervloeren. Dat doen ze al wel, maar het is alleen lastig om dat structureel aan te tonen dat het ook werkt. Overijssel staat daar om een pilotproef, dus om te onderzoeken hoe de resultaten van die maatregelen zijn en hoe ze ook geborgd kunnen worden, dus vastgelegd kunnen worden. Pasmelders kunnen als eerste deelnemen aan de proef om te verkennen hoe ze dan zo binnen de oorspronkelijke vergunningsruimte kunnen komen. In eerste instantie is er plaats voor maximaal 30 van die pasmelders.
2: Steeds meer jongeren zoeken hulp om uit de criminaliteit te komen. Het aantal jongeren dat zich anoniem meldt bij hulpplatform Keerpunt groeit explosief. Van 89 gesprekken in 2024 naar 210 vorig jaar. En Sjoerd van Bemmel is van dat Keerpunt en die legt uit hoe het werkt.
6: Het is echt een online chat, bemand door professionele hulpverleners. En bericht ons met name op een groep die wel vastloopt in de criminaliteit. Die ook hulp wil, maar nog niet durft aan te kloppen bij een instantie. En dat is echt de groep die wij proberen te bereiken.
0: En we zeiden het al eerder, vandaag zijn er dus proefschuttingen bij de sluis bij Eefde. De sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand, waardoor het Twentekanaal niet meer bevaarbaar was. Er worden vandaag 2 schepen geschud. Tenminste, daar gaan wij wel van uit om te zien welk effect het openen en sluiten van die sluizen dan heeft. Onze verslaggever Sophie, die is bij de sluis op het ogenblik. Sophie, is die al open en ook weer dicht? Of hoe werkt het?
7: Nou, as we speak zit er eigenlijk een schip in de sluis.
0: Kijk.
7: Die is een kwartiertje geleden ongeveer voor het eerst open gegaan. Dus ik zag het waterpeil omhoog komen. De sluisdeur is geopend. En het eerste schip zit nu in de sluis. En het is nu wachten tot het water weer omhoog komt. Dus de eerste schuttingen is weer bezig.
0: Juist, er wordt dus geschud met een T, Sophie. Het is voor jou lastig te beoordelen. Maar houdt de sluis het?
7: Nou, dat is inderdaad van mij lastig beoordelen. Maar naast mij staat Maarten Klos, dat is de nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Maarten, houdt deze sluis het? Gaat het goed?
8: Het gaat helemaal prima. Hadden we ook wel verwacht natuurlijk. Hè? Gelukkig kunnen we het eerste schip na lange tijd weer bedienen om toegang te krijgen tot de IJssel.
7: Dit is een proefschutting. Van waar een proef?
8: Nou, we moeten goed kijken hè, of we voldoende water hebben om dit schutverlies te kunnen compenseren. Vandaar dat wij twee schepen nu gaan schutten. En daar naar kijken of wij meer kunnen bedienen.
7: En meer is dan 5 per dag? Of?
8: Ja, we beginnen in langzaam. Ja, we zitten te denken om 5 schuttingen per dag te kunnen uitvoeren. En hopelijk zo snel mogelijk kunnen opvoeren tot het normale aantal schepen wat we... Wat het zich aanbiedt en wij kunnen schutten, zeg maar.
7: Ja. Nou ja, het normale aantal, dat is 35 tot 40 ongeveer per dag. Nou, daar zitten we dus nog lang niet op. Want dit is nog maar de eerste. En nou ja, hopelijk gaan er de komende dagen, weken meerdere volgen.
0: Ja, lijkt me goed nieuws, Sophie. Want het Twentekanaal gaat dus in fases steeds verder weer open.
7: Ja, het is de bedoeling dat inderdaad in fases gebeurt. Dus eerst wordt gekeken hoe deze schutting verloopt. En dan wordt er gekeken of het Twentekanaal ook meer schuttingen aan kan. En hoe dat gaat met het water, met het waterpeil. Maar ja, langzaam maar zeker moet hopelijk dat kanaal weer toegankelijk gaan worden.
0: Ja, en dat is heel belangrijk voor de bedrijven daar. Sophie, dank je wel bij de sluis bij Eefden. We gaan daar straks over praten met Frank van Zomeren. Hij volgt deze proef natuurlijk met argusoog. Hij is de manager van het regionale havenbedrijf Port of Twente. Je hoort hem zo.

0: Keep his pockets clean. Manfred Mann's Earth Band hoorde je. En Davis on the Road Again. En daarvoor hoorde je de eerste test met het schutten bij de sluis bij Eefde. Onze verslaggever was daar net. Het is zojuist gebeurd. Er ligt inmiddels een schip in de sluis. Dat wordt geschud met een T. En de verwachting is, we hoorden dat ook van Rijkswaterstaat, dat het goed gaat en dat langzaam het Twentekanaal dus weer open kan. Frank van Zomeren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Manager van het regionale havenbedrijf Port of Twente. Dat lijkt me goed nieuws.
1: Ja, natuurlijk. De bedrijven, maar ook het havenbedrijf Twente, heeft de afgelopen weken toch aardig in zak en as gezeten vanwege deze stremming. En we zijn hartstikke blij dat het nou weer langzaam maar zeker de goede kant op lijkt te gaan.
0: Ja, het heeft natuurlijk te maken met meer water. Hè. Vannacht is er ook weer wat gevallen en er komt nog meer aan. Maar belangrijker is dat het ook vanuit Duitsland al hier naartoe komt natuurlijk. En de waterpeilen weer op niveau komen.
1: Juist.
0: Ze gaan beginnen met langzaam 5 schepen, hoorde ik volgens mij net zeggen, om in te beginnen. Dat is natuurlijk nog lang niet voldoende, maar het is een start.
1: Ja, zo zien wij het ook. Wij, dat wil zeggen, de bedrijven en het havenbedrijf. Het is een voorzichtige stad met 2 proefschuttingen en hopelijk zo snel mogelijk 5 schuttingen per dag. En dan hopelijk daarna weer business as usual.
0: Ja, want het gaat ook nog om schepen die vaak zwaar beladen zijn. Hè. Ze gaan naar die bedrijven toe, zijn vol beladen. Dus ja, het peil moet wel op een redelijk niveau zijn.
1: Exact. En daarbij zijn we afhankelijk van niet alleen wat er hier valt, maar vooral wat er valt in Zuid-Duitsland en Zwitserland.
0: Ja, en hoe is het met die bedrijven? Want we lazen gisteren dat er zo'n 5000 vrachtwagens extra rijden, omdat die schepen dus niet aan kunnen leggen, daar niet kunnen komen. Ik neem aan dat het een flinke opluchting wordt.
1: Ja, u moet u voorstellen, die bedrijven hebben alles op alles gezet, met een beetje hulp van onze kant, om alternatieve routes te vinden en andere havens die geen last hebben van die stremming en van laagwater op de Rijn. En dat was een gigantische operatie om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus ja, zij zijn opgelucht.
2: Nou ja, is het zo dat er in eerste instantie straks 5 schuttingen per dag mogen? Hoe wordt dan bepaald welke bedrijven nou als eerste mogen? Want ik kan me voorstellen dat ze allemaal zo snel mogelijk willen.
1: Nou, daar hebben we gisteren in een ondernemersbijeenkomst over gesproken. Iedereen is erover eens dat dit niet iets is van de eerste die het eerst komt, die het eerst maalt. En ik en de rest kan stikken. Dus we zijn bezig met de bedrijven om daar een verstandige, fatsoenlijke rangorde in aan te brengen.
0: Oké, nou, dat gaat in goed overleg. Dan wordt dat geregeld. Kunt u al inschatten of de bedrijven zijn die het misschien hierdoor heel erg lastig gaan krijgen?
1: Nou, in de evaluatie die we samen doen met de bedrijven en Rijkswaterstaat gaan we vooral kijken hoe heeft dit nu kunnen gebeuren en wat kunnen we daarvoor leren voor de toekomst.
0: Ja.
1: Dat bedrijven hier aanzienlijke gevolgen van hebben ondervonden, de een wat meer dan de ander, dat is een feit. Maar nu houden we allemaal de ogen gericht op de toekomst. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Of beter gezegd, hoe kunnen we de gevolgen met z'n allen beheersbaar houden?
0: Ja, dat is ook wel iets waar de minister in tegemoet wil komen. Hè? Dat in de toekomst wel wat beter weer, dat er wat wordt geïnvesteerd, dat het ook beter kan.
1: Ja.
0: Maar iets van compensatie zit er niet in, hè?
1: Nee, maar ik kan u vertellen, de bedrijven zijn nog helemaal niet bezig met een compensatieregeling, ja of niet. Ze zijn vooral bezig met hoe krijgen we de boel weer op de wagen. En dit is voor een later moment.
0: Oké, en dan hebben ze dus vandaag goed nieuws. Dan kunt u inschatten wanneer het weer normaal is? Nee, ik denk het niet, hè?
1: Net als u, ik ben afhankelijk van de weergoden en zij zijn dat ook. Dus we bidden en smeken en hopen op het beste. En we hopen ook de lessen hieruit te trekken dat we in de toekomst wat minder snel verrast worden met z'n allen.
0: Ja, maar daar zijn dus wel investeringen voor nodig.
1: Ja, en daar heeft minister Karremans, nou ja, hij heeft niks toegezegd, maar hij heeft wel gezegd dat het bovenaan zijn prioriteitenlijstje staat daar in Den Haag.
0: Ja, net als de communicatie, want die is rond dat Twentekanaal natuurlijk ook niet optimaal geweest.
1: Nee, die was, laat ik het zo zeggen, in de evaluatie is dat een van de belangrijkste punten. Hoe kun je de communicatie verbeteren? En dan niet zozeer de communicatie als in, we doen de deur dicht, maar met name de fase die daartoe leidt wanneer het kiele wordt, of zo Rotterdamse gezegd.
0: Ja, precies, want nu ging de deur wel heel plotseling dicht.
1: Ja, heel vervelend. Ja,
0: ja ik hoor het al. U bent er nog steeds enigszins boos over. U bent op weg trouwens naar de sluis, hè?
1: Ja, daar staan blijkbaar allerlei televisieploegen en daar moet ik ook mijn mijn woordje doen.
0: Ik dacht, u gaat eigenhandig water erin gooien, maar dat is niet het geval. Als dat zou kunnen, toch? Of niet?
1: Als dat zou kunnen, zou ik nu twee emmers in de auto hebben, ja.
0: En uw eigen bedrijf, dat moet natuurlijk dan ook weer helemaal op starten, of bent u wel gewoon bezig gebleven?
1: We zijn bezig gebleven samen met de bedrijven kijken hoe kunnen andere havenbedrijven in Nederland, zoals Zwolle, Meppel, Kampen, Deventer, hoe kunnen zij samen met ons de klap opvangen? Dus wij hebben niet op onze handen gezeten en we staan te trappelen van ongeduld om de bedrijven te helpen weer naar een situatie van business as usual te komen.
0: Nou, dat merk ik inderdaad. Maar dat is misschien dan het goede aan deze zaak, dat die samenwerking misschien wat geïntensiveerd is tussen die havenbedrijven?
1: U geeft het exact weer. Ja, daar ben ik ook vreselijk blij mee. Dus goede hoop op de toekomst dat die samenwerking ons bij een volgende crisis nog sneller kan gaan helpen.
0: Meneer Van Zomeren, op weg naar de sluis. De collega's staan te wachten op u.
1: Goed zo. Dank u wel.
0: Ik hoor dat u het een mooie dag vindt vandaag. Dus dat
1: het is schitterend. 5 benauwde weken, echt heel vervelend. En nou een sprankje hoop. Nou, daar leef je voor.
0: Laat die regen maar komen. Frank Van Zomeren, dank u wel.
1: Dank u wel. Groeten.

0: George Ezra en Green Green Grass. Straks gaan we uitgebreid nabeschouwen. Bellen we met Tijmen van Wissing in Baku. En daarvoor uit hoor je natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
2: Rijkswaterstaat is begonnen met de proefschuttingen bij sluis Eefde. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand, waardoor het Twentekanaal niet meer bevaarbaar was. En de eerste signalen van de proefschuttingen zijn positief, zegt Martin Klos van Rijkswaterstaat.
3: Het gaat helemaal prima. Hadden we ook wel verwacht natuurlijk. Hè? Gelukkig kunnen we het eerste schip na lange tijd weer bedienen om toegang te krijgen tot de IJssel.
2: Als de proefschuttingen goed verlopen is de bedoeling dat er gefaseerd meer schepen door de sluis kunnen. Moest uit de tenen komen, maar FC Twente heeft de groepsfase van de Conference League bereikt. In Baku dwong Twente in blessuretijd een verlenging af en won uiteindelijk met 4-1. En dus was trainer John van der Brom dolblij.
4: Ik ben zo ontzettend blij met deze wedstrijd. Vanaf vorige week donderdag zijn we alleen maar na de wedstrijd bezig geweest met deze wedstrijd. En ja, ik ben zo enorm trots op de jongens dat ze het plan, maar ook het voetbal hebben laten zien waar we voor staan. Hè. Dat je verdient, wint tegen een hele goede tegenstander die ja, in Europa de laatste jaren echt wel goede dingen heeft gedaan. Als je die thuis 1-4 verslaat. Ja, dan mag je echt wel blij en tevreden, maar zeker ook trots zijn op alles en iedereen binnen de club. Maar vooral die jongens en de staf, dat vind ik eigenlijk het mooiste.
2: De loting voor de groepsfase van de Conference League is vanmiddag. Steeds meer jongeren zoeken hulp om uit de criminaliteit te komen. Het aantal jongeren dat zich anoniem meldt bij hulpplatform Keerpunt groeit explosief van 89 gesprekken in 2024 naar 210 vorig jaar. Het gaat om jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit, onder druk worden gezet of slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Via een anonieme chat kunnen ze hun verhaal kwijt bij professionele hulpverleners. En een 83-jarige vrouw is overleden aan haar verwondingen nadat ze dinsdagmiddag van haar fiets viel in Zwolle, maakte de politie gisteravond bekend. Ze viel vlak voor een supermarkt op het Petuniaplein. Omdat niet duidelijk is hoe de vrouw ten val is gekomen, is de politie een onderzoek gestart en doet een oproep voor getuigen en beelden. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
1: Dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
1: Viel reuze mee, nergens meldingen van ernstige stormschade of regenschade of hoog water. Er is wel het nodige gevallen afgelopen nacht. Ja. Ja, en het is nog steeds grijs en grauw en een beetje nat.
5: Precies, ja. En toch even de uitschieters. Want naast die stevige bui in Haaksbergen, 26,6 millimeter... er zijn bijna 2,5 emmers vol, hè? Is ook in Zwolle Tolhuislanden 25,6 gevallen met onweer. Nuttig, zegt Marides Knol. Dat is het ook, hè? Ja.
1: Ja, zeker.
5: Op dit moment is het droog. Het is niet koud. We zijn de warme lucht nog niet helemaal kwijt. 18, 19 graden. En als ik even uitzoom, dan zie ik boven Düsseldorf, een Keulen, een volgend regengebiedje wat naar het noorden schuift en ja, het oosten van de provincie weldra een beetje gaat schampen. Dus ja, vanaf een uurtje of 9 kan er met name langs de oostgrens in Twente een beetje regen vallen. Het wachten is op de stevige buien en die gaan zich vanmiddag ontwikkelen boven België en ook boven Frankrijk. En die komen toch weer onze kant uit. Het is zo dat in de loop van de middag de bewolking even een gaatje toelaat en dat er dan tegelijkertijd vanuit het zuiden ook weer buien onze kant uitkomen. Die weer de nodige regen kunnen achterlaten. Maar het zijn misschien ook wel weer stevige buien met onweer en met flinke windstoten daarbij. Dus wat dat betreft ook vandaag een aantal buien, vooral in de middag bij temperaturen. Nou, we zitten op 18 graden, maar 22, 23, dat is het maximaal haalbare vandaag.
1: Want je voelde de warmte vanochtend nog wel. Het was klam en zwoel, maar die warmte is het weekend. We krijgen een wat koeler weekend, laten we het zo zeggen.
5: Inderdaad, ja. Ik denk dat die lucht door de buien die vanmiddag vanuit het zuiden komen met onweer wordt verdreven. Begin van de avond hebben we ook nog een paar buien misschien met onweer. Dat trekt allemaal weg en dan koelt het af naar 15, 16 graden komende nacht. En dan komen er vanuit het westen weer een aantal buien, maar dat zijn gewone regenbuien. En daar hebben we morgenochtend ook mee te maken. Tussendoor is af en toe de zon te zien. Morgenmiddag is het tijdelijk droog, maar het wordt wel bewolkt vanuit het zuidwesten. En dat op nadering van een volgend buiengebied. En dat trekt in de avond over. Dus het blijft gewoon wisselvallig bij temperaturen van 2, 23 graden. En ook zondag is een wisselvallige dag. Met vooral in de ochtend een bui. Later breekt af en toe het zonnetje.

0: Andrew Gold, een van de mooiste nummers ooit gemaakt, vind ik dan, hè? Lonely Boy, 10 minuten over 7:30. Dat betekent...
1: De Oosttribune.
2: Oh, geweldig klaarleg. Dat is de gelijkmaker. Wat een assist van Wout Weghorst, zeg. Jatsa komt hem door. Dat is de gelijkmaker. En dan gaan we verlengen. Weghorst maakt hem. Hij maakt hier dus de 1-3. Wat een ongekend verhaal is dit, zeg.
1: Sporten met Tijmen.
0: Nou, zeg dat wel. Wat een ongekend verhaal was dat, zeg. In de dying seconds van de officiële speeltijd, de extra tijd, al redde FC Twente het nog. Tijmen van Wissing, goedemorgen vanuit Baku.
3: Goedemorgen vanaf het vliegveld inderdaad hier in Azerbeidzjan.
0: Ja, je had nog mazzel dat je net door de douane kwam volgens mij, Tijmen.
3: Ja, ik ben nog een beetje aan het zweten. Want de beambte die vroeg waar mijn tweede bodypas was. Ik zeg, nou, ik heb een rechtstreekse vlucht. Maar Münster kende die niet. Moesten we hem even uitleggen. Het is een chartervlucht. We hebben de luxe om met de selectie van FC Twente zometeen mee te vliegen. En ik denk dat het gezellig zal zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Misschien dacht de douanebeambte, ik zal jullie krijgen daar uit Twente. maar je bent er door, Tijmen. Nou, hou ik er niet van om onszelf op de borst te kloppen. Maar zeiden wij niet gisterochtend... Wout Weghorst gaat het doen.
3: Hij deed het.
0: Ja.
3: De wedergeboorte van Wout Weghorst. Geweldig. Dit was het verhaal. De renaissance van Wout Weghorst. Ik heb gisteravond echt genoten. Want je denkt dan, hij zit zo in een wak. Hij is op zichzelf aan het zoeken. En dan doet hij het op zo'n avond. Hij speelde niet eens groot, maar hij bleef wel geloof houden.
0: Ja. En dat zei hij ook, hij had een beetje hulp van boven, begreep ik. Maar hij deed het dan maar. Oorlog maken in het strafschopgebied, dat deed hij. Scoren en een assist geven. Maar het was natuurlijk heel Twente dat gewoon goed draaide. En ook de moed niet opgaf, hè, naar de achterstand ook wel weer.
3: Nee, dus ze waren eigenlijk gewoon ook beter dan Karabach. En ja, dan kom je dus op een 1-0 achterstand. 2-0 over 2 wedstrijden. Want vorige week hadden ze dus al verloren in de Grolsvesten. Ze leken dood en begraven. En toen ineens kwam die aansluitingstreffer. En toen kwam in de laatste minuut ook nog die 1-2 verlenging. Ja, toen liep Twente er overheen.
0: Ja.
3: En mede ook dankzij de fitheid van Wout Weghorst.
0: Nou, en de hele ploeg begreep ik. Hè? Dat was een van de doorslaggevende punten, zei ook Max van Rooij. We waren fitter.
3: Ja, absoluut. En dat zag je wel. Ook in die verlenging. Toen kreeg ze nog een rode kaart bovendien. Maar in alles is dit zo belangrijk voor FC Twente. Kijk, ze zaten echt in een wak. En hebben ze zelf niet zo geschetst. Ze vonden het allemaal een beetje te negatief. Zo slecht was het allemaal niet. Maar je merkte de enorme spanning. John van der Brom heeft de leukste werkdag uit zijn periode bij FC Twente gehad. En je zag de ontlading. Je zag hem zelfs een sprintje trekken richting het uitvak. Dat is nou niet de kwaliteit van John van der Brom.
0: Niet meer.
3: Maar je zag inderdaad echt gewoon dat hij gewoon weer even een kind van 10 was.
0: Ja, mooi. Dat is hem ook gegund. Want hij kon er ook niet steeds alles aan doen. Hè. Het zat ook af en toe niet mee bij Twente natuurlijk. Dat zijn 6 wedstrijden gegarandeerd Europees voetbal, toch, Tijmen?
3: Ja, absoluut. Straks is de loting in het vliegtuig. Dus dan hoop ik nog een reactie door te zetten van de spelers op die clubs. En dan kun je misschien opmaken voor een tweestrijd met Freiburg, met Braga, Brighton. En zelfs een club uit Andorra. Het is voor het eerst in de historie dat een... club uit Andorra in de groepsfase van een Europees toernooi zit.
4: Ja, dat zou
3: zomaar eens een bestemming kunnen zijn voor die fans.
4: Ja, waar hoop je zelf op? Wat zijn dat de mooiste affiches, Freiburg en Braga en zo?
3: Ja, ik denk wel dat Freiburg heel erg mooi is voor die fans. En dit is natuurlijk een hele bijzondere reis geweest voor al die Twente supporters, maar er waren er maar 130 bij. En je wilt toch wel die volle uitvakken zoals in Manchester, waar 4000 toeschouwers zaten. En dat is bij Freiburg heel goed mogelijk.
4: Ja, als je het dan toch over fans hebt, komende zondag mag Twente naar Cambuur toe. Maar dan zijn er helemaal geen fans bij, hè?
3: Nee, ze hebben nog wel even wat geprobeerd. Ze hebben zelfs aangeboden om zelf netten op te hangen. Want het uitvak in Cambuur is heel aantrekkelijk voor Twente supporters. Was echt binnen een paar minuten uitverkocht. Maar doordat de Feyenoord supporters zich hebben misdragen, is Twente nu de dupe. En Cambuur heeft de boel gewoon niet op orde. En dat sneeuwt misschien wel een beetje onder. In de media, maar ik heb wel het idee dat Cambuur gewoon de boel nog niet heeft ingericht voor Eredivisie voetbal.
0: Ja, de burgemeester hield voetbal stuk, hè? Die wil het gewoon niet hebben.
3: Ja, en dan moet je gewoon de zaken zelf op orde hebben, vind ik.
0: Ja.
3: En dat heeft hij niet.
0: Nee, blijkbaar niet. En dat is in nauw overleg met de club natuurlijk. Zo werkt dat in dat soort zaken. Toch even terug nog naar het Europees voetbal. Want niet alleen Twente is winnaar, maar ook de Eredivisie, lees ik net. De coëfficiëntenberekenaars die zijn heel blij met het doorgaan van FC Twente.
3: Ja, en vooraan in die Polonaise loopt natuurlijk gewoon Wout Weghorst. Want inderdaad, dit is belangrijk voor het Nederlandse voetbal. Dat je weer punten scoort voor al die andere clubs. Want we zijn dit jaar een plek kwijtgeraakt. Ja, en als je dit jaar weer goed presteert, en dat kan in de Conference League, ja, dan pak je weer dusdanig veel punten dat je misschien wel weer een ticket terugpakt. En dat je dus ook als nummer 6 richting Europa gaat.
0: Ja, hartstikke goed. Volgens mij blijft hij heel, heel gedwee en bescheiden zitten in zijn zetel in het vliegtuig.
3: Nou, echt, ik heb gisteren een college gehad, want ik geloof niet. En dat vroeg ik ook aan Wout van, leg jij nou eens uit. En ik kreeg echt een heel oprecht betoog van hem dat hij dit weekend nog eventjes met God heeft gesproken. Hij heeft met mensen gesproken. Hij kreeg letterlijk een duwtje. Nou, ik kreeg bijna de lach, maar ja, dat was bijna respectloos. Maar hij voelde het echt. En dat was echt heel bijzonder om een keer van hem te horen. Het was een heel indringend gesprek. De spelers dus lieten ook echt op zich wachten. Want hij stond daar gewoon 10 minuten een verhaal te houden. En hij was emotioneel. Hij heeft echt heel diep gezeten. Hij is vorige week zelfs op de fiets, toen hij naar huis fietste, naar die dramatische wedstrijd tegen Karabach. Ja, toen dacht hij echt van, ik ben mezelf kwijt. En ja hij heeft zichzelf hervonden.
0: Ja, dat blijft.
3: Dankzij God.
0: Ja, nou ja, als je er steun bij van krijgt dan, en het zo voelt, is mooi toch, Tijmen?
3: Ja, ik ken het niet. Ik zei ook tegen hem van, ja, ik begin bijna een beetje te lachen, want die bliksem was ook een teken, zei hij. En ja, maar ik zeg, Wout, leg me dan uit, wat voel je dan? En ik was vooral bang voor onweer, maar hij vond het een teken.
0: Mooi. Als het hem helpt, is het prima en het heeft Twente geholpen. Tijmen, een goede terugvlucht. Je bent door de douane, dus het moet nu goed gaan verder.
3: Ja, ik hoop jullie vandaag te zien. En Wout is erbij.
0: Zeker, hartstikke goed. Tijmen, dankjewel. Goede vlucht. Ook voor Wout en de rest van FC Twente. Zij hebben het gehaald. Je vindt er natuurlijk veel meer over op onze website rtvoost.nl.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
5: Deze week een lekker liedje. Guus Hulshof. Een lekker liedje voor ons allebei.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Queen. En een nummer van John Deacon, de bassist. Another One Bites the Dust. Maar dat was wel te horen straks. Na 8 uur gaan we Eddy van Heijem spreken. Voormalig minister natuurlijk in het vorige kabinet. Was dan ook betrokken bij begrotingsonderhandelingen. Nou, die lopen nu ook. En bepaalt niet vlotjes.
1: Nee, het is een terugkerend verhaal, hè?
0: Dus, en het zal toch klaar moeten vandaag. Want 1 september moeten ze bij de Raad van State liggen. Die begroting van het kabinet. En dan moet er ook nog een meerderheid voor komen. Nou, hoe dat in zijn werk gaat, dat hoor je zo dadelijk na 8 uur. Dan hoor je ook dat de proefschuttingen goed zijn verlopen bij de sluis bij Eefde voor het Twentekanaal. En dat het Twentekanaal in fases weer open gaat. Dat is het nieuws van de dag.
1: Zeker. En dat is alleen maar positief nieuws. Want dan hoeven al die vrachtwagens, die 5000 vrachtwagens, niet meer over de wegen.
0: Zo is het. En de euforie rond FC Twente gaan we zo ook nog wel even op door. Zo mooi. Dat laten we niet liggen. Tot 8 uur hoor je Rondé en Break My Heart.

0: nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
11: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De provincie gaat testen met een nieuwe aanpak om ammoniakuitstoot van boeren te verlagen. Rijkswaterstaat is positief over de proefschuttingen bij Sluis Eefde. Die moeten helpen het Twentekanaal weer begaanbaar te maken voor scheepvaart. En FC Twente heeft gisteravond na verlenging de groepsfase van de Conference League bereikt. Karabach werd met 4-1 verslagen met een hoofdrol voor Wout Weghorst. Meer in de Oost-app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
18: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
17: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
19: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
17: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Goedemorgen met Oost.
21: En straks op Radio Oost hoor je Eddy van Heijem, voormalig minister in het vorige kabinet. Ja. Was natuurlijk dan ook betrokken bij de begrotingsbesprekingen. Nou, daar zit het huidige kabinet nu vol in. En het wil niet zo vlotten.
15: Nee, ja, zeker niet.
21: De VVD ligt dwars tegenover CDA en D66. En dan moeten ze er ook nog een meerderheid voor zien te krijgen in de Tweede Kamer, die ze tot nu toe niet hebben. Dat wordt een ingewikkelde kwestie. Kijken of meneer van Heijem daar straks een gat nog in ziet.
15: Ja, en we gaan nog een nieuwsquiz spelen. Hè?
21: De nieuwsquiz, zeker. Ja, nee, we gaan nog geen tipje van de sluier oplichten. Het nieuws van de afgelopen week nemen we door in de nieuwsquiz. Je hoort straks muziek van Sam Fender en Olivia Dean en van The Selector.
22: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
24: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
25: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
26: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
25: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
27: Ja,

0: Lekker.
1: Ska op je radio. De Selector hoorde je. En on my radio.
2: Marcel Oosten. Goedemorgen met Oost.
1: 8 minuten over 8 op deze vrijdagochtend, de 28e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
3: Ja, goedemorgen.
1: De tijd begint te dringen voor het kabinet. Ze zijn er in Den Haag nog niet uit wat betreft de begroting. Daar spreken we zo voormalig minister Eddy van Heijem over. En goed nieuws was er net vanaf het begin van het Twente-kanaal.
3: Ja, want daar zijn namelijk vandaag proefschuttingen bij de sluis bij Eefde. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand, waardoor het Twentekanaal niet meer bevaarbaar was. Er worden vandaag 2 schepen geschud om zo te zien welk effect het openen en sluiten van die sluizen heeft op de waterstand. En het lijkt allemaal goed te gaan, zegt Martin Klos, nautisch adviseur van Rijkswaterstaat.
4: Het gaat helemaal prima. Hadden we ook wel verwacht natuurlijk. Hè? Gelukkig kunnen we het eerste schip na lange tijd weer bedienen om toegang te krijgen tot de IJssel. Ja, we moeten goed kijken hè, of we voldoende water hebben om dit schutverlies te kunnen compenseren. Vandaar dat wij 2 schepen nu gaan schutten en daar naar kijken of wij meer kunnen bedienen. Ja, we beginnen in langzaam. Ja, we zitten te denken om 5 schuttingen per dag te kunnen uitvoeren. En hopelijk zo snel mogelijk kunnen opvoeren tot het normale aantal schepen wat we... Wat het zich aanbiedt en wij kunnen schutten, zeg maar.
1: Ja, flink blijven schutten. Frank van Zomeren, de manager van het regionale havenbedrijf Port of Twente, is blij dat de zaak nu weer op gang lijkt te komen.
5: Het is een voorzichtige stad met 2 proefschuttingen en hopelijk zo snel mogelijk 5 schuttingen per dag. En dan hopelijk daarna weer business as usual. Ja, u moet u voorstellen, die bedrijven hebben alles op alles gezet. Met een beetje hulp van onze kant om alternatieve routes te vinden en andere havens die geen last hebben van die stremming en van laagwater op de Rijn. En dat was een gigantische operatie om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus ja, zij zijn opgelucht.
1: Het zou eerst gaan om 5 schepen per dag en dat wordt dan later langzaam opgevoerd, zoveel het Twentekanaal en dus de sluis bij Eefde aan kan.
3: Dan nieuws van de provincie, want ze gaan testen met de nieuwe aanpak voor het verlagen van de ammoniakuitstoot. Boeren kunnen de uitstoot van hun vee verminderen, bijvoorbeeld door meer weidegang, minder eiwitten in het voer of het spoelen van roostervloeren. Het is alleen lastig om deze vermindering structureel aan te tonen. Daarom start Overijssel een pilot om te onderzoeken hoe de resultaten van deze maatregelen aantoonbaar en geborgd kunnen worden. En pasmelders kunnen als eerste deelnemen en er is in eerste instantie plaats voor maximaal 30 pasmelders.
1: Ja, en dan natuurlijk FC Twente. Gisteravond ging het door naar de groepsfase van de Conference League. Lang leek het uitgeschakeld te gaan worden door Karabach. Op het allerlaatste moment in de extra tijd van de reguliere speeltijd wist Twente het toch nog over de streep te trekken. Wout Weghorst werd toch wel de man van de wedstrijd. Na veel kritiek op hem de afgelopen weken haalde hij zijn gram. De
6: afgelopen weken waren heel zwaar voor mij. Natuurlijk heel veel over je heen gehad. Uiteindelijk ook de manier waarop ik heb gespeeld... Ook terecht, want dat was absoluut niet goed. Alleen ben ik heel blij dat ik op deze manier, en dat weet ik ook wel van mezelf, bovenkom. Of weet je, uiteindelijk wordt het toch beloond als je nooit opgeeft en erin in blijft geloven.
3: Ja, trainer John van der Brom die deed een Tjuwendi Martinaatje, want hij was alleen maar heel erg blij.
1: Tjuwendi Martinaatje?
3: Ja, die was altijd blij. Ja, nee, hij trok een sprint ja, inderdaad, maar hij was ook altijd blij, hè?
7: Ik ben zo ontzettend blij met deze wedstrijd. Vanaf vorige week donderdag zijn we alleen maar na de wedstrijd bezig geweest met deze wedstrijd. En ja, ik ben zo enorm trots op de jongens dat ze het plan, maar ook het voetbal hebben laten zien waar we voor staan. Hè. Dat je verdient, wint tegen een hele goede tegenstander die ja, in Europa de laatste jaren echt wel goede dingen heeft gedaan. Als je die thuis 1-4 verslaat. Ah, dan mag je echt wel blij en tevreden, maar zeker ook trots zijn op alles en iedereen binnen de club. Maar vooral die jongens en de staf, dat vind ik eigenlijk het mooiste.
1: Ja, we kunnen wel constateren, hij was blij. En hij is denk ik nog steeds blij. Hij zit met de hele ploeg en Tijmen van Wissing in het vliegtuig. En daar krijgen ze...
3: Zou iedereen er doorheen zijn gekomen?
1: Ja, dat hoop ik maar. Tijmen ging maar net goed. We hoorden het live hoe hij nog net door de douane kwam. Afijn, in het vliegtuig gaan ze horen welke... 6 tegenstanders ze
3: ja.
1: krijgen.
3: Ja.
1: In de Conference League. De loting is vanmiddag in Nijon, het hoofdkwartier van de UEFA. 3 uitwedstrijden, 3 thuiswedstrijden voor FC Twente. Die zijn gegarandeerd te volgen via ons.
3: Ja.
1: En straks Eddy van Heijem, voormalig minister, over de begrotingsbesprekingen.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean. Mooi nummer hebben ze samen gemaakt. Rain Me In.
1: Ik wens u allen een heel mooi zomerreces toe. Rust goed uit. Geniet van uw vrienden, familie, naasten, wie dan ook. En kom gezond weer terug. Sluit de vergadering.
0: Ja, zo klonk dat 2 maanden geleden. Tom van Kamp uit Zwolle, de Tweede Kamervoorzitter, sloot de vergadering voor het zomerreces. Daarom belden we iedere dag deze week een Kamerlid uit Overijssel dat weer aan de slag moet. Natuurlijk Renilde Huizinga van D66 hadden we. Arend Kisteman uit Zwolle van de VVD. Caroline van der Plas van de BBB. Hanneke Steen uit Hengelo van het CDA. En vandaag praten we met Eddy van Heijem. Geen Kamerlid meer, meneer van Heijem. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nee, dat is voorbij.
0: Dat is voorbij. En ook uw ministerschap is voorbij. Maar we dachten, zo vlak voor 1 september is het misschien toch goed om eens even naar de begrotingsonderhandelingen te kijken. Want die zijn volop gaande in Den Haag. U volgt dat ook, neem ik aan, toch?
2: Nou ja, zeker. Van een iets grotere afstand dan vorig jaar. Maar nog steeds met heel veel belangstelling, dat klopt.
0: Ja, maar u heeft er ook mede in gezeten. Dus we zijn benieuwd naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Laat maar eens luisteren hoe het ervoor staat. Want de partijleiders van de coalitie overlegden er gisteravond nog over. En daar blijkt toch de VVD steeds maar dwars te liggen.
3: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn, alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar zijn ze niet uitgekomen.
0: En daar zijn ze niet uitgekomen en ze hebben haast, want het zou eigenlijk vandaag wel klaar moeten, want het moet 1 september naar de Raad van State, meneer Van Heijem, want dan, die keurt het dan goed, of af natuurlijk.
2: Nee, zo is het niet. Uiteindelijk is er maar 1 instantie die de begroting goedkeurt, en dat is de Tweede en later ook de Eerste Kamer.
0: Ja,
2: de Raad van State geeft wel advies. De Raad van State kijkt naar zijn uitgaven en inkomsten netjes een beetje in balans. Maar ook, en dat wordt ook steeds belangrijker, er zijn in Europa afspraken gemaakt over je begrotingstekort en over je schuld. Voldoe je netjes aan de afspraken met Europa? Ja, en dat advies kan de regering dan betrekken bij het plan wat ze op Prinsjesdag aan de Kamer presenteert. Dus dat is wat er nu aan de hand is. En eigenlijk had vandaag in de ministerraad die begroting vastgesteld moeten worden. Want de ministerraad stelt het vast, stuurt het naar de Raad van State. En dan krijg je daarna dus Prinsjesdag. Maar ze zijn er niet uit. En dat betekent dus dat er, begreep ik, de komende dagen nog verder onderhandeld wordt. En dat ze uiterlijk maandag de knoop moeten doorhakken.
0: Ja, zo is dat. Dus het moet inderdaad voldoen aan alle voorwaarden. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want ik hoor wel minister van Financiën Heijnen steeds zeggen, ja, ik heb de puzzel wel gelegd. Ik ben er wel uit. Hij gaat er natuurlijk over, want hij is financiën. Hoe werkt dat dan tussen coalitiepartijen?
2: Uiteindelijk, de vraag is, wie gaat er over? De minister van Financiën speelt een hele belangrijke rol in de voorbereiding. Dat begint eigenlijk al bij de voorjaarsnota in februari. Maar al voordat de Kamerleden terugkomen van vakantie, wordt er in augustus in het kabinet worden de fundamenten gelegd. Mm-hmm. En de minister van Financiën baseert zich dan op de ramingen van het Centraal Planbureau. En die kijkt naar hoe gaat het volgend jaar met de economie en komen we een beetje uit met die begroting. Nou, dat beeld wat er uitkwam was een beetje gemengd. De overheid heeft niet heel veel geld over. Het gaat ook niet heel slecht met de overheidsfinanciën, maar de koopkracht die lijkt volgend jaar wat te verslechteren. En wat ministers dan met elkaar doen, is dan dat ze proberen om die puzzel zo te leggen dat ze een begroting presenteren waarvan ze denken, nou, dit zou wel eens een meerderheid ook in de Tweede en de Eerste Kamer kunnen krijgen.
0: Ja.
2: En dus, één ding nog over de politieke fracties die het kabinet steunen, die vinden er natuurlijk ook iets van. En die willen ook hun stempel drukken op die begroting. En wat een extra moeilijkheid is dat dit minderheidskabinet natuurlijk geen meerderheid heeft in de Tweede, maar ook niet in de Eerste Kamer. Dus dat ze een beetje moeten nadenken over de vraag, ja, waar zit onze onderhandelingsruimte? Ja. En daar komen ze nu zo moeilijk uit.
0: Ja, daar komen we zo wel op die meerderheden die misschien wel nodig zijn, misschien ook wel niet. Er zijn natuurlijk grote uitgavenposten. Hè? Defensie denken we aan, stikstof, woningbouw, dat moet allemaal betaald worden. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want geen één minister, geen één ministerie wil natuurlijk graag inleveren.
2: Nee, daar zijn natuurlijk uiteindelijk ook coalitieonderhandelingen voor. Hè. Dus voordat een regering start, wordt er natuurlijk eerst worden er afspraken gemaakt over, ook over het geld. Waar gaat extra geld naartoe? Maar ook waar moeten de bezuinigingen dan vandaan komen? Nou, dat was al een heel taai proces, hè, kunnen we ons nog herinneren.
0: Uh-huh.
2: De belasting zou wat omhoog gaan. De vrijheidsbijdrage, hè, om defensie extra mogelijk te maken. Maar er zijn ook zware bezuinigingen aangekondigd op de WW, op de arbeidsongeschiktheidsregeling, op de AOW. En met dat pakket gaat een regering aan de slag. Hè, want dat is voor het kabinet een gegeven. De politieke afspraken die worden gemaakt. En op basis daarvan wordt ook de begroting uitgewerkt.
0: Ja.
2: En wat daar eigenlijk een beetje doorheen speelt, is dat je nu al kunt uittekenen dat je met dit pakket geen meerderheid gaat halen. Omdat er allerlei gevoelige bezuinigingen in zitten die partijen niet willen. Of er te weinig geld is voor een aantal dingen die partijen juist wel willen. En dat zet ook de discussie tussen de coalitiepartijen weer op scherp. Hè? Want ze hadden met elkaar wel een deal. Maar ze komen er nu achter dat ze met die deal niet uit de voeten kunnen in het parlement. En dat betekent dat ze eigenlijk de fundamenten van die afspraken moeten herzien.
0: Ja.
2: En dat is de politieke moeilijkheid.
0: Ja, precies. En met name die sociale zaken natuurlijk. Hè? Want dan kun je natuurlijk de steun van Pro helemaal vergeten. Ja. En de vakbond non-gouvernementeel, die gaan natuurlijk ook dwars liggen. Vooral verhoging eigen bijdrage in de zorg, allerlei versoberingen. U geeft het net al aan op sociale zaken. U heeft daar ook uw ervaringen mee. Hoe ernstig, hoe zeer grijpt dat in?
2: Nou, dat zijn wel echt hele serieuze bezuinigingen.
0: Ja.
2: Dat zeg ik niet alleen omdat ik er iets van vind, maar ook het NIBUD, dus de instelling die de koopkracht van mensen en groepen doorrekent, heeft gezegd, ja, dit gaat voor mensen die arbeidsongeschikt en ziek zijn en chronisch ziek zijn. Echt forse koopkrachtdaling betekenen. Ja. En dat zijn wel dingen waar je serieus naar moet kijken als kabinet. En los daarvan is het natuurlijk een beetje de vraag. Stel dat je die bezuinigingen doorvoert. Je weet dat je inderdaad niet alleen de steun van de linkerkant van de Tweede Kamer niet hebt, maar ook van de vakbond en waarschijnlijk van de polder niet. En het minderheidskabinet, wat op zichzelf vond ik nog niet eens zo'n hele gekke gedachte is in dit politiek versnippende landschap. Hè, om te kijken of je toch gewoon met op basis van goed overleg compromissen sluiten, een beetje meebewegen naar links en rechts, of je iets regeerbaars kunt maken. Het helpt natuurlijk wel als je daarbij ook de samenleving achter je krijgt. Hè. Als je ook een vakbonden en de werkgevers achter je krijgt. Als je ook gemeenten, provincies en waterschappen achter je krijgt, bijvoorbeeld, omdat je ook samen vooruit wilt.
0: Ja.
2: Neiging bespeur ik niet echt om nou op zoek te gaan naar dat brede draagvlak om stappen vooruit te zetten.
0: Nee, en dat is natuurlijk bij ieder kabinet geldt dat natuurlijk. Is het nu extra moeilijk eigenlijk door al die grote uitgaven die er gedaan moeten worden? Heeft ieder kabinet toch wel mee te maken? U ook, tenslotte.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Natuurlijk, maar een puzzel, een begroting maken is altijd moeilijk en het vraagt altijd om keuzes. Maar goed, je weet in dit land ook, er is geen enkele fractie die de meerderheid heeft. Maar de bereidheid om compromissen te sluiten en ook zelf pijn te lijden is gewoon aan het afnemen. Dat is in het politiek versplinterde landschap echt een probleem aan het worden.
0: Ja.
2: Dat steeds moeilijker lijkt te worden om samen stappen vooruit te zetten.
0: Ja.
2: Iedereen kijkt daar toch al een beetje naar de volgende verkiezingen. En vergeet niet, de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Dat lijkt nog lang weg, maar dat is al begin volgend jaar. En dat heeft grote gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. En ja, ik denk dat partijen ook al een klein beetje met een schuin oog, met hoop of met angst en beven, afhankelijk van welke partij het hebt, naar die verkiezingen zitten te kijken.
0: Ja, maar dan geeft u dus aan dat zo'n minderheidskabinet, dat is dan toch wel een barrière, een obstakel.
2: Ja, het is ook een echt, dat hebben ze natuurlijk ook al aangegeven. Het is ook een niet eerder gebeurd in Nederland. Ja, we hebben wel eens een tijdelijk minderheidskabinet gehad. Hè. Lubbers 3 was het, geloof ik, die tijdelijke minderheden regeren. Maar het is een experiment. En andere landen is het gebruikelijker.
0: Ja.
2: Maar wat je dan wel ziet, is dat het toch vaak wel een strategie is van hoe men de oppositie binnenboord probeert te krijgen. En die strategie, die is er nu niet. Men heeft gezegd, ja, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan zien we de komende tijd wel of we over links of over rechts meerderheid gaan halen. En daar wringt nu de schoen. Want een deel van de coalitie, met name D66, misschien ook wel een beetje het CDA, wil graag pro binnenboord halen. De VVD zal meer geneigd zijn om het over rechts te spelen. Ja, en dat kan niet allebei. Wat ik erover lees is dat minister Heijnen wel probeert om een begroting te maken om links en rechts een beetje tevreden te stellen. Maar ik denk niet dat dat genoeg zal zijn. Nee. Omdat partijen geen genoegen zullen nemen met spiegeltjes en kraaltjes. Zij zullen echt serieus genomen willen worden. En echt hele serieuze concessies van het kabinet willen krijgen.
0: Willen iets binnenhalen, inderdaad. Ja. Dat zal moeten. Ze zullen er eerst onderling uit moeten komen, meneer Van Heijem. Dank voor uw uitleg. We zijn weer iets wijzer geworden. Even over uzelf. U begint niet een politieke beweging binnenkort?
2: Nee. Gelukkig dat, zeker niet. Ik ben heel gelukkig in het inhoudelijke werk wat ik nu weer doe.
4: Niet gebeld door Mona Keizer?
2: Nee. Ik denk niet. Nee, daar heb ik geen contact mee. Nee.
0: Goed, meneer Van Heijem. Hartelijk dank voor uw uitleg. En we gaan het met u volgen. Of ze dan toch nog een keer tot 5:00 ochtends over door vergaderen en er dan toch nog uitkomen.
4: Ja, en ondertussen horen we misschien daar de komende weken ook wel meer over in ons nieuwe politieke programma, hè, van
0: ja,
4: de volgende
0: zeker.
4: Week.
0: Heel goed dat je dat nog even zegt.
4: Nieuwe wekelijkse talkshow Oost in alle Staten op TV Oost. En dat is vanaf volgende week iedere dinsdag.
0: Vertrekkend gedeputeerde Lisbeth Grijze van gedeputeerde uit de provincie hebben ze natuurlijk. En CDA Tweede Kamerlid Hanneke Steen uit Hengelo, de vice-fractievoorzitter van het CDA. Dus kun je zien vanaf volgende week dinsdag.
4: Ja.
0: Bij uw RTV Oost.

0: Da en de Munnik in een van hun grootste hits. De kapitein deel 2 straks na 8:30.
1: De nieuwsquiz.
0: Doen we nog een rondje? Ja, de nieuwsquiz. Ja, gaan we doen. We gaan jouw nieuwskennis testen. Het nieuws van Overijssel nemen we door aan de hand van quizvragen. Straks na 7:30. Vooruit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Half negen geweest, niet half acht, half negen geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijg je van Jeroen.
10: Rijkswaterstaat is begonnen met de proefschuttingen bij Sluis Eefde. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand, waardoor het Twentekanaal niet meer bevaarbaar was. De eerste signalen zijn positief, zegt Martin Klos van Rijkswaterstaat.
11: Het gaat helemaal prima. Hadden we ook wel verwacht natuurlijk. Hè. Gelukkig kunnen we het eerste schip na lange tijd weer bedienen om toegang te krijgen tot de IJssel.
10: Na de proefschutting is het de bedoeling dat er gefaseerd meer schepen door de sluis kunnen. In ieder geval 5 per dag. Overijssel gaat testen met een nieuwe aanpak om de ammoniakuitstoot te verlagen. Boeren zouden de uitstoot van hun vee kunnen verminderen, bijvoorbeeld door meer weidegang, minder eiwit in het voer of het spoelen van roostervloeren. De provincie start een pilot om te onderzoeken hoe de resultaten van deze maatregelen aantoonbaar en geborgd kunnen worden. Pasmelders kunnen als eerste deelnemen en er is in eerste instantie plaats voor maximaal 30 pasmelders. Steeds meer jongeren zoeken hulp om uit de criminaliteit te komen. Het aantal jongeren dat zich anoniem meldt bij hulpplatform Keerpunt groeit explosief. Van 89 gesprekken in 2024 naar 210 vorig jaar. Het gaat om jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit en onder druk worden gezet of slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Via een anonieme chat kunnen ze hun verhaal kwijt bij professionele hulpverleners. En het moest uit de tenen komen, maar FC Twente heeft de groepsfase van de Conference League bereikt. In Baku dwong Twente in blessuretijd een verlenging af en won uiteindelijk met 4-1. En daar was een belangrijke rol voor Wout Weghorst.
12: Afgelopen weken waren heel zwaar voor mij. Natuurlijk heel veel over je heen gehad. Uiteindelijk ook de manier waarop ik heb gespeeld ook terecht, want dat was absoluut niet goed. Alleen ben ik heel blij dat ik op deze manier, dat weet ik ook wel van mezelf, bovenkom of... Weet je, uiteindelijk wordt het tot beloond als je nooit opgeeft en erin in blijft geloven.
10: Ja, meer ook over de loting van vanmiddag kun je lezen op oost.nl en in de app.
9: Gaan we voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, er is veel regen gevallen. 2,5 emmer daar, hier en daar, ja, per vierkante meter. Heb jij ons eerder al uitgelegd. Er komt nog wel meer aan, hè, maar blijft binnen de perken.
13: Het blijft op dit moment nog binnen de perken. Het is zo dat het droog is in onze regio. Het is bewolkt en een beetje zwoel, 18 graden. We zijn de kleffe lucht nog niet helemaal kwijt. Dat gebeurt wel in de loop van de dag met een aantrekkende zuidwestelijke wind. Ik zie op de radar net ten zuiden van Limburg en ook in de buurt van Keulen en Bonn een neerslaggebiedje wat naar het noorden trekt en wat ja, in de loop van de ochtend de oostgrens van Twente zou kunnen schampen. In de rest van de provincie blijft het vanochtend droog vanuit het westen. Er komt af en toe het zonnetje tevoorschijn. Onze blik moeten we richten op België, want daar ontstaan weer regen.

0: En onweersbuien die in de loop van de middag en avond vanuit het zuiden over onze provincie gaan trekken. Ja, en dan kan er lokaal weer lekker wat vallen. Dat is goed voor de natuur. Onweer is mogelijk, hagel en windstoten van zo'n 60 tot 70 kilometer per uur. Dus code geel staat weer uit vanmiddag voor onze provincie tussen 2 en 8 uur vanavond. Bij temperaturen die vandaag omhoog komen richting 22 graden.
1: Tja. Ik heb getwijfeld over België, maar daar gaan we dan nu naar kijken. Margot, we krijgen een duidelijk koeler weekend, hè?
0: Ja, de temperaturen liggen morgen rond 23 graden, zondag een graadje lager en het blijft ook wisselvallig. Morgen is het zo dat in de ochtend een enkele bui valt, maar er is ook af en toe wat zon. De middag verloopt droger, maar wel neemt dan de bewolking vanuit het zuidwesten toe. En dan valt de meeste neerslag in de vorm van regenbuien eind van de middag en avond. Daar waait een stevige zuidwestelijke wind en ook zondag begint bewolkt met een enkele bui. In de middag en avond, dan breekt voorzichtig het zonnetje door, is het wat droger. Ook nieuw, een stevige wind en 22 graden.
1: Nou, en de zomer lijkt inderdaad wel over het hoogtepunt heen. Laten we het zo maar zeggen.
0: Ja, nou ja, de zomer houdt zich prima aan de meteorologische kalender. Want dinsdag begint bij ons in de Weerkamer natuurlijk de meteorologische herfst. Dan is het 21 graden en dan denk ik ook dat de wisselvalligheid een beetje afneemt. Dat het wat droger wordt en dat we best nog een aardige herfst gaan krijgen.
1: Oké, dat is goed te weten, Margot. Dan breng je ons niet in de depressieve sferen. Maar gewoon maar even.
0: Dat wil ik niet, hoor.
1: Nee, zeker niet. Don't bring us down. Dank je, Margot. Fijn weekend.

0: Jeff Lynne's Electric Light Orchestra hoorde je. En Don't Bring Me Down. 21:30 geweest. We hebben nieuws wat niet direct met Overijssel te maken heeft. Jeroen, maar toch.
1: Ja, het is wel breaking news. Want de Noorse koning Harald is overleden. Hij stierf vandaag op een 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo, heeft het Noorse Hof bekendgemaakt. Ze had meer dan 35 jaar op de troon en was de oudste monarch van Europa.
0: Zeker, en hij was ook al een tijdje ziek. Al zijn familie was ook in het ziekenhuis verzameld. Maar goed, hij is dus helaas overleden. Tijd voor andere zaken.
2: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, want we gaan het nieuws in Overijssel van de afgelopen week met je doornemen via de nieuwsquiz.
1: Ja.
0: Je weet hoe het werkt. Je kunt je melden via de app als je straks het goede antwoord weet op... Of als je het verkeerde antwoord weet, mag je natuurlijk ook melden. Maar we nemen alleen mensen die het goede antwoord weten. Op de kwalificatievraag kom je daar dan door. Dan uit de overweldigende hoeveelheid in de zendingen waar we weer vanuit gaan. Kiezen wij dan een quizkandidaat. Die bellen we dan. En daarna heb je 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk goede vragen goed te beantwoorden over het nieuws van de afgelopen week in Overijssel. Jeroen, mag ik jou verzoeken de kwalificatievraag te stellen?
1: Nou ja, we hebben het er nog niet over gehad vandaag, dus ik denk dat het heel lastig wordt.
0: Ja, het wordt lastig.
1: Wat was de uitslag van Karabach FC Twente van gisteravond? Was dat A 1-0, B 1-2 of C 1-4?
0: Omdat hij zo lastig is, nog 1 keertje.
1: Wat was de uitslag van Karabach FC Twente van gisteravond? A 1-0, B 1-2 of C 1-4?
0: Goede antwoord kun je, en ook het foute antwoord, alle antwoorden kun je doorgeven via de app. En wij kiezen dan straks een kandidaat uit de vele inzendingen. En dan doe je zo dadelijk mee in de nieuwsquiz. Nou, dan maar een voetbalgerelateerd liedje. Hier is Shakira.

0: Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, daar gaan we dan weer een overweldigende hoeveelheid reacties op onze kwalificatievraag.
2: De appbox is ontploft.
0: Ja, de appbox is ongeveer ontploft, inderdaad. We hebben er eentje uitgepikt, de geluksgenerator aangezet. En daar komt dan een goed antwoord uit. Hopen we dan maar dat diegene ook het goede antwoord heeft. We gaan eens even bellen.
3: Mirjam.
0: Met Mirjam. Goedemorgen Mirjam, met Jeroen en Marcel van Radio Oost. Alles goed? Hallo, Mirjam, ben je er nog? Wacht even, nu is de verbinding even weggevallen. Nog even proberen. Of dat gaat.
2: Of schrok ze spontaan omdat wij belden.
0: Dat denk ik ook. Kan toch niet? Hallo, hallo.
3: Goedemorgen, Mirjam.
0: Goedemorgen, Mirjam. Marcel Oosten en Jeroen Kuiper van Radio Oost.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je had meegedaan met de nieuwsquiz.
3: Ik had meegedaan, ja, dat klopt.
0: Dat is mooi. En je wil ook spelen voor de noodradio? Vast wel.
3: Ik wil altijd spelen voor een
0: Noordradio. Heel goed. Mooi zo. Dan gaan we de vraag nog even checken of je het goed had.
2: Wat was de uitslag van Karabach FC Twente van gisteravond?
3: 1-0.
2: 4. Oh, dat is heel snel.
0: Ja, heel goed. Ja, BOC, nou, het was niet al te moeilijk, hè?
3: Nee, die was absoluut niet moeilijk. Nee.
0: Heb je het nog een beetje gevolgd?
3: Zeker heb ik het gevolgd.
0: Ja, want waar bel je vandaan? Of waar bellen wij jou, bedoel ik?
3: Haagsbergen.
0: Ah, kijk aan. Nou, dan wel Twente-fan, toch?
3: Zeker.
0: Mooi zo. Maar ja, mooi dat ze door zijn, toch?
3: Zeker weten.
0: Ja, dan hebben we nog zes leuke wedstrijden voor de boeg.
2: Minimaal.
0: Minimaal. We hebben nog 9 vragen voor je, Mirjam. Ben je er klaar voor? Dan gaan we de klok zo starten. Wat zullen
3: 9?
0: We zeggen? Ja, we hadden er eigenlijk 10. 1 hebben we gedaan. Nou, je hoeft ze niet helemaal goed te hebben, hoor.
3: Oké.
0: Nee, zullen we doen 5?
3: Nou, laat maar eens beginnen.
0: Dat redden we meestal wel in een minuut. Ja, we zijn de strengste niet, Mirjam. Rustig aan. Relax. Dan gaan we de klok zo starten. Nee, sterker nog, ik start hem nu.
3: Oké.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
2: Over welke aandoening wordt er voorlichting gegeven op de studentenintroductiedagen? Is dat waterpokken, schaamluis of schurft?
3: Schurft.
2: Dat is goed. Wat gaat hulporganisatie Protect Ukraine bouwen aan het front in Oekraïne? Een muur, een ondergronds hospitaal of een tankgracht?
3: Hospitaal.
2: Ja. Welke drukke provinciale weg gaat dicht voor werkzaamheden? Is dat de N337, de N35 of de N36?
3: Ik denk de N35.
2: Dat is fout. Wat voor werk doet schaatser Thomas Krol tegenwoordig? Is hij A, ijsverkoper, B, geeft schaatsles of C, hij is piloot?
3: Piloot.
2: Dat is goed. Welke boerenacties keurt een meerderheid van Overijssel af? Is dat A, snelwegen blokkeren, B, vlaggen omdraaien of C, hamburgers uitdelen?
3: Snelwegen blokkeren.
2: Dat is goed. Waar gaat een nieuwe campagne van de provincie over? Zwerfkatten, fietshelmen of zorgfraude?
3: Zorgfraude.
2: Dat is goed.
0: Bent er al, hoor.
2: Ja, ik telde gewoon 5.
0: Ja, maar zullen we hem nog even afmaken?
2: Ja,
0: hebben we het nieuws even goed.
2: Voor welk exclusief gezelschap is Caroline van der Plas gevraagd? Is dat de commissie Stiekem, de commissie van In- en Uitgeleide of de commissie Stikstof?
3: Ik denk de commissie Stikstof.
2: Nee, dat was In- en Uitgeleide. Oh. Waar geeft Enschede geen ontheffing voor? Bier drinken in het openbaar... Uit supporters of vuurwerk?
0: Wie maakt die vragen?
2: laatste antwoord was trouwens C, vuurwerk.
0: Nou, mooi zo. We hebben er nog één, hè? Doe die ook nog maar eens.
2: Oh, waar waren de organisatoren van het straatfestival in Zwolle boos over? Te harde muziek, zelf meegebrachte drank of te veel bezoekers?
3: Denk zelf meegebrachte drank.
0: Ja, dat klopt. Ruim aan de verwachtingen voldaan, Mirjam. Hartstikke goed, gefeliciteerd. De Noodradio komt naar je toe. Blijf even hangen voor de gegevens. Heb je nog wat voor van het weekend? Ik hoop niet iets buiten.
3: Wij gaan zometeen naar Winterswijk, naar Bloemencorso.
0: Oh, wat leuk. En niet naar Vollenhoven?
3: Nee.
0: Daar
3: Winterswijk. Onze kinderen wonen in Winterswijk, dus... Daar gaan we naartoe.
0: Nou, heel veel plezier. Dan hoop ik dat het wel een beetje droog blijft. Er komen nog wel wat buien aan, namelijk. Aan de Duitse grens.
3: Dat is vanmiddag pas. Dus we blijven optimistisch.
0: Oh, jullie hadden al gekeken. Heel goed.
3: Ja.
0: Dat is mooi. Mirjam, dankjewel voor het meedoen. Hartstikke leuk. Goed weekend alvast. Veel plezier bij het Bloemencorso. Blijf even hangen. Noteren wij je gegevens. En dan komt die Noodradio zo snel naar je toe. wat ook naar je toe komt.
2: Bert van Lossen.
0: Onvermijdelijk Bert van Lossen na 9 uur. Met weer de pimpamplaat, zijn gebruikelijke rubrieken en één stichtelijk woord.
2: Ja?
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Heel
0: dat
2: goed.
0: Heeft Bert altijd wel, dus dat is heel mooi. Veel plezier daarbij, we wensen je een fijn weekend.
2: Zeker.
0: En wat mij betreft tot maandagochtend 9 uur. 9 uur? Ben ik alweer vrij. 6 uur. Ik heb iets met tijden vanochtend.
2: Hoe laat is het ook alweer?
0: Het is nu op het ogenblik 9:07. Veel plezier bij Bert en een goed weekend. Hier is Dan Hartman. Relight my fire. Ja, kan ik ook wel gebruiken.

0: cent.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.

0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Pam, pam, padapa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De provincie gaat testen met een nieuwe aanpak om ammoniakuitstoot van boeren te verlagen. Rijkswaterstaat is positief over de proefschuttingen bij Sluis Eefde. Die moeten helpen het Twentekanaal weer begaanbaar te maken voor scheepvaart. En FC Twente heeft gisteravond na verlenging de groepsfase van de Conference League bereikt. Karabach werd met 4-1 verslagen met een hoofdrol voor Wout Weghorst. Meer in de Oosthep.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd 1,5 week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
12: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
11: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump tijdt zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
13: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
11: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft.
15: Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 28 augustus. Vanochtend mag je bij Bert bij Joost iets opbiechten wat we volgens mij allemaal wel eens doen, maar liever niet hardop zeggen. Waar beoordeel jij andere mensen stiekem op? En dan bedoel ik alleen de totaal onbenullige dingen natuurlijk. Hè? Verder vanochtend, we zoeken platen met de W bij de Pim Pam Plaat. We vieren 104 jaar radioreclame. En straks mag je je eigen beroep zo omschrijven dat het klinkt alsof je ieder moment opgepakt kunt worden. Goedemorgen.
1: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
2: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
1: Hey, wij zijn OG.
3: Hey, Jan Smit hier.
4: Hallo, wij zijn de 3J's.
5: Ik ben Johanne ter Stegen.
6: Mooi, ik ben Daniel Loos.
5: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
7: Radio Oost.

0: Vaya con Dios en What's a Woman stond 1 in Nederland. Hè?
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: En bij Oost hadden we ook The Simple Minds en Promise You a Miracle. Even kijken wat er vanochtend bij ons op de site staat, rtvoost.nl. Nou, biodiversiteit in het Revendiep. Onderzoekers brengen met eDNA in lucht en water in kaart welke planten en dieren er in het Revendiep voorkomen. Nieuwe aanpak moet boeren en andere pasmelders meer houden vastgeven bij controles en handhaving, lees ik. En een Zwolse stichting maakt zich grote zorgen dat een zware ramp in Nepal. Mensen daar zijn moeilijk bereikbaar en van sommige vrienden ontbreekt nog ieder teken. En Duitse waterbeheerders willen meer water kunnen vasthouden in de vecht, omdat extreme regenval in de toekomst vaker voor wat problemen kan zorgen. Meer erover dus op rtvoost.nl. Dan even naar het korte nieuws. Het schooljaar is begonnen, maar veel middelbare scholieren hebben nog altijd niet al hun boeken. In delen van Nederland zegt zelfs zo'n 30% van de ouders dat de levering niet compleet is. Vereniging Eigen Huis wil wettelijke regels voor makelaars. Volgens de vereniging zijn er honderden klachten over een koopproces dat soms oneerlijk en moeilijk te controleren is. Het aantal commerciële klinische onderzoeken in Nederland is in 4 jaar tijd met 46% afgenomen. China wordt ondertussen steeds belangrijker als plek waar nieuwe medicijnen worden getest. En volgens de hoogste Duitse marineofficier gedraagt Rusland zich steeds agressiever op de Oostzee. Met onder meer intimidatie, drones en bescherming van schepen uit de zogenoemde schaduwvloot. En de Nederlandse hockeymannen spelen vanavond om 6 uur tegen Spanje om een plek in de WK-finale. En om 1 uur is de loting voor de Europa League met AZ. En natuurlijk ook die van FC Twente. Want Twente komt uit in de Conference League samen met Ajax. 1 uur dus de loting. We hebben het er vanmiddag over in de Oosttribune vanavond allemaal te zien op TVO.

0: De vrijdagochtend bij Oost met Normaal en net als gisteren. Het is 9:58. Je doet het natuurlijk niet hardop, maar soms zie je iemand iets doen en denk je onmiddellijk, oei. Iemand die bijvoorbeeld zijn winkelwagentje midden in het gangpad laat staan. Of iemand die de deur niet even voor je openhoudt. Of iemand die zijn richtingaanwijzer pas aanzet als hij al aan het afslaan is. Dus vanochtend. In het kader van
1: De vraag van vandaag.
0: Op welk totaal onbenullig dingetje beoordeel jij andere mensen stiekem? Dus geen zware zaken, gewoon die kleine ergernissen. App ze even naar Oost. Geen dankjewel zeggen bijvoorbeeld. Bellen op speaker in het openbaar, dat soort dingetjes. Daar ben ik naar op zoek. Dus op welk totaal onbenullig dingetje beoordeel jij andere mensen stiekem? Laat het me even weten via de Radio Oosten. 06-4567-1338. Dus 06-4567-1338.

0: Phil Collins met zijn mannen Genesis en Jesus He Knows Me uit de jaren 90. Zometeen de pingpongplaat. Een uur lang mag jij bepalen wat wij kunnen gaan draaien hier op radio's. Vandaag spelen we met de letter W. Dus artiest of titel moet met de W beginnen. Wham, Wet Wet Wet, Whitney Houston. Of natuurlijk een titel met een W. Zometeen dus in de pingpongplaat 9:30. Maar eerst nog straks het regionale nieuws. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Belangrijkste nieuws in onze provincie op dit moment.
1: Nou, de proefschuttingen voor het Twentekanaal zijn onderweg. En dat ziet er allemaal goed uit. Dus het scheepvaartverkeer lijkt weer een beetje op gang te komen.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsie.

0: Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Het is 4 over half 10 op radio. Het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
8: Rijkswaterstaat is begonnen met de proefschuttingen bij sluis Eefde. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand, waardoor het Twentekanaal niet meer bevaarbaar was. Nu zijn er dus proefschuttingen en Frank van Zomeren van Port of Twente is er blij mee.
9: Het is een voorzichtige stad met 2 proefschuttingen en hopelijk zo snel mogelijk 5 schuttingen per dag. En dan hopelijk daarna weer business as usual. Ja, u moet u voorstellen, die bedrijven hebben alles op alles gezet. Met een beetje hulp van onze kant om alternatieve routes te vinden en andere havens die geen last hebben van die stremming en van laagwater op de Rijn. En dat was een gigantische operatie om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus ja, zij zijn opgelucht.
8: Een automobilist heeft het gisteravond erg bond gemaakt op de N50. Hij reed met 179 km per uur over de weg, waar 80 is toegestaan. De bestuurder is al meerdere keren beboet, heeft al een cursus moeten volgen en moest ook al eens eerder zijn rijbewijs inleveren. En dat moet hij nu opnieuw. Overijssel gaat testen met een nieuwe aanpak om ammoniakuitstoot te verlagen. Boeren zouden de uitstoot van hun vee kunnen verminderen, bijvoorbeeld door meer weidegang, minder eiwit in het voer of het spoelen van roostervloeren. De provincie start een pilot om te onderzoeken hoe de resultaten van deze maatregelen aantoonbaar en geborgd kunnen worden. En het moest uit de tenen komen, maar SC Twente heeft de groepsfase van de Conference League bereikt. In Baku dwong Twente in blessuretijd een verlenging af en won uiteindelijk met 4-1. En die uitslag zag Ramiz Serouki niet meer aankomen.
10: Als je ziet hoe diep we hebben gezeten in deze wedstrijd. Of diep, we hebben gewoon een goede pot gespeeld. Maar als je zo laat nog terugkomt, dan is dat het laatste wat je verwacht in zo'n eindfase, dat het uiteindelijk nog 1-4 staat. Maar ik ben er super blij mee. Ik kreeg vanochtend nog een mooi appje van Chris de Graaf, die vorig jaar bij ons meeliep. En die appte mij vanochtend 1 zin. Voor wie gelooft is alles mogelijk. En ik denk dat die heel goed paste bij deze wedstrijd.
8: Ja, de loting voor de groepsfase is vanmiddag. Heb je nog voorkeur bed voor
7: nee,
8: Twente?
7: Ik heb even gekeken. Brighton lijkt me wel leuk. En dan uit de pier bij Brighton. Hartstikke leuk voor de Twente supporters. En ook als je mee kan reizen. Want ik ben ooit bij Brighton geweest. Fantastisch stadion. Er staan best wel wat. Of ze zitten best wel wat leuke tegenstanders tussen.
8: En Mats Wiever komen ze dan tegen.
7: Ja, nou, dat zou zo. Ja, die heeft niet zo heel veel met Twente gespeeld.
8: Maar die komt toch uit Borne?
7: Ja, zeker. En die trainen mee met de afvalligen.
8: Ja, precies.
7: Ooit. Met Theo ten Kaat, Mats Wiever. Maar het is allemaal goed gekomen met Mats. 7:30, je luistert naar radio. Is leuk dat je luistert. We gaan zo beginnen met de pingpongplaat. Eerst even het weer.

0: Vanochtend is het bewolkt. Vanmiddag komt er af en toe de zon erbij. Later trekken stevige buien over met kans op veel regen, hagel, onweer en flinke windstoten. Het KNMI heeft daarom tussen 2 en 8 uur vanmiddag code geel uitgegeven. En dat wordt zo'n 22 graden. En zometeen, zo rond de klok van 12:30, krijg je natuurlijk het uitgebreide weerbericht met Margot Ribbering.
1: Tot 1 uur bij Oost.

Wild Thing, je hoorde de Trucks voorbij trekken. En in de jaren 80 ook nog gedaan door Toon Loop. We zitten in de Pim Pam Plaat. En de vraag van vandaag: op welk totaal onbenullig dingetje beoordeel jij andere mensen stiekem? Charles, het totaal geen rekening houden met rolstoelen, reclameborden als obstakels vlakbij de lage oprit van de stoep of een ingang van een winkel. Marianne, irritant als iemand gedag zegt en ze zeggen niets terug. Nou, soms kan diegene ook in gedachten zijn en soms wel. Hey, kom maar door. Op welk totaal benullig dingetje beoordeel jij andere mensen stiekem? Laat het me even weten via de Radio Oostep. Je kan het ook doorgeven via Instagram, @vanlosser, of via Facebook, /Bert Verlosser. Daar kun je ook de liedjes aanvragen die je graag wil horen in Pim Pam Plaat. Want we zitten namelijk midden in Pim Pam Plaat. Tony Morsi kwam met een leuke suggestie, namelijk deze. Het was gisteren een lovely day voor de FC Twente supporters. Je moest er echt heel erg lang op wachten. Je moest eigenlijk uit de tenen komen. Maar in de verlenging ging het uiteindelijk allemaal goed. Goed voor het Nederlandse voetbal en goed voor het voetbal in Overijssel. Lovely day.

0: nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Leren mediteren? Zend.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah. Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
5: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Rijkswaterstaat is positief over de proefschuttingen bij sluis Eefde. Die moeten helpen het Twentekanaal weer begaanbaar te maken voor scheepvaart. Diervoederbedrijf Four Farmers in Delden wil voorkomen dat dat 100.000 euro dwangsom aan de provincie moet betalen wegens stankoverlast. En FC Twente maakt zich op voor de loting van de Conference League na de 4-1-zege bij Karabach van gisteravond. Meer in de Oosthub.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: met de letter W gaat gewoon verder. En vandaag vieren we iets waar wij hier bij de radio natuurlijk moeilijk zonder kunnen. Radioreclame. Want de beroemde betaalde radio-uitzending van 104 jaar geleden duurde trouwens geen 20 seconden, maar ongeveer 10 minuten reclame. Dus 104 jaar geleden op de Amerikaanse radio duurde de reclame ongeveer 10 minuten.
1: Radio Oost.

0: Julia de Bruijs samen met Waylon mis je zo graag op radio. Het is 9:50.
1: Bert van Lossen.
0: Morgen is hier weer Bas en Bert ochtendshow. Morgen zitten wij in een smaakpanel. Morgen meer over tussen 8 en 12 hier op radio's. Vandaag is het Radio Reclamedag, want op 28 augustus 1922 werd in New York op een radiostation een beroemde vroege betaalde reclameuitzending uitgezonden. Zeker. En vergeet een strak spotje van 20 seconden. Nee, ongeveer 10 minuten lang werd er over vastgoed verteld. 10 minuten reclame. Dus als je vandaag denkt, hè, alweer reclame. Vroeger had je in die tijd bijna een half liedje kunnen draaien. Het is 9:50. We zitten in de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een W, die zijn van harte welkom. Zometeen Eddie Brickell, What I Am. Aangevraagd door Frank. Goed liedje. Dan we trappen in dit uur af met The Who. En You Better, You Better.

legendarische stem heeft hij nog steeds. Paul Garrick, When You Walk In The Room, hoorde je voorbij trekken. De Searchers hadden er ook een hit bij in de jaren 60. Zometeen het regionale nieuws en de Pim Pam Plaat XL. Welk liedje stoppen we daar vandaag in? Je hoort het zometeen op Radio Oost.

0: Wake Me Up, Jorda Avicii. Een van de leukste liedjes van de laatste jaren trouwens. Het is bijna 10:30 op radio. Het regionale nieuws zo meteen, Jeroen.
1: Ja, op de N50 heeft iemand het wel heel bont gemaakt met zijn auto. Want hij reed ietsje te hard en dat was niet de eerste keer.
0: En zo meteen gaan we koken met Lars. Heb jij een vraag voor onze chefkok Lars van Galen? Laat het ons even weten via de radio-step.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
5: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Bijna 10:40. Je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws. Jeroen Kuiper.
1: Rijkswaterstaat is begonnen met de proefschuttingen bij sluis Eefde. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand, waardoor het Twentekanaal niet meer bevaarbaar was. Maar nu is ze dus begonnen met die proefschuttingen. En Frank van Zomeren van Port of Twente, die is er blij mee.
16: Het is een voorzichtige stad met 2 proefschuttingen en hopelijk zo snel mogelijk 5 schuttingen per dag. En dan hopelijk daarna weer business as usual. Ja, u moet u voorstellen, die bedrijven hebben alles op alles gezet. Met een beetje hulp van onze kant, stad. Met 2 proefschuttingen en hopelijk zo snel mogelijk 5 schuttingen per dag. En dan hopelijk daarna weer business as usual. Ja, u moet u voorstellen, die bedrijven hebben alles op alles gezet. Met een beetje hulp van onze kant om alternatieve routes te vinden en andere havens die geen last hebben van die stremming en van laagwater op de Rijn. En dat was een gigantische operatie om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus ja, zij zijn opgelucht.
1: Die heeft voor de bedrijf voor

0: aanpak om ammoniakuitstoot te verlagen. Boeren zouden de uitstoot van hun vee kunnen verminderen, bijvoorbeeld door meer weidegang, minder eiwit in het voer of het spoelen van roostervloeren. De provincie start een pilot om te onderzoeken hoe de resultaten van deze maatregelen aantoonbaar en geborgd kunnen worden. Pasmelders kunnen als eerste deelnemen en er is in eerste instantie plaats voor maximaal 30 pasmelders. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
1: Dankjewel. Vanochtend is het bewolkt. Vanmiddag komt af en toe de zon erbij. Later trekken stevige buien over met kans op veel regen, hagel, onweer en flinke windstoten. Het KNMI heeft daarom tussen 2 en 8 uur vanmiddag code geel uitgegeven. Het wordt zo'n 22 graden. Goedemorgen.

0: Het is zomer. Op Radio Oost.
1: Met zometeen de zomerhit van 2026. Rutger van Barneveld. En dit is de Pimpamplaat XL. Eentje na 10:30. Deze kon ik niet laten liggen. When you think of me, dit is Boris.

0: I Want You Back, Jordan, de Jackson 5 voorbij trekken.
1: Tafel 3 kan door.
2: Koken, koken. Met Sterkok.
3: Met Sterkok.
2: Lars van Galen.
4: Lars van Galen.
0: Nou, het is even een tijdje geleden dat we Lars van Galen, chefkok natuurlijk van het Lansing hier in Hengelo, aan de telefoon hebben gehad. Ja, de vakantie is bijna voorbij, dus vandaar is Lars ook weer terug op de radio. Lars, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje genoten van je vakantie?
5: Ja, het was lekker. Het was heel mooi weer, dus dan moet je niet klagen. En het was echt even relaxed.
0: Ja, ben je dan ook iemand die ergens gaat eten en dan ook gaat kijken van... dat kan ik ook wel eens uit gaan proberen in mijn zaak, of doe je dat niet?
5: Ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Maar dit keer waren we lekker met het gezinnetje, niet te moeilijk, lekker op vakantie. En we hebben lekker gegeten, maar ook vooral gewoon lekker met elkaar zijn. Dus dit stond meer in het teken van even relaxed.
0: Ja, maak je het dan jezelf moeilijk als je eten moet bereiden, of laat je dat over aan je vrouw?
5: Nou, dat doen we samen. En wat vooral belangrijk is, dat je het niet te moeilijk maakt. Maar dat is altijd zo. Dus dat is het allerbeste advies wat dat betreft. En we gaan lekker met het caravanetje op vakantie. En dan is een hele mooie salade met allemaal lekkere dingen. Daar word je al heel blij van.
0: Ah, en dan een barbecue aan of af en toe?
5: Een barbecue aan. En in Frankrijk, hè, mooie kazen erbij. Weet je, daar kun je in de supermarkt al de mooiste kazen kopen.
0: Ja, en dan
5: dat is top.
0: Met wijn of met port?
5: Met wijn. En af en toe een biertje, maar port niet gewoon. Dat is niet zo mijn ding.
0: Ik heb nog wel een vraag voor je.
5: Ja.
0: Hey Bert, als het mag heb ik wel een vraag voor Lars. Waar haalt hij de inspiratie vandaan voor gerechten?
5: Ja, overal. Echt, het gaat heel ver. Tegenwoordig heb je natuurlijk Instagram en alles waar je foto's voorbij ziet komen en zo. En natuurlijk ga ik heel graag bij collega's eten. En dan zie je wel dingen. Dan denk je, oké, zo doet hij dat. Dan hoef je niet eens het gerecht te hebben of zo. Maar gewoon bepaalde smaaktonen of bepaalde kleine dingetjes. En natuurlijk, wat ik zeg, veel online zie je veel voorbij komen. En ja, we doen dit al een tijdje. Dus de smaken pak je zo bij elkaar. Dus als je wat ziet, dan denk je, oh, die smaak, dat is leuk. Of een bepaald ingrediënt. Ik heb zelfs wel, als ik in de bouwmarkt loop, dat ik denk bij mezelf, hey, als ik dat zo doe, dan kunnen we dat ermee doen. Soms is het niet alleen smaken, maar ook manieren om iets voor elkaar te krijgen, kwadresseren en zo. Dus het gaat best wel ver eigenlijk.
0: Ja, manieren. Kun je een voorbeeld geven van een manier van dresseren? Wat je dan schiet bij de bouwmarkt?
5: Ja, ik ben net heb ik zo'n buis gehaald, weet je wel, zo'n regenpijp, zeg maar.
0: Ja.
5: En daar heb ik mijn technische dienstman allemaal mooie stukjes van laten zagen van 3 centimeter. Maar dan kan aan een salade, kun je daar precies in stampen als het ware. Dan komt er heel dun gesneden yellowtailvis gemarineerd overheen. En die kunnen we dan al klaarzetten. Dan hoeven we eigenlijk alleen een ringetje eraf te halen en kunnen we hem afmaken. En dan kunnen we dat voorbereiden.
0: Aha.
5: Het zijn hele kleine dingen. Het zijn, daar denk ik continu over na van, oké, hoe kunnen we niet alleen het lekkers koken, maar ook op een slimme manier werken, dat we dingen kunnen voorbereiden, zodat we meer aandacht op de laatste details kunnen doen nog.
0: Een hele handige chef-kok ben je, Lars, hoor ik al wel.
5: Ja, mooi hè.
0: Maar nu het allerbelangrijkste, wat gaan we eten?
5: Ja, nou, het is bramenseizoen, hè. Dus we moeten eigenlijk even het bos in. En aan de rand van het bos mooie bramen plukken.
0: Bramen?
5: Bramen.
0: Hoe zie je dat je goede bramen hebt?
5: Die moeten mooi donker zijn. Die moeten bijna naar het zwart toe. En als je ze dan plukt, dan moeten ze er mooi afvallen. En niet dat je ze echt heel vast af moet halen. Als ze te rood zijn, zijn ze gewoon nog niet rijp. Moet je even wachten. Maar het begint nu echt. En dan is het ongeveer een maandje. Anderhalf maand ongeveer is het echt bramenseizoen. En daar kunnen we natuurlijk de lekkerste dingen mee maken. Van desserts tot aan een mooie gel. Of mooie saus voor bij het wild. Want de wildtijd komt er ook weer aan, hè?
0: Ah, oké.
5: Duurt nog even, maar...
0: Wat heeft jouw voorkeur?
5: Dat ligt er maar net aan. Ik ga nu een mooi dessert maken met bramen. Dan gaan we een mooie mousse maken van bramen met een interieurtje van bramen erbij. We hebben een ijsje gemaakt van melk. Dus een fris met wat limoen erin en zo. Citroenverbena is er heel mooi bij. Zeg, het is verfaine in het Frans. Is daar ook heel mooi limoentint heeft dat. Dat is echt super lekker. Ja, en heel simpel kun je ze ook heel mooi warm maken thuis. Een klein beetje suikerwater erbij. En we noemden dat vroeger, heb ik op Nerkan gewerkt in Maastricht. En deden we alles op zijn Frans, dus een murenshow. Dan maak je warme bramen en daar moet dan een enorme knel van die uit bovenop.
0: Ah, ja.
5: Dat is super lekker. En ja, en mooie saus bij je wild. Als je een mooi stukje ree hebt of hazenrug krijg je straks. En als je dan mooie jus maakt, je doet daar lekker wat bramen door. Dat is wel heel fijn.
0: Ja, en heb je nog de ultieme tip als je een dessert wil maken van bramen?
5: Ja, dan zou ik hem zoals ik net zei. Net lekker warm maken met een klein beetje sterrenijs erin. Wat vanille erbij. Super lekker.
0: Oh, heerlijk. Ja, ik heb nu al zin in een dessert.
5: Maar mooi, goed, ja, maar eerst even dat bos, hè. Die moet ze zelf wel plukken.
0: Ja, nee, dat is zo. Maar moet je daar goed opletten?
5: Ja, nou, het valt allemaal wel mee. Maar je moet niet te laag plukken, wat hoger plukken. Want dan hebben er meestal geen beestjes aan gezeten. En wat ik zeg, ze moeten mooi rijp zijn. En ze moeten er goed afvallen en even goed wassen voor deze gebruiking natuurlijk. Ook wel fijn.
0: Nou, dankjewel Lars, tot volgende week.
5: Top. Super, tot volgende week.
0: Fijne dag, hè. Doei, doeg.
5: Doeg.
0: En heb je volgende week een vraag voor onze chef-kok Lars van Galen? Stel hem gewoon via de radio.

0: Heerlijk liedje is dit, hè? Nieuwe single van niemand minder dan Van Dikhout op Radio Oost. Te veel is niet genoeg. Zo meteen na 11 wil ik weten wat je eigenlijk voor werk doet. Maar je mag het niet normaal uitleggen. Dus omschrijf je baan zo dat het klinkt alsof het eigenlijk volstrekt illegaal is. En zeg vooral nog niet wat je echt doet, want dan ga ik het proberen te raden zo meteen. En mocht ik het niet raden, dan win jij misschien wel een leuk prijsje zo meteen.
1: Leren mediteren, zen.nl.
2: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Leren mediteren, zen.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Rijkswaterstaat is positief over de proefschuttingen bij Sluis Eefde. Die moeten helpen het Twentekanaal weer begaanbaar te maken voor de scheepvaart. Diervoederbedrijf 4Farmers in Delden wil voorkomen dat het €100.000 dwangsom aan de provincie moet betalen vanwege stankoverlast. En de automobilist heeft het gisteravond erg bond gemaakt op de N50. Hij reed 179 km per uur over de weg en moet zijn rijbewijs inleveren.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
21: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
22: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Bij Oost. Ik wil weten wat je eigenlijk voor werk doet of ooit hebt gedaan, maar je mag het niet normaal uitleggen. Dus omschrijf je baan zodat het klinkt alsof het eigenlijk volstrekt illegaal is. En zeg vooral dan niet wat je echt doet, want dan ga ik het natuurlijk proberen te raden. Zal ik beginnen dan? Ik sluit mezelf iedere ochtend urenlang op in een klein hok. Ik praat tegen mensen die ik niet kan zien. Ik bepaal wat ze te horen krijgen. En ondertussen probeer ik zoveel mogelijk berichtjes van ze los te krijgen. Dit klinkt toch behoorlijk verdacht, toch?
1: Radio Oost.
2: Dus omschreef jouw werk alsof het illegaal is. Zeg niet wat je echt doet, dan probeer ik het te raden wat je doet, ja?

0: The Mavericks, muziek waar Django Wagner ook van houdt. Het is 13 over 11. Je luistert naar radio's, leuk dat je erbij bent trouwens.
1: Bert van Lossen.
0: Nou, omschrijf jouw werk alsof het illegaal is. Zeg niet wat je echt doet, dan probeer ik te raden. Even kijken. Henk, ik knip de hele dag stukken van mensen af en krijg nog voor betaald ook. Ja, die is wel makkelijk. Kapper, denk ik. Ja, ik denk dat Henk kapper is of is geweest. Wendy, mensen komen langs en betalen mij. Geven een persoonlijk inkijkje en wij proberen ze het te geven met een glansje of matje. Wendy, jij doet iets met fotografie, denk ik. Werk jij in een fotowinkel? Mijn werk, mensen helpen met iets wat niet handig was en er vaak voor zorgen dat ze er geld voor krijgen. Marianne, je werkt bij een verzekeringsbedrijf, denk ik. Ja. En sinds deze week werk ik een paar dagen per week ergens anders over de grens op het scherpst van de snede. Soms moet ik erg huilen terwijl het er echt leuk is. Ik doe het niet alleen, sta aan het begin van het proces. Yveske, sta in de keuken. Begin van het proces, hè? Nou, laat me even weten of ik het goed had, Wendy, Marianne, Yveske, Hein. Laat even weten, via de radio-step. En omschrijf jouw werk ook even, alsof het illegaal is. Zeg niet wat je echt doet, dan probeer ik het dus te raden hier op radio's.

Nou, die van Yveske, die heb ik niet goed. Eén op de drie dus fout. Nou, misschien heb ik die van Wendy ook goed. Of die van Marianne, denk ik ook. Vertel me even, wat voor werk doe je? Of heb je ooit gedaan? Vertel het even of omschrijf het alsof het illegaal is. Zeg niet wat je echt doet, dan probeer ik het te raden. Radio Oost. Met ondertussen de beste liedjes uit de jaren 80 en 70. Dit stamt uit.

0: Mamma Mia, je hoorde ABBA voorbij trekken. Omschrijf jouw werk of je voormalig werk alsof het illegaal is. Zeg niet wat je echt doet. Dan probeer ik het te raden hier op Radio Oost. Ik pik de hele dag vreemden langs de weg op en vraag ze geld. Ja, ik denk dat dat een buschauffeur is, denk ik. Of een taxichauffeur. Dankjewel, William. Henk-Jan, ik werk de hele dag met messen en niemand stelt vragen. Ja, je werkt in de keuken of je bent als slager? Wendy, ja, mensen komen langs en betalen mij, geven een persoonlijk inkijkje. En we proberen ze het geven met een glansje of matje. Groetjes, Wendy. Ja, iets in de fotografie. Klopt, een fotowinkel. Goed geraden. Dankjewel, Wendy. Bij Yveske zat ik ernaast. Jos Alderink, goedemorgen Bert, ik werk Tour de Boer en van zaadje tot carbonaatje. Nou, dan denk ik dat Jos agrarisch vertegenwoordiger is. En Marianne, die werkt inderdaad in de verzekering. Ze doet alleen maar schades behandelen. Nou, Hetty, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even de proef op de som.
1: Ja?
0: Ja, wat voor werk doe jij?
1: Ik val de mensen telefonisch lastig met als doel ze zoveel mogelijk geld afhandig te maken.
0: Ah. Ik denk dan dat je telefonisch verkoper bent.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, dan heb jij gewonnen. Dan krijg je van mij een sportieve waardebon van €42. Wat doe je dan wel precies?
1: Ik was in mijn werkzame leven was ik debiteurenbeheerder.
0: Ah, ja. Vandaar, ik viel mensen telefonisch lastig met als doel ze zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Ja, want er staat nog een rekening open. Maar je hebt wel een hele lieve stem. Je deed het volgens mij wel op een hele lieve manier.
1: Dankjewel. Ja, ik kon ook heel streng zijn, hoor.
0: Ah, oké. Okay. Nou, oké, gefeliciteerd met deze. En leuk dat je even meedeed, Hetty.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik wens je een fijn weekend.
1: Ja. Dankjewel,
0: hetzelfde. Doei, doeg.
1: Doei.
0: Dit is zo leuk. Dit gaan we morgen ook nog even doen in de Bas en Bert ochtendshow. Dit is Sommieu, Dark Before the Dawn.

0: Fantastisch liedje, Keen, hoorde je voorbij trekken. Ja, ik heb er ook nog wel eentje. We gaan het morgen ook nog even doen. Even het beroep raden. Omschrijf je werk alsof het illegaal is. Zeg niet wat je echt doet. Dan proberen wij het dus te raden. Mijn dochter werkt voor een organisatie waar regelmatig goederen binnenkomen en vervolgens voor veel geld weer verdwijnen. Ze neemt betalingen aan zonder te veel vragen te stellen. Houdt toezicht en zorgt dat alles volgens plan verloopt.
1: Oeh.
0: Ja, ik dacht dat ze bij de douane werkt, maar dat is niet goed.
1: Ja. Dat is een hele goeie. Nou, ik zit hard om na te denken.
0: Nou, maar ze werkt bij de Zeeman. De dochter van Kaas.
1: Ja, ik zat wel in een winkel te denken, maar ja. Ik had niet specifiek die in gedachten.
0: Ik werk toe de boer en van zaadje tot carbonade. Groetjes, Jos. Nou, ik dacht, nou, hij is agrarisch vertegenwoordiger.
1: Slager?
0: Nee, bijna goed. Ik werk als courier bij de Varkens KI Twente. 1 september alweer 25 jaar.
1: Kijk, ja. Alvast gefeliciteerd met het jubileum.
0: Ja, alvast. Ja, dat is al snel 1 september. Zometeen in het regionale nieuws, wat heb je?
1: We gaan onder andere even vooruitblikken op mogelijke tegenstanders van FC Twente. Want de loting komt steeds dichterbij, hè?
0: En zometeen gaan we even praten met Jan van Staak, 11:45 op de vrijdagochtend. Vandaag natuurlijk weer de Oosterbuur op TV Oost. En in Goud of Fout zit natuurlijk weer een nummer 1 liedje uit de Nederlandse top 40. Welke dat is, hoor je zometeen.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Oorlog, onderdrukking,

0: organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
10: Diervoederbedrijf 4Farmers in Delden wil voorkomen dat het €100.000 moet betalen vanwege stankoverlast. Het bedrijf vraagt de Raad van State om de dwangsom van de provincie te schorsen. Omwonenden klagen al jaren over de stank van de fabriek. Daarom legde de provincie het bedrijf 5 jaar geleden al een dwangsom op vanwege het overschrijden van de geurnormen. En 4Farmers is bang dat de provincie die nu gaat innen. 4Farmers bestrijdt vooral de manier waarop berekeningen zijn gemaakt. Voor het eerst sinds 25 juli is er vanochtend weer een schip door de sluis bij Eefde gevaren. Rijkswaterstaat onderzoekt met proefschuttingen of het Twentekanaal geleidelijk weer open kan. Het Zwolse schip Mariana kon dankzij die proefschuttingen na weken aan de kant te hebben gelegen de IJssel weer op. En de eerste signalen van de schuttingen zijn positief, zegt Martin Klos van Rijkswaterstaat.
11: Het gaat helemaal prima. Hadden we ook wel verwacht natuurlijk. Hè? Gelukkig kunnen we het eerste schip na lange tijd weer bedienen om toegang te krijgen tot de IJssel.
10: Ja, op de M50 heeft een automobilist opnieuw het erg bond gemaakt. Hij reed gisteravond met 179 km per uur over de weg. De bestuurder werd in het verleden al meerdere keren beboet. Heeft al een cursus moeten volgen voor zijn rijgedrag en moest al eens eerder zijn rijbewijs inleveren. En dat kon hij nu opnieuw, vertelde de verkeerspolitie op Instagram. En nog een kleine 1,5 uur, dan begint de loting voor de Europa League en de Conference League. En dan weet ook FC Twente snel meer over wie het in de groepsfase van de Conference League gaat treffen. Mogelijke tegenstanders zijn onder meer AS Monaco, Atalanta Bergamo, Brighton en Hove Albion, Panathinaikos en CSKA Sofia. En er zijn er nog veel meer natuurlijk. Maar vanmiddag vanaf 1 uur weten we wie het gaat worden. En dat lees je natuurlijk in de app en op oost.nl. En natuurlijk in de Oosttribune denk ik heel veel aandacht
9: ervoor. Ja, zeker. Panathinaikos uit, lijkt me leuk. Ga ik wel mee?
10: Ja?
9: Ja, dat vind ik een mooi wedstrijdje. Ja.
10: Mooie stad.
9: Ja, ooit geweest daar op het trainingscentrum van Panathinaikos. Toen Henk de Kaat en Mike Stoei daar nog trainer waren. En Brighton uit, lijkt me ook hartstikke leuk, die pier.
10: Ja.
9: Ooit een keer een wedstrijdje gezien met mijn zoon. Brighton tegen Manchester City.
12: Maar ja. Oh, ik weet het.
10: Mooi.
13: Een onmogelijk weetje.
9: Vanmiddag dus de Oosterbuurde vanavond te zien op TV. Als het natuurlijk ook te volgen via de socials. Ja, best nog wel. Ik dacht dat het zo'n uitgekleed Europa Cup toernooi was. Maar de tegenstanders zijn best wel aardig.
10: Ja, en voor het eerst een club uit Andorra, hè?
9: Ja, dat las ik met een coach.
10: Ja, ze hebben allemaal een coach. Maar...
9: Nee, maar een coach die wiens vader een beroemde voetballer was, toch?
10: Oh, ja, nee, de rechtsback is de zoon van Pochettino, van de bondscoach van Amerika.
9: Dat bedoel ik. Ik heb de onmogelijke vraag voor je. De gemiddelde mens heeft er 4,5 in huis, maar wat zijn het? Laat het me even weten. En zometeen ook

0: iemand die even gewacht heeft op zijn auto bij de garage. Wat is de langste tijd waarop jij ooit op een auto gewacht hebt bij een garage?
1: Een uur of vijf, denk ik.
0: Uur of vijf. Nou, straks heeft iemand iets langer gewacht dan een uur of vijf. Het is bewolkt. Vanmiddag komt er af en toe de zon bij. Later trekken stevige buien over met kans op veel regen, hagel, onweer en flinke windstoten. Het KNMI heeft daarom tussen 2 en 8 vanmiddag code geel uitgegeven. Het wordt zo'n 22 graden. Zometeen ga ik even bellen met Jan van Staag. Gaan we het hebben natuurlijk over FC Twente en de komende speelronde in de Eredivisie en in de Keukenkampioendivisie. Want Heracles Almelo speelt zondag om 11:15.
2: Tot 1 uur bij Oost.
0: De gemiddelde mens heeft er 4,5 in huis. Maar wat zijn het? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. Heb je het goed, krijg je van mij een sportieve waardebon. Straks duiken.

0: T-Cento, je hoorde Mathieu Bazar voorbij trekken uit de jaren 80. Zo meteen tussen 12 en 1 natuurlijk weer de ethisch lunch op Radio Oost. En dan kun je voor de dobbelsteen natuurlijk ook jouw favoriete liedje aanvragen uit de jaren 80. En als ik dan jouw liedje draai, dan krijg je van mij een sportieve waardeboek. Die kun je ook winnen in het onmogelijk weetje. De gemiddelde mens heeft er 4,5 in huis. Wat is het? Is het A, sleutels, B, afstandsbedieningen, C, paar schoenen bij de voordeur? Denk erbij even over na. Straks krijg je van mij het antwoord. En laat het me even weten. De onmogelijke vraag dus. De gemiddelde mens heeft er 4,5 in huis. Wat is het? A, sleutels, B, afstandsbedieningen, C, paar schoenen bij de voordeur? Even...
1: Goud of fout?
0: Precies 5 jaar geleden stond hij bovenste beste in de Nederlandse top 40. Matje Hoogkamer.

0: Ja, deze zegt, ja, Laura zegt zeer spijtig, maar ik vind deze plaat hartstikke fout. Jacqueline vindt het een fout liedje. Het is 50-50. Het is 48% zegt dat het een gouden liedje is. En 52% zegt dat dit een fout is.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staal.
0: Dus Matje Hoogkamer met Ik ga zwemmen vandaag. Dus dat nummer 1, 5 jaar geleden in de Nederlands top 40 gaat niet naar... de gouden lijst van Radio Oost. Jan van Sta, die staat al sinds jaar en dag op de gouden lijst van Radio Oost.
2: Goedemorgen, Ben.
0: Goedemorgen. Ja, Twente zit in de koker, Conference League.
2: Ja, om 1 uur gaat het beginnen, dat feest. En dan ken je ook de tegenstanders. Dus nee, dat is hartstikke leuk toch voor het Nederlandse voetbal dat het goed is. Maar voor Twente en voor de achterban en voor ons in Overijssel bij de Oosttribune ook geweldig.
0: Ja, nee, dat is zo. Had je het verwacht, Jan, in de slotfase?
2: Nou ja, goed, als je tegen die klok gaat spelen en dan moet je ook een beetje geluk hebben. Daarvoor zat het een paar keer met een scrimmage, zat het niet echt mee. Maar ja, in die laatste fase, als je dan toch toe kan slaan, dan ga je wel met een opstekende verlenging in. En bij Karabach was het beste er al een tijdje af, maar...
0: Die hebben niks gedaan gisteravond.
2: Nee, die liepen erbij van, we hebben 1-0 uitgewonnen, laten we het zomaar houden. En stiekem op een uitvalletje, dat gebeurt dan ook nog eens een keer. Maar ja, toen was het helemaal klaar. Maar voetballend was het gewoon heel matig. En laten we heel eerlijk zijn, Twente speelde goed.
0: Ja, dat is zo. Wat is het meest positieve?
2: Nou, dat ze tot het eind doorgaan. En je weet, er is geen weg terug. Je moet presteren. En als je ziet de ontlading en ook de druk op het elftal... dan zie je wel dat er wat van ze afgevallen is. En als je dan de verlenging ziet... en je ziet ook met name de invaller. Kijk, we hebben het heel vaak over Urnia zetten... maar je Piaccia zag invallen met het doelpunt niet alleen... maar gewoon vanaf de linkerkant. Maar het was een teamprestatie. En dan ben je heel blij als Nederlander dat het goed is gegaan.
0: Ik heb wel een beetje kritiek op John van der Brom, hoor. Hij moet de sprintjes wel beter gaan doen.
2: Er zijn er een aantal die het niet van de sprintjes moet hebben. Dus dat leer je niet meer ook, lijkt mij.
0: Nee. Sjoh, hij moet sprinten. Ik denk, hij is nog aan het lopen om erbij te komen. Maar goed, het was wel een mooi gezicht trouwens, dat even terzijde.
2: Ja, leuk man.
0: Dat is een geintje overigens. Hè.
2: Goed.
0: Even naar het voetballen in de Nederlandse Eredivisie, want dat gaat door. AZ, Go Ahead Eagles, een topper in de Nederlandse Eredivisie. Morgenavond 7:15, Jan.
2: Ja, nou, daar kijk ik wel naar uit. Want Go Ahead heeft natuurlijk al gestund in de Kuip. En toen zat er misschien nog een klein beetje meer in. Maar met een punt wegkomen is prima. En dit is dan de volgende kraakhaal. Als je dus bij die eerste 4 wedstrijden AZ uit en Feyenoord uit hebt... en je staat gewoon gedeelde tweede... ja, dan mag je toch hartstikke blij zijn. Maar ik kijk er wel naar uit, 2 ploegen. Ik heb ook altijd het idee bij Go Ahead, die spelen hun eigen spelletje. Die raken niet meer onder de indruk van een grote wedstrijd. Dus ik ben benieuwd of hun AZ partij kunnen geven.
0: En ze hebben een eventuele concurrent vervanger van Nauber gehaald. Een Kroaat, geloof ik, hè?
2: Ja, nou ja.
0: Een verdediger, ja.
2: Ja, maar dan moet daar natuurlijk wel wat gebeuren. Nauber is natuurlijk nog lang niet op zijn niveau. Je weet dan ook niet, als hij echt weer wedstrijden moet gaan spelen en in moet vallen, ja, hoe hij er dan voor staat. En goed, ik denk dat het voor de club gewoon, zeker in die laatste week van die transfer, dat het goed is dat ze in ieder geval centraal, als dat wat gaat gebeuren, hè, dat kan altijd een keer met een speler, ja, dat ze dan wat concurrentie bij hebben gehaald. Prima.
0: En dan PEC Zwolle tegen NEC. Die wedstrijd wordt morgenavond om 9:00 gespeeld, Jan.
2: Ja, het terugkomst van Dickie Schreuder in Zwolle. Ja, met dat NEC, hè, die hebben natuurlijk een geweldige periode achter de rug. En dan zijn zij uit die Champions League, maar als we heel eerlijk zijn... ja, dan hadden ze die thuiswedstrijd hebben ze eigenlijk al laten liggen. En dan weet je als je uit moet dat het nog problematischer wordt met de rode kaart in het begin al. Maar al met al denk ik, die gaan de Europa League in met een pool. Nou ja, dat is ook geweldig voor die club. En Dick Schreuder altijd aanvallend voetbal. 3 achterop, vooruit rennen. En ja, dan moet je naar Zwolle toe. Dus het blijft altijd een leuke wedstrijd om naar uit te kijken. Maar voor Zwolle geldt, ze hebben bij Heerenveen natuurlijk prima gedaan. En dan hoop je dat ze dat kunnen doorzetten tegen een hele goede ploeg, want laten we dat niet vergeten, voor Nederlandse begrippen heeft NEC een aardig potentieel staan.
0: Ja, en zondagavond 8:00 sluit Twente de rij met Cambuur tegen Twente.
2: Ja, nou ja, kijk, als je dit meeneemt en de zelfvertrouwen, alleen het enige vraag is, hoe kom je uit die verlenging? Hoe fit ben je? Zijn de kleine klachten? Maar ze hebben een brede selectie. Dus normaal gesproken zijn het mensen die gewoon weer zondagavond aan de start staan. En die nemen dit natuurlijk ook mee, hè. Die kijken zo meteen als ze landen, dan weten ze tegen wie ze moeten, maar...
0: Bij Eindhoven, daar gaan we vanmiddag verder over praten in de Oosttribune. Vanavond te zien op TVO's. Dankjewel, Jan.
2: Graag gedaan, Bert.
3: We zijn terug. Cultuurcafé maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf woensdag zijn we er elke week weer met mooie culturele verhalen, bijzondere gasten, jong talent en lekkere muziek. Met in het eerste Cultuurcafé The Prodigal Sons en Bertolf. Wil je erbij zijn? Dat kan. Meld je aan via rtvoost.nl/cultuurcafé. Tot dan.
4: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
5: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Mens en relatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
18: www.123gold.de.
19: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen.

0: Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Rijkswaterstaat is positief over de proefschuttingen bij Sluis Eefde. Die moeten helpen het Twentekanaal weer begaanbaar te maken voor de scheepvaart. Diervoederbedrijf 4Farmers in Delden wil voorkomen dat het 100.000 euro dwangsom aan de provincie moet betalen vanwege stankoverlast. En de automobilist heeft het gisteravond erg bont gemaakt op de N50. Hij reed bij 179 km per uur over de weg en kan zijn rijbewijs inleveren.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Ja.

0: Het is 3:03. Leuk dat je luistert naar radio's. Het is de vrijdagmiddag. Zometeen een dansje met Hansje. We hebben natuurlijk de dobbelsteen voor je en de ontknoping in het kader van het onmogelijk weetje. De gemiddelde mens heeft er 4,5 in huis. Wat is het? Zijn het A, sleutels, B, afstandsbedieningen of C, een paar schoenen bij de voordeur? Laat hem even weten via de Radio Oost-app.
1: Radio Oost.

0: Baby Can I Hold You, ook zo'n heerlijk liedje van Tracy Chapman.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is 13 over 12. Je hoorde die heerlijke van Tracy Chapman. De Fast Car stond 1 in 88. Tot 1 uur dus de Edi's lunch. En ik heb natuurlijk nog het antwoord.
2: Ik weet het.
0: Het onmogelijk weet je, de gemiddelde mens heeft er 4,5 in huis. Het goede antwoord is Hans Meulenbrok, gefeliciteerd. Want jij gaf het goede antwoord, afstandsbedieningen. En waarschijnlijk ligt er bij jou minstens eentje waarvan niemand weet waarvoor die eigenlijk bedoeld is. Toch? Het is Radio's, Deni's Lunch. Zometeen kun je ook een sportieve waardebon winnen door een liedje aan te dragen. Een jaren 80 liedje voor op de dobbelsteen. Want zometeen gaan we de dobbelsteen laten rollen. En misschien komt er jouw liedje wel uit. Hè? Dat kan zomaar. Top 4, top 4.

0: Een vriend, André Hazes, hoor ik.
1: De plaat uit 86. Nee, dat is precies 40 jaar geleden. Een liedje uit mijn jeugd.
0: Ja, even terug naar de zomer van 1986. Queen staat in Budapest tijdens de Magic Tour. Freddie Mercury op het podium. Queen op zijn absolute hoogtepunt. Dat concert keert 40 jaar later terug naar de bioscoop. Compleet gerestaureerd. En bijzonder, het is het laatste volledige Queen-concert met Freddie Mercury dat professioneel werd gefilmd. En een paar weken later, op 9 augustus 1986... zou Freddie voor het laatst met Queen optreden. Dus we gaan terug naar 1986. Muziek van Queen. Welke wil je van Queen? Who Wants to Live Forever of A Guide of Magic? Laat hem even weten via de radio-step. Dan ga ik hem zo meteen draaien naar deze van Fleetwood Mac. Dus wil je A Guide of Magic uit 86 of Who Wants to Live Forever?

0: Jacqueline en Jeroen wilden graag deze van Queen, Wants to Live Forever. Want Queen staat in de zomer van 1986 in Budapest tijdens de Magic Tour. Freddie Mercury op het podium, Queen op zijn absolute hoogtepunt. En dat concert keert dus 40 jaar later terug naar de bioscoop, compleet gerestaureerd. En je hoorde dus Wants to Live Forever. Het is het laatste volledige Queen-concert trouwens met Freddie Mercury dat professioneel werd gefilmd. Concert in Budapest in Hongarije. Zometeen, Benjamin, in het nieuws.
1: Ja, goedemiddag. We gaan het hebben over studentenkamers die te duur zijn. Dat is onder andere in Hengelo en Enschede zo. En een nieuwe techniek om planten en dieren op te sporen.
0: Zometeen een dobbelsteen, dansje met Hansje en de verjaardagskalender komt eraan. En Margot, het uitgebreide weerbericht.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost.

0: De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Het is 11:55 al hier op radio's. Het regionale nieuws doen met Benjamin Borgman.
3: 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. In Hengelo is 38% van de studentenkamers te duur en in Enschede is het 14%. Verhuurders van te dure kamers vragen gemiddeld zo'n €240 meer dan wettelijk is toegestaan. Ze komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders zelf nauwelijks klachten indienen. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 voor een kamer. In een minder populaire studentenstad zoals Enschede liggen de kosten rond de €450. Steeds meer jongeren zoeken hulp om uit de criminaliteit te komen. Het aantal jongeren dat zich anoniem meldt bij hulpplatform Keerpunt groeit explosief. Van ongeveer 90 gesprekken 2 jaar geleden naar 210 vorig jaar. Het gaat om jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit, onder druk worden gezet of slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Via een anonieme chat kunnen ze hun verhaal kwijt bij professionele hulpverleners. Het begint altijd met vertrouwen. Nadat de regeringspartijen gisteren de hele dag hebben overlegd over de begroting, zijn ze vandaag opnieuw bij elkaar om verder te onderhandelen. Er is nog steeds geen overeenstemming tussen de coalitiepartijen D66, CDA en VVD over de plannen voor volgend jaar. Vicepremier Yeşilgöz maakt zich er geen zorgen over dat de deadline is uitgesteld.
4: Eigenlijk zijn we er wel bijna, moet ik eerlijk toegeven. Maar het is een fine-tuning. Nou, als je daar een extra paar dagen voor hebt van de Raad van State, dan doen we dat en dan kunnen we het ook ordentelijk doen. Dus eigenlijk zijn we er bijna.
5: Want u heeft de deadline uitgesteld om uw huiswerk in te leveren?
4: Nee, het moet maandag binnen zijn daar. Dus je hebt in principe nog een paar dagen, dus die pakken we dan.
3: En onderzoekers testen in het Revendiep bij Kampen een nieuwe manier om planten en dieren op te sporen, namelijk via DNA uit de lucht. Organismen laten voortdurend DNA-sporen achter, bijvoorbeeld via huidcellen en haren. Een mobiel onderzoeksstation vangt die sporen op door lucht door kleine waterdruppels te leiden. Uiteindelijk worden de filters in een lab onderzocht. Deze onderzoeker legt uit wat ze met de nieuwe techniek hopen te bereiken.
6: Dat vooral een aantal verborgen levende soorten weer naar boven komen, waarvan we denken dat ze er nog voorkomen. Een daarvan is de waterspitsmuis, maar ook de grote modderkruiper. De meervleermuis, die ook moeilijk te zien is omdat hij in de nacht vliegt. Voor een deel weten we het wel. Maar het is natuurlijk heel mooi om te kijken of het eDNA-onderzoek ook nieuwe soorten oplevert.
3: De techniek moet uiteindelijk helpen om de biodiversiteit sneller en met minder veldwerk in kaart te brengen. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met Margo Ribbering. Margo, goeiedag.
7: Goeiedag, Bert.
2: Even terug dan naar gisteren. Het werd met een minuut klammer. Is dat een goed Nederlands woord?
7: Ja, ja, dat gebeurde echt in de tweede helft van de middag pas. Hè? Ja. Overdag viel het eigenlijk wel mee. Maar dat laatste stukje van de middag en avond, ja, toen kwam die warme, kleffe lucht binnen. En we hebben nog 30 graden gehaald. Hè? Dus weer een tropische dag bij deze indrukwekkende zomer van 2026. Ja, en toen kwamen er in de loop van de avond vanaf 9:30 ook die stevige buien richting onze provincie. Niet iedereen heeft evenveel gehad, maar er zijn plaatsen. Bijvoorbeeld Haaksbergen. Ja, daar kwam gewoon met bakken uit de lucht en flink wat onweer. Daar is zo'n 26 mm gevallen. Dus dat is allemaal lekker voor de natuur. Ja, en toen we vanochtend de gordijnen opendeden, keken we aan tegen vrij veel restbewolking. Het was nog steeds een beetje klam. Nog steeds is dat ook zo, met 20 graden en bewolking. En inmiddels zijn de eerste drupjes alweer gesignaleerd. Een paar spatjes op dit moment in de buurt van Hardenberg en ook bij Friese Veen en Tubbergen. En het is wachten op de grote klapper weer. Want ik zie boven België stevige regen- en onweersbuien. En die zitten op richting, op ramkoers ook voor heel Nederland. Dus ook voor ons vanaf 2 uur tot 8 uur rekening houden met stevige buien. Daar zit onweer bij. En hagel en flinke windstoten. Dus code geel staat weer uit.
2: Oké, dan na 8 uur vanavond. Hoe ziet dan het weer eruit?
7: Ja, dan wordt het allemaal wel een beetje rustiger weer. De temperaturen gaan uiteindelijk dalen komende nacht naar 15, 16 graden. Helemaal blijft het niet droog, want in de loop van de nacht komen er vanuit het westen weer een paar buien. Die hebben we morgenochtend ook. Een paar regenbuien, een beetje zon. Morgenmiddag is het wel wat droger, maar dan neemt vanuit het zuidwesten

0: de bewolking weer toe. En met name in de avond volgen er weer nieuwe buien. Dus kortom, de wisselvalligheid is ingestart. De moezon. En daarbij een stevige, vlagerige zuidwestelijke wind en temperaturen. Ja, een beetje vergelijkbaar met vandaag. 23 graden. Ik denk dat zondag de temperatuur uitkomt op 22 graden. Met ook veel bewolking. Af en toe eens een keer een bui. Maar in de middag en de avond is het ook wel wat droger. Stevige zuidwestelijke wind. En zo hobbelen we een beetje die grote zomer van 2026 uit. Ook op maandag wisselvallig vanaf dinsdag als de meteorologische herfst begint. Dan wordt het misschien ook wel wat droger met een beetje meer zon.
1: Oké. Okay.
0: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
2: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
0: Zeeuwse kust.
3: Margotje, Margotje.
0: Fantastisch, toch?
1: Margot zit de kracht. Radio Oost. Nou, Margot, waar ga je de week mee afsluiten?
0: Ja, met meezinger die iedereen kan meezingen. Uit 82, dat is al een hele tijd geleden. Harry Jekkers. En we wonen niet in het Westen, maar we zingen het allemaal mee. O.O. Den Haag.
1: Dankjewel, hè. Fijn weekend. Dag, Margot.
0: Fijn weekend.

0: Harry Jekkers natuurlijk met Den Haag hier op radio's. Ik had nog over de auto naar de garage en hoe lang het duurde. Want in Argentinië was er in 2006 iemand die waarschijnlijk net iets te lang geduld had. Want hij had namelijk zijn auto naar de garage gebracht. Weet je hoe lang hij erover gedaan heeft om zijn auto weer terug te krijgen?
1: Zo, ik ga toch wel uit van 3 dagen minstens.
0: 3 dagen. Nou, iedere keer als hij informeerde wanneer hij klaar was, kreeg hij ongeveer hetzelfde antwoord. Nog een paar weken, meneer.
1: Nee.
0: Uiteindelijk had die garage de auto 6 jaar.
1: 6 jaar?
0: Toen besloot de eigenaar maar eens naar de rechter te stappen. 6 jaar, op een gegeven moment hoef je hem niet meer te repareren. Dan kun je hem bijna als klassieke teruggeven. Toch?
1: Is het weer geld waard?
0: Ja. Dus zullen we even naar de Dobbelsteen, gaan? De Dobbelsteen hier op Radio Oost. Elke dag natuurlijk kun jij, of elke werkdag, tussen 12 en 1 de Dobbelsteen.
2: Dit is de Dobbelsteen.
0: Op 1, Joke. Je loog tegen mij, drukwerk. Op 2, goedemiddag Bert. Voor de Dobbelsteen zou ik graag willen aanvragen Golden Earring Twilight Zone. Jacob, dankjewel. Marianne gaat voor Roberto Cecchetti en de Scooters op 3, I Save the Day. Kobe voor The Nits, Sketches of Spain. Willie Nelson, aangevraagd door Hennie Schrijver, Always on My Mind. En op 6, Johan Jans met zijn inbreng Fischer Said en So Long.
1: Lekker.
0: Nou, laat ons niet langer in spanning. Welk liedje moet ik opzoeken?
1: Ik ga hem gooien. Komt hij dan? Hij sluit het door. Ja, onder het bureau. Op plekje 3.
0: Plekje 3. Marianne is gelukkig, denk ik. Want ze wilde het nog een keer proberen. I save the day. En Marianne, bij deze gefeliciteerd. Je krijgt een sportieve waardebon van 43 euro. Tenminste, als je even het adres stuurt. De ondergetekende gaat het allemaal goed komen.

0: Hij is Save the Day, aangedragen door Marianne. Gefeliciteerd, zij heeft een sportieve vader.
1: Een dansje met Hansje.
0: Ja, we gaan even naar Hans Troeven. Goedemiddag, Hans.
2: Goedemiddag, Bert.
0: Nou, ik ben benieuwd welk dansje wij krijgen van je. Waar wij mee op de dansvloer kunnen zo vlak voor het weekend. Met welk liedje uit de jaren 80?
2: Het wordt een dansje van 45 jaar geleden.
0: 45 jaar geleden, oké. Okay.
2: En het is opgenomen Montserrat. Het was destijds van die band de eerste keer dat ze niet in Nederland opnamen. Want alle drie albums ervoor is in Nederland opgenomen, bij Wisseloords. En nu op Montserrat en in Quebec in Canada. De spanningen waren voelbaar onder de leden van de band. En dat is ook niet lang meer goed gegaan, daarna geen jaren meer. Maar dat is een plaat uit 1981 van The Police. Every little thing she does is magic. Magic.
0: Nou, dankjewel. Nog ergens draaien, Hans, dit weekend?
2: Ja, vanavond in Druten.
0: Oh, nou, veel plezier. Spreek je volgende week. Fijn weekend.
2: Dankjewel, tot volgende week. Doei.

0: Every little thing she does is magic. You're the Police. Het dansje met Hansje. Volgende week vrijdag is hij natuurlijk weer terug hier op radio.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Piep en de piep. Hoera! En Hans Troeven is natuurlijk... Dansje met Hansje. Heeft echt op elke plek gedraaid in onze mooie provincie. We gaan even ter afsluiting van het eerste deel bij Oost, zo meteen Astrid Jong, even bellen met Cor en Marjolein. Cor en Marjolein, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bert. Goedemiddag.
0: En hoe is het bij jullie? Is het nog een beetje warm binnen of hebben jullie de ramen aangeweid?
2: Ja, het is bewolkt hier op Dijvendal. Ja. En er kunnen in de loop van de middag kunnen er buien ontstaan, Bert. Maar we wachten maar af.
0: Ja, gewoon afwachten. Je kan ook niks anders zijn, toch?
2: Nee.
0: Nou, even met jullie wel nemen naar de jarige vandaag.
2: Nou, dat is als eerste filmacteur Daniel Stern uit film Home Alone, 69 jaar.
0: 69 jaar.
3: Ja.
2: Dan is Thiago Motta, voetballer, 44 jaar.
0: Motta, 44.
2: TV-presentatrice Beertje van Beers.
0: Beertje van Beers, jarig vandaag.
2: Ja, 54 jaar.
0: 54, Beertje van Beers.
2: Dan zanger Jack Black, 57 jaar.
0: Houdt van Black Jack, hè?
2: Ja, dan Valtteri Bottas, autocoureur.
0: Ah, Bottas.
2: Ja, en Shania Twain, zangeres, 61 jaar.
0: Dat is een nichtje van Henk Wijngaard, hè? Shania Twain.
2: Ja.
0: That don't impress me much.
2: Morgen weer om kwart over 11, hè, Bert?
0: Kwart over 11 of iets voor 12. Ik denk iets na 11 wel, denk ik, morgen.
2: Is goed, Bert, is goed.
0: Morgen gaan we testen. Morgen gaan we heel erg testen.
2: Tot morgen.
0: Tot morgen, doedoeg. Dag, lieve Marjolein. Dag, lieve Cor. Doedoeg. Morgenochtend weer, een nieuwe Bas en Bert ochtendshow.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna.
16: Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Ook het landgoed van Henny van der Most uit Slagharen gaat geveld worden. De ondernemer heeft een schuld van zo'n 70 miljoen euro. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet zijn te duur. In Hengelo is 38% van de studentenkamers te duur. En in Enschede is dit 14%. En de loting voor de Europa League en Conference League staat op het punt van beginnen. Meer nieuws op oost.nl.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
21: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
23: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
24: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
25: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
26: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
27: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
28: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
29: www.123gold.de.
20: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: minuten over 1, U2 en Desire.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Goedemiddag. Nog steeds broeierig zie ik op mijn schermpje. En dat merk jij ook natuurlijk in Overijssel. Wat een raar weer, hè? Ik hoop niet dat je te veel last hebt gehad vannacht van het onweer of de regen. Zoals bij mij in Kampen het water toch weer langs de muur druppelde. Beetje jammer is het wel. Maar er komt ook af en toe zon aan. Dus laat me even weten hoe het bij jou is. Even je woonplaats en of het zonnetje schijnt. Dan weet ik dat. Ik kijk hier naar buiten. Twijfelachtig. Het zonnetje schijnt, maar moet door een dikke laag wolken heen. Je kunt het laten weten door een appje via de Radio Oost-app. En je kunt altijd even appen via 06-4567-1331. Zo dadelijk hebben we de nieuwe oogst. En dat is een hele bijzondere combinatie vandaag. We gaan het hebben over stijldansen. Dus kijk even of jij ooit Zilverster gehaald hebt in het verleden. Ja, en meer natuurlijk over Overijssel en uit Overijssel. En muziek uit de hele wereld, zoals deze. Stand by me. Doe dat ook alsjeblieft. Stuur me gewoon even een appje. Als je hem hebt, hè, de Radio Oost-app, kun je zo op berichtje naar de studio sturen. Vind ik leuk. Weet ik ook voor wie ik hier zit namelijk.

Rein me in. Rein met R-E-I-N. Dus ja, teken mij in of deel mij maar in. In ieder geval niet echt regen. Dat waren Sam Fender samen met Olivia Dean. Olivia Dean is nieuw in de top van de internationale muziek en een behoorlijk talent. En Sam Fender had zijn sporen al wel verdiend en nu doen ze het dus samen muzikaal wel te verstaan. Bedankt voor de appjes, in ieder geval van Jeroen, die mij meteen even op de vingers tikt en mij Dudet noemt. Dudet, ik vind dat een mooi woord. Dat wil ik op een t-shirt. Ja, we hebben helemaal geen zonnetje nodig, zegt hij. We hebben regen nodig in Overijssel op dit moment. Ja, daar heb je gewoon helemaal gelijk in natuurlijk. En laten we dan even genieten van het appje van Gerrit. Gerrit stuurt namelijk vanuit Heino lichte regen. Met beeld en geluid. Luister, hoor je het? Het is hele lichte regen hoor, maar daar regent het dus op dit moment. Ja, en het is nog steeds broeierig. Nou, dan weet je dat ook weer. Dat over het weer. Straks Tangerine aan de telefoon. Daar heb ik al helemaal zin in. Eén van de tweelingbroers, ik weet niet welke, dat hoor ik er waarschijnlijk niet aan af. Maar waarschijnlijk, want ze zitten vaak bij elkaar in de buurt, krijg ik die andere ook nog wel even aan de telefoon. Of ze doen alsof, dat kan ook met tweelingen. En heel veel muziek heb ik natuurlijk per spoor bijvoorbeeld van Guus Meeuwis.

Am I wrong? Nico en Vince. Ja, als ze ongelijk hebben, dan willen ze dat graag zo houden, zingen ze dit in dit liedje. Ja, nog meer appjes. Bij Dia begint het ook zachtjes te regenen in Lemelenveld. En ze vindt het wel lekker, want daar in Lemelenveld wordt een nieuwe wijk gebouwd. En dat geeft nogal wat stof. Nou, laat het maar een beetje druppelen dan, Dia. Ja, straks het weerbericht. Het wordt nog wel erger, hoor, die regen, als ik het goed heb begrepen. En Gert-Jan Knol, die vraagt of ik Waiting on a Sunny Day wil draaien van Bruce Springsteen. Ja. Maar we moeten geen zon, hè? We moeten regen, heb ik net, is mij duidelijk te verstaan gegeven. Maar ja, Bruce Springsteen is natuurlijk gewoon de baas. En als die de baas is, dan mag hij ook zingen over zonnige dagen. Ook al staat ons hagel te wachten. Bruce Springsteen dus.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.

0: Het is precies 13:30. Mooi moment voor het nieuwsoverzicht. En het regionale nieuws krijgen we van Benjamin Borgman. Benjamin, ga je gang.
1: Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen dreigt alles kwijt te raken nu ook zijn landgoed in Gorssel wordt geveld. Eerder gingen zijn industrieterrein in Schuine Sloot, speelstad Oranje en pretpark Rivoli in Rotterdam al onder de hamer. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard. Zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. De ondernemer kocht het landgoed in 2009 voor ruim 4,5 miljoen euro. Hoeveel geld het landgoed kan opbrengen voor de schuldeisers durft de veilingdirecteur nog niet te zeggen. Een automobilist is gisteren zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met bijna 180 km per uur op de N50 reed. Dat is 100 km harder dan de toegestane snelheid op die weg. De bestuurder is al meerdere keren bekeurd, heeft al een cursus moeten volgen en moest al eens eerder zijn rijbewijs inleveren. De verkeerspolitie Oost-Nederland meldt dat zij op dezelfde avond een automobilist bekeurde die 170 km per uur reed op een deel waar je 100 mag. En de loting voor de Europa League en Conference League is een half uurtje geleden begonnen. FC Twente hoort snel meer wie het in de groepsfase van de Conference League gaat treffen. Mogelijke tegenstanders zijn onder meer AS Monaco, Atalanta, Brighton, Panathinaikos en FC Kopenhagen. FC Twente bereikte gisteravond na verlenging de groepsfase van de Conference League door met 4-1 te winnen van Karabach. Trainer John van der Brom was heel erg blij.
2: Vanaf vorige week donderdag zijn we alleen maar na de wedstrijd bezig geweest met deze wedstrijd. En ja, ik ben zo enorm trots op de jongens dat ze het plan, maar ook het voetbal hebben laten zien waar we voor staan. Hè. Dat je verdient, wint tegen een hele goede tegenstander die, ja, in Europa de laatste jaren echt wel goede dingen heeft gedaan. Als je die thuis 1-4 verslaat, dan mag je echt wel blij en tevreden. Maar zeker ook trots zijn op alles en iedereen binnen de club. Maar vooral die jongens en de staf, dat vind ik eigenlijk het mooiste.
1: Wout Weghorst werd de man van de wedstrijd door de bevrijdende 1-3 te scoren. Wie FC Twente straks gaat loten, hoor je hier op de radio of je leest het in de app van RTV Oost. En ook voor al het andere laatste nieuws kun je daar natuurlijk terecht.
0: Dankjewel, Benjamin. Kijken we nog even naar het weer. Nou, dat ziet er niet best uit hoor. Code geel namens het KNMI. Dus van 2 tot 8. Dus over een half uurtje staat onze regen, hagel, onweer en windstoten te wachten vanuit het zuiden. Nou, vannacht nog meer regen en wordt het 15 graden. Dus niet heel klam meer vannacht. Morgenochtend af en toe zon. Maar dan gaat het toch ook aan het einde van de middag en in het begin van de avond weer regenen. Rond de 23 graden. Wordt het en zondag en maandag nog ietsje koeler, 21 graden. En de verkeersinformatie heb ik nog voor je. 2 files in onze provincie. 1 op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar sta je 12 minuten stil. En pas eventjes op de N48. Ommen richting Hogeveen. Tussen Dedemsvaart en knooppunt Hogeveen. Daar zijn die wegwerkzaamheden gaande en de weg is daar dicht. Nou ja, dat duurt nog wel even. Net stond er ook nog een file ter hoogte van Kampen. Maar die is inmiddels opgelost.

0: Prachtig mooi is het toch, hè? Eric Clapton en Wonderful Tonight. En als we toch een beetje ondergedompeld zijn in schoonheid, dan gaan we naar het beste dat er vers is uitgekomen uit de Overijsselse muziekwereld. Nou, dat was niet zo heel moeilijk kiezen deze week wat de nieuwe oogst zou zijn. Want de mannen van Tangerine hebben een nieuwe single uit. En niet zomaar een single samen met Fennis. De held van Tangerine, Arnoud, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is dit zo gekomen?
1: De single samen met Fennis.
0: Ja.
1: Fennis is een groep waar wij al heel lang liefhebbers van zijn. Die maken prachtige dingen. En wij zongen de afgelopen theatertour zongen wij een liedje van hun. En dat plaatsten wij een keer online. En toen kregen we daar een hele toffe reactie van hun op. En toen dachten we, zou het ook niet

0: geweldig zijn om een keer uit te nodigen voor een liedje. Voor een liedje voor ons, op onze platen in eerste instantie. Maar dat bleek zo'n mooi liedje te zijn geworden dat we dachten, we brengen het ook uit als single.
1: Ja, hoe gaat dat dan? Want dan gaan jullie mensen dan hun mensen benaderen? Of stuur je een berichtje?
0: Nee, dat doen we gewoon persoonlijk natuurlijk.
1: Dan bel je even met Venus.
0: Ja, kijk, op het moment dat het zakelijk wordt, dan zeg ik tegen mijn manager, bel maar even. Maar gewoon als het over kunst gaat, dan dat doe ik direct.
1: Zeker. Korte lijntjes.
0: Ja, absoluut.
1: En waarom is dit liedje, By Your Side, mooier dan dat je van tevoren had verwacht dat het zou zijn?
0: Nou, echt omdat hun stemmen erbij kwamen. Hmm. Wij hadden het liedje al opgenomen met z'n tweetjes. En toen dachten we, zou het niet tof zijn als Venus daar mee zingt. En dat lifte het echt, het liedje. Het werd echt gewoon een stuk bijzonderder, een stuk mooier.
1: Mm-hmm. Ja,
0: je zou kunnen zeggen, van het zijn natuurlijk nog 4 stemmen erbij. Dus in totaal zitten we met 6 mensen zitten op een liedje te zingen. Maar ze hebben het ook zo mooi ingevuld. Echt prachtige partijen.
1: Ja, en hoe, want zij op een of andere manier vinden ze steeds een beetje hun weg ook naar Nederland. Dat is,
0: ja, zeker. Ja. Ja, misschien zijn ze wel volgens mij zijn ze gewoon bekend in Nederland, hoor.
1: Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Want als je aan gemiddelde mensen vraagt, noem eens 3 hits van Venus. Iedereen weet dat ze bestaan, maar als je het hoort, weet je het ook meteen.
0: Ja, maar ik was laatst, een paar dagen terug nog, waren wij bij een concert van hun. Mm-hmm. Ergens buiten in Hardenberg. En er stonden gewoon 4000 mensen, hoor.
1: Ja, hè? Ja. En maar dan wel in Hardenberg.
0: Wel in Hardenberg, ja.
1: Ja, maar dit is toch hartstikke leuk. Ja, leuk dat jullie daar dan ook naartoe gaan. Even een kleine gewoon tussendoor test. Waar is je broer nu?
0: Mijn broer, ik ben nu toevallig in de studio. En mijn broer die loopt ergens, maar ik weet niet waar. Ik denk dat hij net naar de wc is gegaan.
1: Hij is niet by your side.
0: Dat moet ook gebeuren.
1: Zeg, zal hij heel fijn vinden. Heel fijn dat je dat dan vertelt. Zeg, je weet natuurlijk wat Nieuwe Oogst is.
0: Ja, zeker weet ik dat.
1: Dat betekent dat we hem eindeloos gaan draaien de komende tijd hier bij Oost.
0: Ja, maar goed, dat is echt geweldig. Ja.
1: Oh, dat gelukkig.
0: Ik ben heel blij mee.
1: Nou, wij zijn er ook blij mee. Dank je wel voor dit kunststukje weer.
0: Alsjeblieft, wat mooi dat je dat zo benoemt. Het kunststukje, vind ik mooi.
1: En tot snel. We gaan luisteren naar een bijzondere samenwerking. Tangerine samen met Venus en By Your Side.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week Tangerine en Venus.
2: Dit is de nieuwe

Oh jongens, dit is toch prachtig? Dit is, ja, maar dit is toch te mooi? Tangerine met alleen al die tweestemmigheid van die tweelingbroers. Uit Zwolle trouwens. En daarnaast dan nog eens een keer die stemmen van Venice. En dan die hele harmonieën en hoe ze dat samen. En de tekst By Your Side. Het is de nieuwe oogst bij Oost. Dus je hoort ze nog heel vaak de komende week. Maar met zo'n nieuw liedje, dat moet altijd even inslijten. En ja, ik gun het die mannen zo. En ik gun het dit liedje ook, dat dit bij ons allemaal inslijt, zodat we het nog heel vaak gaan horen. Dus niet verder vertellen. Dit valt niemand op. Ik doe het gewoon nog een keer.

Liefje. Dat betekent het, hè? Azizam van Ed Sheeran was dat. Straks bij Radio Oost. Het verhaal van Isa. Isa is 9 jaar en speelt in een serie die genomineerd is voor een hele grote prijs. En Isa uit Enschede hoor je straks. Nu Magic.

0: documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velver-Lindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die ene avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attens met ds.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Rijkswaterstaat is begonnen met de proefschuttingen bij sluis Eefde. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand. Pasmelders in onze provincie krijgen mogelijk een nieuwe manier om aan te tonen dat ze niet meer stikstof uitstoten dan mag. En FC Twente neemt het in de hoofdfase van de Conference League in een uitduel op tegen het Duitse SC Freiburg. Meer nieuws op oost.nl en in de RTV Oost-app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost, bij Oost in de middag.

0: The Little Green Bag. Ja, ooit door Tarantino, Amerikaanse filmmaker, gebruikt. En sindsdien een wereldwijde hit. Ik spreek nog wel eens iemand in het buitenland die zegt... oh ja, dat liedje over die groene tas. Ja, dat is nog een heel verhaal dan. George Baker.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Ja, en straks gaan we het hebben over een andere film. Dit weekend draait in veel Overijsselse bioscopen een registratie van het 20-jarig jubileum van de zomerconcerten op het Vrijthof in Maastricht van André Rieu. Nou, die concerten zijn meestal een enorm festijn. En als je een beetje wals in je benen hebt en je kunt dat echt heel goed, dan maak je kans om tijdens die concerten te mogen dansen. Helemaal mooi in die ballroomstijl. En er zijn dus mensen die bij de dansschool in Zwolle oefenen op die wals, die dan uiteindelijk ook in deze film te zien zijn. En van degene van wie ze die wals geleerd hebben, of in ieder geval waarmee ze die wals oefenen in Zwolle, die heb ik zo dadelijk aan de telefoon. Eerst nog even Madonna en Like a Virgin.

heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, het parkje, het biertje en de vrienden van Snelle samen met Mark Floor. Dit weekend dus in de bioscopen, ook in Overijssel. Het zomerconcert Viva Maastricht van André Rieu. En dan zie je mensen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zo'n prachtige wals doen in prachtige jurken. En ik dacht, doen mensen dat nog? Leren ze nog walsen? Doen we nog aan ballroomdansen in Nederland? Ik ging op onderzoek uit. Ik kwam terecht in Zwolle en in andere plaatsen in Overijssel. Daar vind je Div Dance Center. En daarvan is Ria van Div Laria, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Ja, er wordt nog gewalst, hè, in Overijssel.
1: Zeker, heel veel.
0: Ja, hoe druk is het op de dansscholen op dit moment? Zijn er ook nog 20, 30-jarigen die leren dansen?
1: Ja, veelal. De jeugd laat het een beetje afweten, want die zijn tegenwoordig op de hip-hop of andere sporten. Mm-hmm. Maar de 20-30'ers die komen volop binnen.
0: Ja, en die prachtige Weense wals in die prachtige jurken die je dan in die filmpjes ziet, die komen jou wel bekend voor.
1: Zeker, ja hoor.
0: Want jij leert het aan sommige van de mensen die daar op dat plein aan het dansen zijn.
1: Ja, dat zit in het lespakket. Zo gauw de mensen derde, vierde jaar zijn, dan leren ze bij ons ook de Weense wals.
0: Ja. Ja, maar ik begreep dat jij ook les hebt gegeven aan mensen die we weer in die film zien.
1: Nou, in de serie van in Maastricht, hoe heet die meneer ook alweer?
0: André Rieu.
1: Ja, André Rieu. Daar lopen vaak in die tussenpaden, en ik weet niet of dat ook wel zo van plein is, lopen daar dansparen tussendoor. En dat zijn dansparen vanuit Nederland en ook dansparen van mij hebben daaraan meegedaan.
0: Ja, ontzettend leuk. Is het moeilijk, zo'n Weense wals?
1: Nou, je moet wel de techniek goed beheersen.
0: Ja, waar moet ik op letten?
1: Wil je mooi rondkomen. Ja, rondkomen. Je voetwerk moet goed zijn. Bepaalde passen moeten echt over de hiel en andere over de teen. Doe je dat niet, dan wordt het een soort polka. Maar ook dat kan voor sommige mensen heel leuk zijn.
0: Ja, als je maar lekker aan het dansen bent natuurlijk.
1: Dat is het, ja.
0: Nou heb ik hele goede herinneringen aan die danslessen. Maar ik zie ook bij mijn kinderen dat die eigenlijk die doen dat niet meer. Maar het gebeurt dus gewoon in Zwolle. Je kunt ook gewoon weer gaan vrijdansen als je wil. Zijn daar nog genoeg mannen bij dat vrijdansen?
1: Nou, ik denk dat juist de mannen het een beetje af laten weten. Of de jongens, dat is het probleem.
0: Maar
1: aan de ene kant kun je het wel voorstellen. Er zijn zoveel andere sporten die de jeugd tegenwoordig doet. Mm-hmm. En mannen die willen zich nog wel eens alleen inschrijven. Nou, en dan zoek ik als de wiede weer, ga daar een vrouw bij. Want hebben is hebben, krijgen is de kunst.
0: Ja, als er helemaal een man binnen is, dan blijft hij binnen ook.
1: Ja,
0: maar ik herinner me dat ik dat hartstikke leuk vond. Dus wat gebeurt er op zo'n dansavond? Mag je dan gewoon komen en gewoon dansen wanneer je maar wil?
1: Ja, het staat op de site bij ons. We hebben zo één keer in de twee maanden hebben we een dansavond. En dan kunnen ze gezellig meedoen.
0: En kun je je dan inhouden, Ria, als mensen er helemaal niks van kunnen? Of zeg je dan, ga je dan even daarnaast zo 1, 2, 3, 1, 2, 3?
1: Nee. Dat is vrije dansavond. Mm-hmm. En mochten ze vragen om mijn hulp, dan kan ik dat natuurlijk altijd doen. Maar dat gebeurt niet zo gauw. De meeste mensen die komen op de dansavond, die kunnen ook al wel een beetje dansen.
0: Ja.
1: Of heel goed natuurlijk.
0: Ja, en de lessen starten ook weer. Iedereen is op vakantie geweest, dus je kunt nu ook weer gewoon op ballroomles gaan.
1: Ja, ik was net bezig met een brief te maken aan de beginners die dit jaar komen, de proeflessers.
0: Ja.
1: En die beginnen de eerste week van september.
0: En hoe begin je dan? Wat is het eerste, de quickstep?
1: Ja, ik begin meestal met een quickstep en een cha-cha.
0: Ria, mag ik vragen hoeveel jaar je bent?
1: Nou, vooruit. Ik ben 75.
0: Ja, want je zegt ik begin meestal, dus je geeft nog les.
1: Ik geef nog les. Ik heb wel een danspaar erbij die veel dingen voor mij voordoet.
0: Mm-hmm.
1: En als ik denk, nou wil ik het zelf even doen, dan doe ik het zelf. Maar de les op zich, die geef ik. Mocht ik een keer niet kunnen, dan heb ik altijd een invaller.
0: Oh ja, en hoe vaak doe jij nog een walsje?
1: 1, 2, 3, 4. Zo'n 8 uur per week, denk ik.
0: Echt waar? Oh, wat heerlijk lijkt me dat. En welke muziek wordt er in de dansscholen gedraaid tegenwoordig?
1: Ja, wel veel officiële dansmuziek.
0: Oh ja.
1: Maar we neigen ook wel heel vaak naar wat populaire muziek die op dit moment in de top staat. We hebben afgelopen maanden Michael Jackson weer gehad met de films in de bioscopen. Nou, die muziek is perfect te gebruiken. Bijvoorbeeld, hij heeft geweldige rumba's gezongen. En die kun je natuurlijk heel goed gebruiken. Ja, en dan is er nu ook eentje die... Mijn kleinzoon is helemaal idolaat van me. Ik weet natuurlijk die naam niet.
0: Nee, nou ja.
1: Hij heeft 10 keer opgetreden in Nederland hier, ergens in Rotterdam of zo. Degene die het nu horen zullen wel gillen.
0: Oh, Harry Styles.
1: Nee.
0: Oh, dat was ook niet Rotterdam, maar wel 10 keer opgetreden. Ja,
1: nee, die... Oh, ik weet het niet.
0: Nou ja, maakt niet uit.
1: Heel leuk.
0: Nou ja, dat houden we van je te goed. Ik had voor nu, Waltzing Matilda in de uitvoering van Rod Stewart. Dat is een soort mix. Dat kennen de wat ouderen en de jongeren kennen het ook. En het is een wals.
1: Nou, kijk aan.
0: Ga ik die draaien. Ik wens je heel fijn dansseizoen met heel veel beginners. Maar ook, wat is het hoogste wat je kunt halen?
1: Topklasse 1, 2, 3.
0: Oh, heel veel succes ook met de topklasse 1, 2, 3. Dank je wel, Ria.
1: Ja, reuze bedankt voor de mogelijkheid.
0: Jo, goedemiddag. Okay. Doeg. Ja, het is lang geleden voor mij hoor, dat stijl. Dus ik kreeg van Yvonne al een appje. Die heeft zoveel goede herinneringen aan op hoog niveau ook dansen in Enschede. Ja, als je dat vroeger gedaan hebt, vergeet je het volgens mij nooit meer. Nou, misschien kun je de pasjes nog. En dan doen we nu een walsje met Rod Stewart.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.
15: En dan is het inmiddels weer 2:30. We gaan luisteren naar het regionale nieuws. En dat krijgen we van Benjamin Borgman. Benjamin, ga je gang.
16: Voor het eerst sinds eind juli zijn er vanochtend weer 2 schepen door de sluis bij Eefde gevaren. Rijkswaterstaat onderzoekt met proefschuttingen of het Twentekanaal geleidelijk weer open kan. Een Zwolse schip kon dankzij de schuttingen, na weken aan de kant te hebben gelegen, de IJssel weer op. De eerste signalen van de schuttingen zijn positief, zei Rijkswaterstaat vanochtend.
17: Het gaat helemaal prima. Hadden we ook wel verwacht natuurlijk. Hè. Gelukkig kunnen we het eerste schip na lange tijd weer bedienen om toegang te krijgen tot de IJssel. Ja, we moeten goed kijken of we voldoende water hebben om dit schutverlies te kunnen compenseren. Vandaar dat wij 2 schepen nu gaan schutten. En daarnaar kijken of wij meer kunnen bedienen.
16: Normaal gesproken vinden er 35 tot 40 schuttingen per dag plaats. Na 2 vuurwerkincidenten in Almelo plaatste gemeente camerabewaking in de wijk Rumerslanden. Eerder deze maand waren er 2 explosies met zwaar vuurwerk bij een woning in die wijk. De camera blijft in eerste instantie een maand staan. Daarna bekijkt de gemeente of toezicht langer nodig is. De politie doet nog onderzoek naar de vuurwerkincidenten. Buurtbewoners die meer informatie hebben, worden gevraagd zich bij de politie te melden. De provincie Overijssel begint een proef voor pasmelders die hun ammoniakuitstoot willen verminderen. De nieuwe aanpak moet uitwijzen hoe deze boeren, die buiten hun schuld geen vergunning hebben, kunnen aantonen dat ze hun uitstoot structureel omlaag brengen. Boeren zouden de uitstoot kunnen verminderen, bijvoorbeeld door koeien vaker in de wei te laten lopen of minder eiwit aan voer toe te voegen. In eerste instantie mogen maximaal 30 pasmelders meedoen. Zij kunnen tot €70.000 subsidie krijgen. En de loting voor de Europa League en de Conference League was zojuist. FC Twente heeft te horen gekregen dat het in de hoofdfase van de Conference League in een uitduel opneemt tegen onder meer SC Freiburg uit Duitsland. En dat klonk zo.
5: Voor FC Freiburg we need to reveal 6 opponents.
18: This is Julian Schuster's team and here are their 6. From pot one, it will be a trip here to the Principality to take on AS Monaco. They'll be at home to Panathinaikos of Greece, also at home against the Eredivisie team FC Twente.
16: Andere tegenstanders zijn Pavos uit Cyprus, Kairat Almaty uit Kazachstan en het Zwitserse Thun. Zij komen op bezoek in Enschede. En FC Twente gaat dan weer op bezoek bij Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Deense Aarhus. Twente haalde gisteravond de hoofdfase door de 1-0 nederlaag tegen Karabach goed te maken. Na verlenging werd het gisteravond 1-4 in Baku.
15: Ook mooi hoe die Eredivisie nog even erbij zei. Prachtig.
16: Het is altijd leuk om te horen hoe ze die Nederlandse namen dan uitspreken. Leuk om te horen. Ja. Dat was het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
15: Dankjewel, Benjamin. Het weer dan, nou ja, hou je maar vast. Het kan gaan regenen, hagelen, keihard waaien allemaal bij jou in de tuin. Het KNMI heeft code geel uitstaan. Tussen 2, dat is dus al geweest, dus het afgelopen half uur al tot 8 uur vanavond. In de loop van de avond wordt het wel droog, maar ja, dan komen er weer nieuwe buien aan. Het wordt vannacht ongeveer 15 graden. Morgen eventjes droog, maar dan aan het einde van de middag weer regen. Lekker weekendje zo. Ongeveer 23 graden wordt het. En dan de verkeersinformatie. Nou ja, er staan inmiddels wat files. Zo staat er op de A1 Hengelo richting Duitse grens tussen Oldendaal-Zuid en de Duitse grens nu 9 minuten staat daar. Eens even kijken. De A35 Almelo richting de Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost. Daar sta je 5 minuten stil. En op de N35 Zwolle richting Almelo tussen de Zalland-Twente-tunnel en Wierde-West. 10 minuten. Ja, dan zijn er wat wegwerken. In de buurt van Ommen en op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Daar sta je bijna een kwartier in de file. Ja.

slapende leeuwen, die moet je niet wakker maken. Dat doet Tijd Fit wel natuurlijk, door op die toonhoogte te gaan zingen. Maar een lekker liedje is het wel. Gisteren sprak ik flight director Daan Elvering over Twente Ballooning. Toen ging het gelukkig wel door, maar nu met code geel ziet het er minder goed uit voor de ballonnen. Ik spreek Daan zo dadelijk weer even. Eerst nu Train en andere regendruppels, namelijk Drops of Jupiter.

0: Carl Smith en Niall Horan waren dat. En Drive Safe. En dat wordt nu even Fly Safe. Ja, gisteren ging het net goed met Twente Ballooning. Toen konden al die ballonnen de lucht in Oldenzaal. Maar ja, vandaag werkt het weer niet echt mee voor Twente Ballooning. Daan Elvering is flight director. En ik heb hem aan de telefoon. Een verdrietige flight director, denk ik, hè Daan?
1: Ja, zeker. Helemaal. Na wat we gisteren hebben gehad. We hebben gisteren eigenlijk een fantastisch mooie dag gehad. Mm-hmm. En dan vandaag is het eigenlijk het omgekeerde. Juist het tegenovergestelde. Een hele sombere dag voor ons. Want we kunnen helaas niet ballonvaren vanavond.
0: Nee, wat is precies de reden? Ja, het is code geel. Maar ja, goed, dat was het gisteravond ook.
1: Ja, klopt. Maar we hebben vermerkt wat ze nu verwachten. En het blijft natuurlijk wel altijd een verwachting. Mm-hmm. We hebben nu contact wel met de meteoroloog. Maar er komt vanmiddag nog een aardcomplex met slecht weer aan. Dat zou rond ballonvaarttijd moeten we ons voorbij wel zijn. Maar we hebben ook nog een keer te maken met veel wind na afloop. Dus na afloop gaat de wind weer toenemen. En ook voor een veilige ballonvaart heb je ook niet heel veel wind nodig. Dus de combinatie van en regen en vervolgens toenemende wind hebben wij besloten om de ballonvaart te cancelen voor vanavond.
0: Ja, dat betekent geen nightglow.
1: Nee, dat is echt heel erg somber. Want dat is iets wat we al jaren op verheugen. Het is alweer een tijdje geleden. En het is ons helaas nog niet gegund dat we op vrijdagavond een mooie avond hebben.
0: Nee. Nou hebben jullie hier denk ik van tevoren wel rekening mee gehouden. Maar wat gaan al die mensen nou doen vanavond?
1: Nou, de ballonvaders die hier in de omgeving zijn, die gaan we nog ontmoeten vanavond. Mm-hmm. En voor alle bezoekers, ja, die moeten helaas een ander alternatief gaan verzoeken. Iets wat misschien binnen is, maar nogmaals, in de loop van de avond wordt het wel weer wat droger, zeggen ze. Maar dat is nog altijd een beetje koffie te kijken op dit moment.
0: Ja, maar ik neem aan niet een kans dat jullie alsnog de lucht in gaan. Of kan dat zo op korte termijn nog besloten worden?
1: Nee. Ja. We moeten ons voor de gek houden. Er zit een aardige voorbereiding aan vast voor een ballonvaart. Dus we hebben rond de middaguur hebben besloten dat we alles moeten gaan cancelen op basis van de weersinformatie die we op dat moment hebben ontvangen.
0: Ja, nou ja, veiligheid voor alles natuurlijk. En morgen?
1: Ja, morgen weer een nieuwe dag. De verwachting van de week voor zaterdag was heel erg slecht, hè, met veel regen en onweer.
0: Ja.
1: En dat zien we toch, dat het morgen toch weer wat droger gaat worden. Dus wij zijn eigenlijk nog steeds goed gezind voor morgen. Dat is wel bijzonder, want zo kun je ook zien dat het weer wel snel verandert.
0: Ja, wanneer valt dat besluit morgen?
1: Morgenochtend om 11 uur, tussen 11 en 12 wederom.
0: Okay.
1: Ja.
0: En Daan, wat gebeurt er nu met de mensen die voor vandaag een kaartje hebben gekocht?
1: Dus de mensen die meegaan zouden gaan met een luchtballon. Die zijn inmiddels bericht. En
0: tuurlijk,
1: daar gaan we contact mee opnemen. En die krijgen een nieuwe kans. En die gaan uiteindelijk nog een keer, misschien morgenavond en anders een andere keer met ons in de lucht.
0: Nou, we gaan hopen dat het morgen gewoon weer feest is bij Twente Ballooning. Ik wens je een heel mooi weersoverzicht.
1: Nou, dankjewel en dan graag tot morgen.
0: Dankjewel, ja. Daan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Ja, een

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Ondernemer Henny van de Most uit Slagharen dreigt alles kwijt te raken nu ook zijn landgoed in Gorssel wordt geveld. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet zijn te duur. In Hengelo is 38% van de studentenkamers te duur en in Enschede is dit 14%. En FC Twente neemt het in de hoofdfase van de Conference League op tegen onder andere SC Freiburg en Pavels. Meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De 3 waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: kan je je toch even op de dansvloer? In Groenlo. Waar net Mel en Kim zijn aangezet. Emma showing out met z'n allen. Lekker hoor, die jaren 80.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Isa uit Enschede is 9 jaar en speelt een Joodse onderduikster in een televisieserie die nu genomineerd is voor, jawel, een televisiering in de categorie jeugd. Zo dadelijk spreek ik Isa, ik hoop het minste. En dan vertelt ze even hoe ze ertoe gekomen is om die rol te spelen. En natuurlijk doet ze een oproepje. Want we kunnen thuis, ook in Overijssel, stemmen op haar. Of in ieder geval op die serie, zodat ze die ring straks ook echt gaan winnen. Nu Extreme, More Than Words. En straks dus Isa uit Enschede.

0: En opeens roept iedereen dat. Dat deed niemand, toch? Nee, je hoorde toch nooit iemand Cheerio roepen? Maar nu wel, hoor. Ja, allemaal dankzij Justin de Wild. Isa Wagelaar is 9 jaar en speelt in een serie, Oorlogsstories, Het Geheim van Mijn Vader. Gedeeltelijk ook opgenomen in Oud-Marsum. En Isa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Isa, het wordt nu een beetje spannend, hè? Want jullie zijn genomineerd voor een bijzondere prijs.
1: Nog niet, maar we kunnen wel kans maken.
0: Oké, dus hoe zit dat?
1: Je kan dus stemmen op allemaal series, waar wij dus ook bij staan. En wij hopen natuurlijk dat wij in de top 3 komen.
0: Ja.
1: En die krijgen volgens mij een prijs.
0: Ja.
1: Zijn er genomineerd, ja.
0: Ja, precies. Je staat nu op een soort lange lijst. En dan kom je als je in de top 3 komt, dan kan je zomaar een televisiering in de afdeling jeugd winnen. Dat is echt wel een bijzondere prijs. En daar hoor jij dan bij. Want jij speelt in die serie. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ja, mama die scrolt soms wel en dan staat er dus, wil jij auditie doen en zo. Mm-hmm. Maar hierbij heeft iemand mij dat gevraagd om auditie te doen. Oh. En ik zeg wel vaak daar ja op. Ik heb nu overal wel ja op gezegd. Ben niet allemaal geworden, maar... Toen ben ik het ook geworden met een ander meisje en een andere jongen.
0: Ja.
1: Het was heel leuk eigenlijk.
0: Ja, want hoe gingen die opnamen? Waar moest je naartoe en hoe ging dat toen?
1: Ja, we moesten eigenlijk heel vroeg in de ochtend moesten wij ergens naar Oud-Marsum en zo. En dan ben je op de set, dan moet je gelijk naar de visagie. Moet je helemaal make-upjes krijgen en dan word je ook aangekleed en zo. Hadden wij ook allemaal schoenen en zo. En ook kleding van die tijd. En we hadden ook een ster. En
0: moest je ook dingen zeggen?
1: Ja.
0: En wat moest je zeggen ongeveer?
1: Moesten een paar zinnen of zo zeggen. Het was wel leuk eigenlijk.
0: Oké, moest je het 1 keer doen of moest het 15 keer?
1: 15 keer.
0: Ja.
1: Ja, je moet echt... De regisseur wou het beste van het beste. Dus dan
0: Tuurlijk.
1: Moet je echt wel wat meer hebben dan 1 ding. En dan, ja.
0: Ja.
1: Dan,
0: mm-hmm. Mm-hmm. En heb je het nu al op televisie kunnen zien?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hoe was dat dan?
1: Waar?
0: Ja, hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat zeiden ze op school?
1: Ja, we hebben het een paar dagen geleden op school gekeken. Ze vonden het echt fantastisch.
0: Oh, wat leuk. Zeg, Isa, mag ik heel even jouw moeder, Kirsten?
2: Ja, dat mag.
0: Ja, hi Kirsten.
2: Hi.
0: Ja, ik vroeg me heel even af, hè, want Isa speelt dan een Joodse onderduikster in die serie, Het Geheim van Mijn Vader. En hoe heb je haar dan een beetje moeten uitleggen wat dat was, of wist ze dat al?
2: Nou, ze wist deels al wat het was. Ze zijn wel in het oorlogsmuseum geweest voor die tijd.
0: Oh.
2: Maar goed, het verhaal hebben we wel een beetje uitgelegd, ook hoe het werkt met een Jodenster en... Ja, als ze dan toch die kleding aankrijgt, echt uit die tijd, met zo'n ster op, dan komt dat toch wel binnen. En, dus dat is wel altijd goed om dat ook uit te leggen. Maar er is ook altijd kinderbegeleiding op de set, dus die nemen de kinderen daar ook echt in mee.
0: Oh ja, hoe was het voor jou om jouw kleine meisje zo als actrice op televisie te zien?
2: Ja, wel bijzonder.
0: Ja.
2: Zeker omdat het een totaal andere rol is. Een belangrijk verhaal natuurlijk om te vertellen. Dan besef je toch wel dat we heel gelukkig mogen zijn dat we vrij zijn. Dus dat maakt het wel extra bijzonder.
0: Wordt dit voor jou het begin van eindeloos heen en weer rijden tussen Enschede en Hilversum en Amsterdam en sets?
2: Daar lijkt het een beetje
0: op.
2: Het is niet het eerste wat ze heeft gedaan en het zal ook niet het laatste zijn, denk ik. Maar ja, zolang zij het leuk vindt, dan doen wij dat met alle liefde.
0: Ja, hoe kunnen we stemmen op Het Geheim van Mijn Vader?
2: Isa heeft een eigen website, isawagelaar.nl.
0: Oh, doe maar.
2: Daar staat ook een linkje direct naar waar je kunt stemmen. Dus dat gaat allemaal via televisiering. Kun je stemmen.
0: Mag ik Isa nog heel even?
2: Maar natuurlijk.
0: Dankjewel. Hallo. Isa, je hebt gewoon je eigen site, isawagelaar.nl.
1: Ja.
0: Ja, en wat is nou jouw droomrol? Wat zou je graag willen spelen?
1: Ja, natuurlijk een hoofdrol, want ik heb nu allemaal bijrollen gekregen. Maar ook, maar het was wel een hele grote bijrol, hoor, die Joodse onderduiker.
0: Ja.
1: Maar een hoofdrol zou ik heel cool vinden. Ja, ik vind alles wel eigenlijk heel leuk.
0: Nou, mooi. Ik wens je er heel veel plezier mee, succes. En ik hoop dat je die ring wint met je collega's samen, Isa.
1: Mm-hmm.
0: Succes.
1: Doei.
0: Doei. Toi, toi, toi. Dag, Kirsten. Dag, Isa. Dag. IsaWagelaar.nl. Daar kun je haar volgen en op haar en de serie stemmen dus.

0: Leren mediteren, zen.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Leren mediteren, zen.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Pam, pam. Pa-da-pa. Pa-da-pa.
12: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
13: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
14: Het is 3:30, we krijgen het regionale nieuws van Benjamin Borgman. Goedemiddag, Benjamin.
15: Goedemiddag. Diervoederbedrijf 4Farmers in Delden wil voorkomen dat het 100.000 euro moet betalen vanwege stankoverlast. Het bedrijf vraagt de Raad van State om de dwangsom van de provincie te schorsen. Omwonenden klagen al jaren over de stank van het fabriek. Daarom legde de provincie het bedrijf 5 jaar geleden al een dwangsom op vanwege het overschrijden van de geurnormen. 4Farmers bestrijdt die berekeningen. En misschien hoorde je het hier net al, het volledige programma van Twente Ballooning gaat vanavond niet door. Vanwege de verwachte onweersbuien en windstoten heeft de organisatie alle activiteiten voor vanavond afgelast. Twente Ballooning begon gisteravond op recreatiegebied het Hulsbeek in Oldenzaal. Tijdens het evenement stijgen normaal gesproken dagelijks tussen de 30 en 40 luchtballonnen op. Voor morgen staat opnieuw een programma gepland. Vanaf morgenochtend stuurt de organisatie updates over het weer en of het die avond wel doorgaat. En steeds meer jongeren zoeken hulp om uit de criminaliteit te komen. Het aantal jongeren dat zich anoniem meldt bij het hulpplatform Keerpunt groeit enorm. Van 90 gesprekken 2 jaar geleden naar 210 vorig jaar. Via een anonieme chat kunnen ze hun verhaal kwijt bij professionele hulpverleners. Deze teamleider van het platform legt uit wat de chat inhoudt.
16: Het is echt een online chat, bemand door professionele hulpverleners. En bericht ons met name op een groep die wel vastloopt in de criminaliteit. Die ook hulp wil, maar nog niet durft aan te kloppen bij een instantie. En dat is echt de groep die wij proberen te bereiken.
15: Ook gaat het om jongeren die onder druk worden gezet of slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Volgens de teamleider gaan de meeste gesprekken over drugscriminaliteit.
16: Dus we zien over druk bewaren, het vervoeren. Daarnaast zien we ook geldezels voorbij komen. Dus dat zijn bijvoorbeeld jongeren die hun pinpas hebben uitgeleend en vervolgens door de politie worden gevonden. Maar we zien bijvoorbeeld ook explosieve leggers of bubbeltrucks. Eigenlijk zien we een hele mooie weerspiegeling van hetgeen we ook in de nieuws en in de media zien, zien we ook terugkomen op, bij ons op de chat.
15: En niet alleen jongeren, maar ook ouders die zich zorgen maken over hun zoon of dochter kunnen hulp zoeken. En dat was hem alweer. Dat laatste nieuws in Overijssel kun je natuurlijk ook vinden op oost.nl of in de Oost-app.
14: Dankjewel. Het weer dan. Nou, het ziet er niet zo heel best uit. Op dit moment geldt code geel. Het kan zijn dat het bij jou in de tuin op het moment flink regent, waait en zelfs onweer staat ons weer te wachten. Vannacht komen er weer buien. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eventjes zon, maar aan het einde van de middag weer buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt maximaal 23 graden morgen. Dat is nog best mooi. En zondag en maandag blijft het wisselvallig. 21 graden dan. Verkeersinformatie dan. Het is druk op de Overijsselse wegen. Ik geef je de langste files op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo. 9 minuten op de A1. Er komt er net weer eentje bij. Op de A1 Hengelo richting Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 5 minuten. Dan een lange op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. Daar sta je een kwartier stil. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 7 minuten. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 6 minuten. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 10 minuutjes file. Oh, nog een keer file, dat hoeft nou ook weer niet. Nee. Bij Oost in de middag.

0: Ja, Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai. Zo dadelijk gaan we lekker het weekend in. Ik vind het wel vroeg hoor, Evert Duitmans, om het weekend al in te gaan eigenlijk. Het is nu 4:15, straks 4:00. Ja. Sommige mensen moeten gewoon door tot 6:00, hè?
1: Nou, of tot 7:00 vanavond, hoor. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Voor jou is het ook werk, dat zou je bijna vergeten natuurlijk.
1: Ja. Nee, ja, ik weet het, ja goed, maar het is op zich ook goed hè, dat je het laatste uurtje zo van die werkdag tussen 4 en 5, dat je wel een klein beetje alvast dat gevoel krijgt van we gaan richting het weekend. Heet ook niet van niks het weekend in.
0: Gaat een beetje afbouwen.
1: Ja.
0: Ja. Nee, en wat gaan we doen dat weekend in?
1: Nou, we gaan het hebben over het wereldrecord grootste carpaccio, want dat gaan ze proberen te verbreken dit weekend in Borne.
0: Ik hoorde dat.
1: Ja. Dus ik ga in ieder geval vertellen hoe laat je je moet melden en of je zelf met zijn vork moet meenemen.
0: Ja, maar het was. Je hoort het straks allemaal bij jou. Maar wie gaat dat opeten en wat nu als het warmer wordt weer morgen?
1: Nou, dat zou ik me ook altijd vragen. Eigenlijk is het heel goed dat de temperaturen nu zo zijn. Maar moet je voorstellen dat je daar weet ik hoeveel 100 kilo.
0: 35 graden, ja. Ja, en dan al die carpaccio uitgesteld. Ja. Ik vind het wel heel lekker. Dus ik ga straks luisteren welke kant ik op kan rijden morgen eventueel. En ik zie dat jij prettige muziek hebt, want jij hebt Modern Talking.
1: Zeker, heb ik ook.
0: Heb je het zelf meegenomen, hè?
1: Nee, die niet. Oh. Maar daar kom ik straks op. We hebben heel veel goede muziek, hè? Je weet het, Radio Oost. Ik moet alleen nog even hebben over de inkopper. Dat doen we al elke week. Dus daar maak je kans op leuke prijzen. Die heeft vandaag van alles te maken met een bakker uit Vollenhoven. Mm-hmm. Die stopt na bijna 90 jaar. Tenminste, de bakkerij stopt na bijna 90 jaar.
0: Ja.
1: Het is de laatste zelfbakkende bakkerij daar. En dat betekent dat er ook heel veel bekende gerechten daar uit die regio ineens niet meer verkrijgbaar zijn.
0: Oh.
1: En het recept is ook verdwijnt.
0: Oh.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, jee.
1: Dus het is wel de inkopper voor vandaag. Het bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de andere. Puntje, puntje, puntje.
0: Oké, ik ga erover nadenken. Kom op, ik ben iets heel grappigs, maar vast niet zo grappig als de mensen die nu luisteren. Kan via de app, hè? Gewoon je antwoord doorgeven. En ondertussen, ja, voor de mensen die al aan de weekendborrel toe zijn, de vrijdagmiddagborrel, bestel maar. Ro en S is dit.

Years and Years was dat. Met King natuurlijk. Ja, we willen allemaal wel een beetje koning zijn. Doet me weer een beetje denken aan The Lion King. Goed, ik eindig met Young at Heart. Dat ben ik natuurlijk ook. Ik wens je een heel fijn weekend en tot volgende.

0: documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velver-Lindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Ja,

0: Let's go!
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet zijn te duur. In Hengelo is 38% van de studentenkamers te duur en in Enschede is dit 14%. Op een camping in Oldenzaal is eerder vandaag brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. En FC Twente neemt het in de hoofdfase van de Conference League op tegen onder andere SC Freiburg en Pavels. Dat en meer lees je natuurlijk op oost.nl en in de app van RTV Oost.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Voor de grote

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Het weekend in.

0: Fisher Zee en Marlies bij Radio Oost.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Goedemiddag, welkom bij het weekend in. Evert en de Benjamin melden zich vandaag. José die zit lekker thuis, ik hoop binnen.
3: Ik hoop het ook voor haar, want het gaat tekeer hier.
0: Ik heb nog nooit gehad dat je hier bij Radio Oost binnenkomt, omdat je denkt, nou, het lijkt wel nacht.
3: Ook opeens, hè? Gewoon echt binnen een paar minuten is het gewoon hartstikke donker.
0: Ik heb ineens heel veel zin in Riders on the Storm.
3: Laten we dat doen.
0: Ja, ik had, heb je dat wel eens dat je ergens naartoe gaat en dat je daar eigenlijk niet helemaal lekker zit. Dat je de hele tijd op je horloge zit te kijken. Dat je denkt, ja, maar ik heb zo nog een afspraak. Kan hier eigenlijk niet al te lang zijn.
3: Ik heb het ooit eerder gehad, maar volgens mij heb jij het deze week gehad.
0: Oh, man, ik had het vanochtend. Kijk, ik ben net verhuisd, heb ik al een aantal keer verteld. En wij komen uit een heel klein huisje, zijn heel ruim nu gaan wonen. Daar ben ik heel blij mee, heel dankbaar voor. Mm-hmm. Maar het is dus wel zo, als je nu je oude meubels daar zo bekijkt in het nieuwe huis, dan denk je, nou, dit is echt een beetje triest. Er is veel te veel ruimte over. Dit kan niet. Het is allemaal veel te klein. Klein bankje.
3: Echo.
0: Ja, dat. Maar ook echt een kleine tafel. Weet je, er staan 4 stoelen omheen. Terwijl je echt wel wat groters wil. En het is hele grote open ruimte. Dus we zaten ook een beetje te zoeken van, wat ga je er nou mee doen? Dus kreeg ik de tip van, ga eens een keer naar zo'n woonwinkel. Plan daar eens een interieuradvies. Mm. Dat is echt wel de moeite waard. Dan leer je gewoon wat goede tips. Ja. Help eens even om dat te doen. Dus we hadden dat opgezocht en ik had wat mooi geboekt ook. Zou 3 kwartier tot een uurtje duren. Dus we hadden het vanochtend gepland. Ik dacht, nou perfect. Ga ik gelijk daarna, rij ik door naar Radio Oost. Laat voorbereidingen doen, dat is het. Nou, kom daar binnen, het was zo'n klein beetje vertraagd. Ja, toen begon dat gesprek dus. En zei die man, nou, eerst gaan jullie even in alle rust zelf door de showroom heen. Dan doen we daarna nog een rondje met z'n tweeën. Ja. Dan gaan we een tekening maken. Toen dacht ik al, nou, dit wordt krap aan als dit allemaal in een uurtje moet gaan passen.
3: Ja.
0: Nou goed, dat gingen we dus proberen. Ik denk dat ik er ruim 2 uur heb gezeten. En dat tweede uur, dan zit je toch de hele tijd op je horloge. Weet je. Aan de ene kant denk je, ja, het is belangrijk, hier ben ik, heb heel veel zin ook nu.
3: Ik moet door.
0: Maar ik moet door, weet je. En dan zit je niet lekker. Ik zat wel lekker, want het waren wel goede banken. Maar,
3: oh ja,
0: nou goed, ik ben wel geslaagd. Dat moet ik wel zeggen.
3: Dat wel. Dat is wel gelukt. Ja. Kijk, eind goed, al goed. Dan,
0: maar
3: wel
0: volgende keer plan ik het ruimer. Dat heb ik ervan geleerd vandaag.
3: Of misschien op een andere dag. Dat zou natuurlijk ook goed kunnen. Ik heb over banken gesproken. Als jij lekker op een bank hebt gezeten. Ik heb op het puntje van mijn bank gezeten gisteravond. De nieuwe beelden van de GTA 6.
0: Ach, het is weer zover.
3: Ik heb er wekenlang naar uitgekeken en mijn verwachtingen zijn overtroffen, moet ik zeggen. Miljoenen mensen hebben gekeken, waaronder ik. Nieuwe beelden werden getoond op een Netflix van het nieuwe spel GTA 6. Mocht je het nou niet kennen, het is gewoon een open wereldspel waar je vrijwel alles in kan doen. Meer dan 2 miljard euro is erin gestoken. Duurder dan de Burj Khalifa, heb ik zelfs gehoord, in Dubai. Ja. Dat hoogste gebouw ter wereld. Het zijn schitterende beelden en over 3 maanden komt dan eindelijk het spel uit. En dan ga je eens even lekker gamen.
0: Lekker man. Wat is jouw nieuws? Laat me dat even weten. Dat mag via de app van Radio Oost. Kan heel klein zijn, hè? Misschien ben je op dit moment mooie foto's aan het maken voor het onweer. Ja. Ga je een lekkere taart bakken dit weekend? Heb je morgen een feestje? Alles is welkom. Kom erop, laat me weten. Wat is jouw nieuws van dit moment?
2: Met Radio Oost, het weekend in. Oost neemt je mee.
0: Ik heb het nou beloofd, ik kan het echt niet meer achterlaten. Ik ga zo wel even de Doors draaien. Riders on the Storm. Eerst deze van Terry Swims, Mr. Know It All.

0: Het lijkt werkelijk wel alsof deze plaat het weer zo verdreven heeft. Dat is echt, de zon komt hier gewoon door ineens heen.
1: Zo, de regendansje.
0: Waanzinnige plaat. Doors Riders on the Storm. Vandaag hebben we ook weer een inkopper. Je maakt kans op mooie prijzen als je meedoet vandaag met meepuzzelen. Je mag dus een leuke creatieve inzending doen zometeen bij De Zin. Dus De Zin afmaken. Het heeft vandaag van alles te maken met een familiebedrijf in Vollenhoven. We hebben het over een bakkerij. En die bakkerij die sluit vandaag na 87 jaar de deuren. Daarmee is de laatste warme bakker in Vollenhoven.
1: Ja, die broodjes gaan daar niet meer over de toonbank helaas. Het is een familiebedrijf waar het om gaat. Ja, waarom gaan ze stoppen? Nou, je moet op het juiste moment stoppen. Nou ja, dat is eigenlijk wat die man zegt.
0: Hij zegt er zelf dit over.
2: Stoppen om het feit dat er een aantal investeringen aankomen die een beetje te gek zijn om te doen. En daar kun je in principe wel om doordraaien. Maar uiteindelijk ben je daar een keer mee aan de beurt. En het is natuurlijk steeds kleiner, krimpende markt. Met de MKB-bedrijfjes. Dus moet je op het juiste moment stoppen. En niet stoppen als je moet stoppen. Maar nu stoppen we omdat we kunnen stoppen.
0: De inkopper van vandaag is bakker in Vollenhoven. Stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de andere. Jolande Kemper zegt, ik zie er geen brood meer in.
1: Mooi, mooi, mooi. Zegt de ene klant tegen de andere. Deze komt van de Gerry Schuurink. Geen brood meer om de kaas ervan af te eten.
0: En bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de andere. Het is mooi geweest, de koek is op. Dankjewel Gerrit de Horst.
1: Hein Scheffer, ook weer van de partij, zegt de ene klant tegen de ander. En wie zitten er weer met de gebakken peren?
0: Kijk, dat zijn wij met z'n allen. Ik ben benieuwd, misschien heb je er ook wel eentje dus voor de inkopper van vanmiddag. Bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de andere. Puntje, puntje, puntje. Kom erop met jouw inzending. Mag via de app of via de Facebookpagina van Radio Oost. En dit zijn de 4 Tops.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Woonwinkels, opgelet! Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Inmiddels is het 5 geworden, tijd voor het regionale nieuws met Benjamin.
4: Na 2 vuurwerkincidenten in Almelo plaatst de gemeente camerabewaking in de wijk Rumerslanden. Midden augustus waren er 2 explosies met zwaar vuurwerk bij een woning in die wijk. De camera blijft in eerste instantie een maand staan. Daarna bekijkt de gemeente of toezicht langer nodig is. De politie doet nog verder onderzoek naar de vuurwerkincidenten. Buurtbewoners die meer informatie hebben worden gevraagd zich bij de politie te melden. Op een camping in Oldenzaal is eerder vandaag brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen, wel raakte een caravan beschadigd. Volgens omstanders zou het gaan om een brand in een tent. Bij de brand kwam flinke rook vrij. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de melding af, waaronder een watertankwagen uit Weerselo. Op de A35 bij Almelo geldt tijdelijk een snelheidsbeperking van 70 km per uur, terwijl er op het eerste gezicht niets aan de hand lijkt. Toch staan er bij afrit Almelo-Zuid al weken verkeersborden en verlichting. Rijkswaterstaat meldt dat regen schade heeft veroorzaakt aan het taluut bij een brug over een zijtak van het Twentekanaal. Uit onderzoek blijkt dat er geen constructief probleem is, maar de snelheidsbeperking moet trillingen en belasting verminderen. Naar verwachting geldt de maatregel niet lang meer. Rijkswaterstaat houdt de situatie in de gaten. En FC Twente neemt het in de hoofdfase van de Conference League in een uiterduel op tegen onder meer SC Freiburg uit Duitsland en Pavos uit Cyprus. Sportverslaggever Tijmen van Wissing sprak in het vliegtuig terug naar Nederland met Robin Prupper, verdediger bij FC Twente. Hij heeft een goed gevoel bij de loting.
5: Uiteraard zitten er zwaardere tegenstanders in, maar ook mindere, denk ik. Maar ja, ik zei net ook al dat ik, als ik de wedstrijd van gisteren zie, ook de wedstrijd tegen Ferencvaros, waarin we Ferencvaros heel moeilijk hebben gemaakt in delen, dat we gewoon ontzettend veel kwaliteit hebben. En dan denk ik dat we een goede kans maken op een aantal punten. Ja.
4: Andere tegenstanders zijn Kairat Almaty uit Kazachstan en het Zwitserse Thun. Zij komen op bezoek in Enschede. En FC Twente gaat dan weer op bezoek bij Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Deense Aarhus. Twente haalde gisteravond de hoofdfase door de 1-0 nederlaag tegen Karabach goed te maken. Na verlenging werd het 1-4 in Baku. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Dan even het weer. Tot vanavond 8 uur geldt er nog code geel, want er kan lokaal veel regen en hagel vallen. Er is kans op onweer met flinke windstoten. In de loop vanavond wordt het tijdelijk droog, maar vannacht komen er vanuit het westen nieuwe buien binnen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgenochtend trekken er vanuit het westen enkele regenbuien over en laat de zon zich tussendoor af en toe zien. In de middag is het droger, al neemt het vanuit het zuidwesten de bewolking wel weer toe. Het waait dan een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n maximaal 23 graden. En het verkeer A28 Groningen richting Amersfoort tussen Zwolle Noord en knooppunt Hattemerbroek. Daar is 6 kilometer file op dit moment, 6 minuten vertraging heb je daar. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 13 kilometer. Je hebt daar 22 minuten vertraging.

0: Jackson 5 en ABC hier bij Radio Oost. In Borne gaan ze dit weekend proberen een wereldrecord te verbreken. Ik zeg alvast, het huidige wereldrecord staat op 27 vierkante meter.
1: Oeh, ik ben benieuwd.
0: We hebben het over Carpaccio. Nou, ik ben blij dat het niet al te warm weer is, maar goed. En meer erover zometeen. Eerst deze van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of

0: Letter, Modern Talking and You Can Win It If You Want hier bij Radio Oost. Een XXL Carpaccio. Het is al langere tijd de specialiteit van een restaurant in Borne. Maar zondag zal er nog een grotere Carpaccio worden geserveerd. Het restaurant wil namelijk het wereldrecord voor de grootste Carpaccio verbreken. Justin Lutke Veldhuis is eigenaar van het restaurant. Justin, goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag. Hey.
0: Waarom gaan jullie deze poging eigenlijk ondernemen?
1: De aanleiding is, we bestaan dit jaar 20 jaar met ons restaurant. Dus 2006 zijn we geopend in Borne. En dat vinden we wel een mijlpaal. Dus we hadden zoiets van, we willen wat leuke dingen bedenken. Waaronder gekkigheid in het restaurant straks in oktober als echt het 20-jarig bestaan is. Maar we vonden ook Borne wel een onderdeel. Onze visvijver, daar komen onze collega's veel af vandaan. Onze gasten, daar wouden we ook wat voor doen. Dus we dachten, hoe gaan we dat aanvliegen? We gaan ze wat lekkers maken.
0: Je hebt denk ik heel wat mensen nodig om dit op te eten straks.
1: Het idee kwam van, we gaan ze wat aanbieden. Wat gaan we doen? Nou, we staan een beetje bekend om die carpaccio. Dat wordt veel besteld in ons restaurant. Daar hebben we ook een grote variant van. Wij dachten van, zullen we dan carpaccio's gaan uitdelen? Maar ik denk, als je een kraampje maakt met carpacciootjes en dan hoeveel moet je er maken en wanneer hou je ermee op? Ik denk van, laten we gewoon één grote maken. En we zaten in een naborrel, een keer na een avond werken, een paar maanden terug. Ik zeg van, laten we gewoon een hele grote maken en dan gewoon op is op. En toen zei iemand van, ja, maar wat is dan de grootste die ooit gemaakt is? Ik zei, nou, daar zijn we wel benieuwd naar, maar een beetje internet afgestruind, een beetje gezocht. En dat bleek dat 27 vierkante meter de grootste is tot nu toe.
0: Jongen.
1: Ja, toen zeiden wij gelijk van, dat kunnen wij groter. Dus we willen daar overheen. En we doen er 3 meter bij, 30 vierkante meter. En dat gaat zondag gebeuren.
0: Hoeveel kilo vlees heb je wel niet nodig daarvoor?
1: Ja, er zit zo'n 50, 60 kilo vlees in. 7 kilo pijnboompitten, 8 kilo kaas. Er gaat een compoot van rode ui op. Ik denk dat het al met al een 100 kilo aan eten is wat erop komt. Ja, dat klinkt dan heel lomp, zeg maar het moet nog steeds verfijnd zijn. Dus we hebben eigenlijk als proef gewoon een vierkante meter gemaakt en hebben dat keer 35 gedaan. Ik denk van, hebben we in ieder geval genoeg bij ons en dan gaan we daar zondag mee aan de gang.
0: Ja, want het is natuurlijk wel, het is een rauw product. Dus ik kan me voorstellen dat je het ook niet heel lang van tevoren kan maken. Hoe lang ben je bezig, denk je, om zo die 30 meter te maken?
1: Nou, wij hopen dat we hem in een half uur klaar hebben. Misschien dat het ietsjes langer duurt. We hebben natuurlijk wel een beetje een systeem bedacht hoe we dat kunnen gaan doen. Dus het is als het ware een soort tegels hebben we gemaakt van 70 bij 50 centimeter. En die tegels die gaan we neerleggen op een hele lange tafel van 30 meter lang. En dan is het op folie gesneden, halen we de folie eraf, we kiepen hem om. En dan de volgende tegel. Dus net alsof je een vloer legt, als het ware. En dan is de volgende aan de beurt en die gaat de peper en zout doen. En dan gaat een collega achteraan en die gaat de dressing eroverheen spuiten. En dan de pijnboompitten, dat wordt een soort van graszaaien, weet je wel. Dus dat doen we gewoon onderarmse beweging. En dan denk ik dat we 3 meter per keer doen. Dus ik denk dat het allemaal wel redelijk vlot kan als die voorbereidingen er maar in zijn. Maar we zijn bijna klaar. De keuken is druk geweest de afgelopen dagen. Maar de laatste plakjes vlees die gaan morgen op van de snijmachine. En dan moet het goed komen.
0: Is het nou dezelfde kwaliteit als wat ik normaal gesproken bij jullie haal als ik een XXL Carpaccio bestel?
1: Ja, we hebben wel gezegd van, we gaan niet tornen aan de ingrediënten van de kwaliteit. Dus we hebben gewoon hetzelfde vlees. En bijvoorbeeld zo'n pijnboompit is een duur product, zeg maar. Daar hadden wij zoiets bij van, ja, moet je dan nu zonnebloempitten erop doen? Ik denk van, ja, dat is dan ook niet de echte, zeg maar, de echte deal. Maar goed, bijvoorbeeld onze pijnboompittenleverancier Dirk Snoorten, die zegt van, jongens, zo'n mooi idee, jullie halen altijd de pitten bij ons. Deze krijg je van mij, weet je wel. Dus we worden ook nog een beetje bijgestaan. Er wordt gewaardeerd. En het is gewoon echt de carpaccio, maar dan in het heel groot, zoals je bij ons in het restaurant bestelt.
2: Ja, mooie samenwerking. Het gaat hier wel echt om een wereldrecord dat jullie willen verbreken. Daar komt natuurlijk altijd wel een jurylid aan te pas, toch? Die moeten jullie dan ook naast jullie hebben staan.
1: Ja, nou goed, we doen het op de Melboeldagen in Borne, dus de dorpsfeesten. Zondag is daar de laatste dag van. En zijn er veel mensen in het dorp. We hopen natuurlijk op mooi weer, maar het lijkt goed te gaan. En we hebben geïnformeerd van Guinness Book of Records, Ierland. Hoe gaan we dit doen? We zijn dit van plan. Ja, zij zeggen, ja, als je dat echt officieel wil hebben, dan moet er een jurylid komen en die moet je invliegen. En er zitten kosten aan verbonden. En dan staan we over de hele wereld in dat boek. En waarvan ik denk van ja, die mensen die komen echt niet allemaal naar Borne. We willen hier bekend staan. Dus we hebben gezegd, we doen het. We gaan hem gewoon maken. Er zijn natuurlijk foto's van. Ik heb gehoord dat misschien nog collega's van jullie even willen komen kijken. Dus bewijs is er. Maar er is geen officieel jurylid van het Guinness Book aanwezig. Dus we doen het vooral voor Borne en voor onszelf.
0: Als mensen nou dit weekend mee willen proeven, hè, waar moeten ze zijn? Moeten ze zelf met zijn vork meenemen? Hoe gaat dat?
1: Nee, wij zorgen voor bordjes en vorkjes. En vanaf 1 uur hopen wij hem klaar te hebben zondag. Dat is voor het nieuwe gemeentehuis in Borne. En daar hebben we een soort grote braderiekraam. Hebben we een opstelling gemaakt. En ja, goed, zodra die klaar is, dan doen we even een kort startzijde. En dan is het echt gewoon aanvallen. Dus we gaan er geen rijen vormen. Het is gewoon bordje pakken, een vorkje meenemen. En als je denkt dat je er een halve meter moet nemen, dan moet je dat gewoon doen. Wel. En we hopen natuurlijk dat die opgaat. We zouden het ook jammer vinden dat er 200 mensen naar huis gaan die niks hebben gehad. Maar goed, de frietkraam die staat er ook. Dan moeten ze maar even wat anders regelen. Maar we hebben geen reserve bij ons.
0: Hoe lang denk je dat ze erover doen?
1: Ik schat tussen de 30 en 45 minuten.
0: Ja, precies, dan is het al op. Kijk,
2: verorberen.
1: Ja, dat denk ik. Het ligt natuurlijk een beetje aan de mensen in het dorp. Maar ik denk als ze aan alle kanten om die tafel gaan staan. Kijk, we maken ook wel eens buffetten natuurlijk. En dan zie je ook hoe dat gaat als de mensen er langs lopen. Maar ik denk dat het vrij vlot kan. Dus wij hopen dat hij niet na 3 uur nog ligt. Want dan is hij niet lekker meer, zeg maar.
0: Ja, Justin Lutke Veldhuis van de restaurant hier in Borne. Succes dit weekend. Ja, we gaan zien of het officieuze record gevestigd wordt.
1: Nou, kijk, ja, precies. We laten het jullie weten.
3: Ik staar maar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Hey Remo!
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Ook het landgoed van Henny van der Most uit Slagharen gaat geveild worden. De ondernemer staat zo'n 70 miljoen euro in de schulden. Voor het eerst zijn er vanochtend weer schepen door de sluis bij Eefde gevaren. Die sluis werd eind juli gesloten vanwege de lage waterstand. En terwijl er op het eerste gezicht niets aan de hand lijkt, geldt er op de A35 tijdelijk een lagere maximumsnelheid. Hoe dat zit, lees je op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. Het weekend in.

0: Casey en de Sunshine Band en That's the Way I Like It.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: We hadden het vorige uur over dat wereldrecord carpaccio. Volgens mij zijn de keukenvoorbereidingen bij jou dit weekend minstens even groot.
3: Nou, dat kun je wel zeggen, ja, want ik heb ontzettend veel zin in morgen. We gaan uit eten, tenminste mijn ouders gaan uit eten.
0: Oh.
3: Bij mij en mijn vriendin. Want wij gaan koken voor mijn ouders. Die gaan gewoon lekker zitten. We gaan een mooi gerechtje voor ze klaarmaken. Het is echt voorgerecht, nagerecht. Alles zit erop en eraan.
0: Het is echt een volledige experience.
3: Ja, dus we hebben al een menukaartje doorgestuurd. Want ze moesten kiezen uit wat dingetjes natuurlijk. Daar moeten we goed op voorbereid zijn. Dus ik zal even een voorgerechtje noemen. Een gevuld snackpaprikaatje. Hè, daar kunnen ze dus lekker van gaan genieten. Hoofdgerechtje is ciabatta brood met eiersalade of tonijnsalade. Dus ze konden kiezen tussen een van de salades.
0: Maar je maakt salade zelf, hè?
3: We maken alles gewoon lekker zelf. Een nagerecht is onder andere een mini kokos bessen truffle. Dus kom maar door.
0: Doe maar.
3: Dus daar gaan we ontzettend van genieten.
0: Hoe laat zijn ze welkom in restaurant Borgman?
3: Ja, ze hebben gereserveerd. Dus dat gaat allemaal goed komen. Om 3 uur zijn ze bij ons. Dus dan gaan we nog even gezellig kletsen. En daarna gaan we lekker uit eten.
0: Tenminste, zijn ze een beetje kritisch? Zijn ze een beetje voedselrecensenten?
3: Nou, ze vinden heel veel lekker. Dus ik denk dat we er wel goed vanaf gaan komen. En natuurlijk, het zijn mijn ouders, hè, dus die zijn sowieso positief.
0: Ja. Nou, wat ik eigenlijk heel jammer vind, dit is wel een gemiste kans. Want wat je ook gewoon had kunnen doen, is het alvast even proefkoken vandaag meenemen. Hadden we hier even met z'n allen kunnen voorproeven kijken of het geschikt is om een verbeterpuntje zijn. Dat je morgen wel de beste versie
3: kan proefradio, ben je daar fan van?
0: Geen probleem. Nou ja, goed. ik ben slachtoffer, het maakt mij niet uit.
3: Misschien de volgende keer neem ik wat eten mee.
0: Nou, goed om te weten. Ik onthoud het voor de volgende keer als ik hier ben.

entertainer van Wissing was erbij en zat net met de spelers in het vliegtuig tijdens de loting. En zometeen praten hierbij, want ja, hoe blij zijn ze daar nou eigenlijk mee, die spelers? En überhaupt, is er een flinke kater of

0: Nathalie Bruglia en Toorn hierbij het weekend in. We gaan het hebben over sport, want ja, het was een mooie avond gisteravond.
1: De Oosttribune.
0: Bijzonder avontuur voor FC Twente. Ze zijn weer terug in Nederland. Gisteravond wonnen ze in Baku, overtuigend van Karabach. En plaatsen ze zich voor de groepsfase van de Conference League. Nou, dat zorgde voor een, laten we zeggen, licht enthousiaste commentator bij Radio Oost.
2: Oh, geweldig klaargelegd. Daar is de gelijkmaker. Wat een assist van Wout Weghorst, zeg. Dit doet hij uitstekend. Hij pept iedereen op. De tweede bal wordt ingebracht door Younes Taha. Daar staat Verdegoor. Piazza komt hem door. Daar is de gelijkmaker. En dan is het geen buitenspel. En dan gaan we verlengen. Weghorst maakt hem. Ja, Wout Weghorst wijst naar boven. Het gelijk van Wout Weghorst uit Borne. Hij maakt hier dus de 1 tegen 3. Wat een ongekend verhaal is dit, zeg. Wout Weghorst. Ja, de redder van Twente.
0: Dat was gisteravond. Vraag op de terugweg in dit vliegtuig. Keek FC Twente naar de loting voor de Conference League. En onze verslaggever Tijmen van Wissing, Jordum zojuist, die was erbij. Tijmen, goedemiddag. Even kijken. Hij is. Hij zou er moeten zijn. Tijmen. Nou, we gaan de verbinding
3: hallo.
0: Proberen te herstellen.
3: Als het goed is, is hij al geland, hè? Hij is wel uit het vliegtuig.
0: Ja, dat hoop je wel natuurlijk.
3: We gaan nog eens even proberen. We gaan in ieder geval praten met hem. Tenminste, als hij...
4: Goedendag. Ja. Dit is de voicemail van 06...
0: Ja.
3: Dat kunnen we beter niet laten horen. Conference League, daar gaat het allemaal over. Want
0: Tijmen!
5: Ja, ik ben er.
0: Ja, kijk, daar is hij. Ja. Nou, ik klink bijna even enthousiast als het radiocommentaar gisteravond.
5: Ja, de verbinding viel even weg. Het grappige is, we zaten vanmiddag bij de Oosttribune op 11.000 meter hoogte. En dankzij Elon Musk hadden we een wifi-verbinding. Dus ik kon makkelijker met een beeldverbinding vanaf 11 kilometer in de uitzending komen dan met een telefoontje. Want we rijden nu net de grens over. We zijn hier in de regio Twente.
0: Ah, super. Hoe was het eigenlijk zo in het vliegtuig met de spelers om zoiets een keer mee te maken?
5: Het gemoed was wel goed bij die selectie, want het chagrijn was er natuurlijk in de openingsweek. Het ging niet goed, 5 van de 7 wedstrijden niet gewonnen. En daar was gisteravond die memorabele wederopstanding van onder andere Wout Weghorst. En daardoor ook het ticket voor de groepsfase van de Conference League. En dan ligt vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar bij FC Twente. En dan zie je ook dat dat heel veel doet met de spelers, met John van der Brom. Die heb ik nog nooit zo gelukkig zien tijdens zijn dienstverband bij FC Twente. Wel dat zo'n overwinning, ook al was het moeizaam, maar wel zeer verdiend op Karabach, heel veel doet met de selectie en met het
0: gesprek. Ja, nou, ik hoor
5: ook de nodige ervaring heeft.
0: Ze mogen er wel wat telefoonpalen bij plaatsen in Twente, geloof ik, want de verbinding is wat haperend. Je sprak ook Robin Prupper, de aanvoerder van Twente. Die vond het ook bijzonder om in de lucht de loting te kijken. Hij zegt daar dit over.
6: Ja, is leuk. Het is altijd speciaal natuurlijk dat je even Twente ziet staan. Zeker na zo'n ontknoping van gisteren. Dat je dan zo'n terugreis hebt en dat je dat dan ook live even kan inzien. Omdat we hier wifi in het vliegtuig hebben. En dan ga je meteen kijken welke tegenstanders je loopt. Zitten er bekenden bij, et cetera, et cetera. Dus dat is leuk om mee te maken.
0: Nou, zal ik even naar die tegenstanders te kijken. Er zitten wel een paar leuke tripjes voor jou aan te komen.
5: Nou, met name interessante uitwedstrijden ook voor de supporters. Daar gaat het met name om. Freiburg uit, dat is natuurlijk geweldig voor al die supporters uit de regio. Die kunnen dan met de auto naar een prachtige stad. En ook nog eens een tegenstander van naam en faam. Vorig jaar de finalist van de Europa League, de nummer 7 uit de Bundesliga. Ik denk dat dat ook wel de lastigste horde is in dit een rijtje tegenstanders. Verder een uitwedstrijd naar Aarhus. Dat is in Denemarken. Dat is ook nog goed te doen met de auto. En een trip bij het toch wel onbekende Red Imps. Dat is de kampioen van Gibraltar. Nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon een belevenis aan zich voor al die supporters van FC Twente. Om eens een keer een reis af te leggen voor een Europese wedstrijd richting Gibraltar. En ik denk dat er ook opluchting is bij de supporters. En ook zeker bij de club. Want ze hoeven niet naar Kairat Almaty. Dat ligt nog verder dan Baku, waar FC Twente de afgelopen dagen verbleef. Want dat ligt echt richting China. Dat is in Kazachstan. Het is eigenlijk van de zotte dat dat een club is die mee mag doen aan Europese voetbaltoernooien. Want dan moet je bijna de halve wereld rond. Dus die moeten richting de Goldsvesten. En eigenlijk voor de thuissupporters zit er niet echt een interessante loting bij. Want er komen clubs hier naartoe. Paphos uit Cyprus, dat spreekt niet echt aan. FC Thun uit Zwitserland. En dus Kairat Almaty. Dus het echte Europese gevoel moet je denk ik halen uit de uitwedstrijden.
0: Ja, dat is misschien wel waar. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. De kans dat je de punten haalt is wel groter. Dus de kans dat je verder komt in een toernooi is misschien wel wat groter op die manier.
5: Ja, want de Conference League heeft een soortgelijke opzet als de Europa League. Toen wist Twente ten nauwe nood nog de tussenronde te halen. En ik denk dat een etage lager in de Conference League, dat FC Twente dat echt wel moet gaan lukken, hoor. Zeker als je de tegenstanders ziet. Er gaan ook dagen voorbij dat ik FC Toen, Lincoln, Red Imps en Karat Almaty niet volg. Dus helemaal onderschatten moet je ze ook niet. Maar dit zijn wel ploegen waar FC Twente van moet winnen. En ja, Freiburg zal vrijwel onmogelijk worden, zo niet zeer lastig. Dus die kun je dan ook nog verliezen. Maar voor de rest zal Twente echt wel die tussenronde gaan halen. En dan wacht er misschien wel een andere mooie tegenstander. Maar Twente heeft in ieder geval gunstig geloot. En dat was ook wel een beetje het algehele gevoel van de spelers en van de staf van FC Twente.
0: Hoe is er gisteravond eigenlijk gevierd? Want het was natuurlijk echt wel een beetje een... het was misschien toch wel een behoorlijke verrassing. Ook omdat je eerst achterkomt dat dat dan toch zo omgekeerd wordt.
5: Nou, wat ik zei, je zag opluchting vooral bij de spelers. En ja, wat dat betreft zijn het net mensen, die voetballers. Rutger van Barneveld komt dan uit de speakers in de kleedkamer. Een zwoele zomernacht in Baku. Ze hebben het niet heel laat gemaakt, want vrijdag of zondag moeten ze weer op appel. 8 uur wacht Cambuur. En dan kunnen ze zich eigenlijk geen misstap veroorloven bij een van de tot dusver de matigste ploegen van de Eredivisie. Dus Twente zal ook weer vroeg aan de bak moeten. Ze hebben een klein feestje gevierd. De opluchting was daar. Maar ze hebben niet in de lampen gehangen.
0: En jij?
5: Ondergetekend ook niet. De beroepsernst is zeer aanwezig.
0: Oh, oké, precies. Nou, ik wens je alvast een goed weekend. Want je moet natuurlijk snel weer aan de slag. Even bijkomen van de reis. Even de familie weer zien. En dan staan er mooie avonturen. Dus binnenkort op de planning met FC Twente.
5: Ja, maar eerst zondag nog de Aalste Weg Jan Lauwersstadion. Heracles, de koploper in de Keukenkampioendivisie. Dat is ook weer een leuke wedstrijd.
0: Ja, kortom, het mooiste baan ter wereld.
5: Absoluut.
0: Ja, dankjewel, Tijmen. En rust lekker uit. We horen je snel weer.
5: Goedjes.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Inmiddels 1 minuut over 5:30. Het overzicht van het belangrijkste nieuws krijgen van Benjamin.
13: Voor het eerst sinds eind juli zijn er vanochtend weer 2 schepen door de sluis bij Eefde gevaren. Rijkswaterstaat onderzoekt met proefschuttingen of het Twentekanaal geleidelijk weer open kan. De eerste signalen van de schuttingen zijn positief, zei Rijkswaterstaat vanochtend.
14: Het gaat helemaal prima. Hadden we ook wel verwacht natuurlijk. Hè? Gelukkig kunnen we het eerste schip na lange tijd weer bedienen om toegang te krijgen tot de IJssel. Ja, we moeten goed kijken, hè, of we voldoende water hebben om dit schutverlies te kunnen compenseren. Vandaar dat wij 2 schepen nu gaan schutten. En daarnaar kijken of wij meer kunnen bedienen.
13: Normaal gesproken vinden er 35 tot 40 schuttingen per dag plaats. De provincie Overijssel begint een proef voor pasmelders die hun ammoniakuitstoot willen verminderen. De nieuwe aanpak moet uitwijzen hoe deze boeren, die buiten hun schuld geen vergunning hebben, kunnen aantonen dat ze hun uitstoot structureel omlaag brengen. Boeren zouden de uitstoot kunnen verminderen, bijvoorbeeld door koeien vaker in de wei te laten lopen of minder eiwit aan voer toe te voegen. In eerste instantie mogen maximaal 30 pasmelders meedoen. Zij kunnen tot €70.000 subsidie krijgen. Het volledige programma van Twente Ballooning gaat vanavond niet door. Vanwege de verwachte onweersbuien en windstoten heeft de organisatie alle activiteiten voor vanavond afgelast. Twente Ballooning begon gisteravond op recreatiegebied het Hulsbeek in Oldenzaal. Tijdens het evenement stijgen normaal gesproken dagelijks tussen de 30 en 40 luchtballonnen op. Jammer, zegt de organisatie, maar ze hebben hier natuurlijk wel rekening mee gehouden.
15: We moeten ons voor de gek houden. Er zit een aardige voorbereiding aan vast voor een ballonvaart. Dus hebben ze rond de middaguur hebben besloten dat we alles moeten gaan cancelen op basis van de weersinformatie die we op dat moment hebben ontvangen.
13: Voor morgen staat opnieuw een programma gepland. Vanaf morgenochtend stuurt de organisatie updates over het weer en of het die avond wel doorgaat. En je hoorde het net al, FC Twente neemt het in de hoofdfase van de Conference League in een uiterwel op tegen onder meer SC Freiburg uit Duitsland. Andere tegenstanders zijn Pavos uit Cyprus, Kairat Almaty uit Kazachstan en het Zwitserse Thun. Zij komen op bezoek in Enschede. FC Twente gaat dan weer op bezoek bij de Red Imps uit Gibraltar en het Deense Aarhus. Het zag er in eerste instantie naar uit dat FC Twente zou worden uitgeschakeld. En ook was er veel chagrijn binnen de ploeg. Volgens Robin Prupper, de aanvoerder van FC Twente, kan de overwinning van gisteravond een omslag zijn.
16: Elke overwinning, elk euforiemomentje die ik met het team kan delen, met supporters kan delen, die zorgt voor vertrouwen, die zorgt voor een goede moed. Je weet dat het soms heel dichtbij is. Dat ook in voorgaande wedstrijden waarin het misschien net de andere kant opvalt. Je weet dat het gaat komen. Dat de kwaliteit uiteindelijk boven komt drijven zolang je hard werkt, zodat je dicht bij elkaar blijft. En dat is gisteren wel een heel mooi voorbeeld van hoe we dat samen beleven. Dat moet je koesteren. Dat gevoel moet je meenemen naar de rest van het seizoen. Ja.
13: Twente haalde gisteravond de hoofdfase door de 1-0 nederlaag tegen Karabach goed te maken. Na verlenging werd het 1-4 in Baku. Dat is het belangrijkste nieuws van vandaag. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
12: Dankjewel Benjamin. Gaan we naar het weer, Margot Ribberink. Goedemiddag.
17: Goedemiddag Evert.
12: Wordt het even heftig als dat net genoemd werd in het nieuws?
17: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de meeste buien in onze provincie naar het noorden zijn weggetrokken. En dat waren echt flinke buien, hoor. Tussen 4:30 en 5 vanuit het zuiden. Echt flinke plensbuien met onweer ook daarbij. Die de regenmeters bij onze waarnemers flink hebben doen vollopen. Sinds gisteravond is er in Enschede West 26,6 mm gevallen. En in de Lutte 22,6. Dus dat zijn behoorlijke aantallen neerslag. Op dit moment zit er nog steeds wat regen in het westen van de provincie. Maar in het oosten komt na regen even natuurlijk de zon tevoorschijn bij 22 graden. En er zitten nog wat buien aan te komen. Die zitten nu in de buurt van Nijmegen en Kleef. En die trekken de komende uren ook weer richting Twente. Maar dat zijn niet meer van die stevige buien. Dus dat zijn waarschijnlijk gewoon een paar regenbuien. En vanaf 9:00 vanavond is het helemaal droog in onze provincie.
12: Hoe zitten we dit weekend dan?
17: Ja, het blijft natuurlijk niet droog, want we hebben behoorlijk wat stroming in de atmosfeer uit het zuidwesten. En er komen ook storingen mee. En zo is het vanavond wel droog. Maar na middernacht krijgen we opnieuw weer vanuit het westen een paar regenbuien bij 15, 16 graden. Morgenochtend ook een enkele regenbui, maar ook een beetje zon. Morgenmiddag is het even wat droger, maar dan neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En eind van de middag en avond krijgen we opnieuw weer regen. Buien bij 23 graden. En ook zondag is een wisselvallige dag met vooral bewolking in de ochtend en een bui. De middag en de avond verlopen wat droger met een beetje zon bij 22 graden. En op beide dagen waait een stevige zuidwestenwind.
12: Dankjewel, tot straks.
17: Tot straks.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is

0: Leuke nieuwe oogst deze bij Tangerine en Venice en By Your Side hoor je bij het weekend in. In Zwolle is het deze week Pride Week Zwolle. Een week vol culturele activiteiten bedoeld om de LHBTIQ+ gemeenschap een podium te geven op zoek naar verbinding met de stad en haar inwoners. Dat gebeurt met een feest en een protest in de vorm van een Pride Walk komende zaterdag. Gisteren werden de protestborden alvast gemaakt.
1: Bart Scholten, creatief producent van de nieuwe organisatie Comité Pride Zwolle. Ja, je bent heel druk met protestbordje maken. Hè? Wat moet het voor moois worden hier voor je?
2: Nou, ons thema is...

0: ruimte maken om te bloeien. En ik ben dus aan de achterkant ben ik zo een zaadje dat langzaamaan uitgroeit tot een bloem aan het maken.
1: Dat is wel heel liefelijk, hè?
0: Ja, maar ik denk dat protest ook niet iets hards hoeft te zijn. Ik denk dat het juist iets verbindends kan zijn. Ja.
1: Waarom is het nog steeds zo hard nodig, of misschien wel meer nodig dan een paar jaar geleden?
0: Ik denk dat we een stukje minder oog voor elkaar hebben. De laatste tijd zijn we heel erg gericht op onszelf en kijken we minder naar de medemens. En dat zie je daardoor dus ook in de uitingen. Er is steeds meer agressiviteit naar LBTQIA+ personen. Zeker onze trans mensen die ervaren gewoon echt heel veel geweld. Dus ik denk dat het alleen maar extra belangrijk is dat we hier aandacht aan geven en zichtbaarheid aan geven.
1: Jij bent ook bezig met een bord. Wat gaat er op jouw bord staan?
2: Nou, ik en mijn moeder zijn allebei deel van de LHBTQ+. En zij, zeg maar, ja, mijn moeder. Dus zij zegt, ja, dan ben ik de gay factory en dan ben jij de gay, sinds jij lesbisch bent en ik aseksueel. Dus ze vroeg me, want zij kon hier niet naartoe komen door werk, vroeg ze me, zou je daarvan een bord willen maken? Zeg ik, ja, is goed. Van bijvoorbeeld, rechten zijn voor iedereen en je hoeft je niet aan te passen om erbij te horen.
1: Ben jij heel strijdbaar of zeg je van, nou, doe mee omdat het belangrijk is?
2: Ik ben ook wel strijdbaar, maar ik ben ook wel van mezelf dat ik denk van sommige dingen vind ik nog wel eng dan. Voornamelijk ook alleen.
1: Ja, en waar heb je het dan over?
2: Nou, mijn moeder zit zelf ook bij de Dolomina's, dus zij gaat soms wel mee met Pride en dan ga ik soms ook mee. En dan vind ik het altijd nog wel steeds spannend om dan mensen langs de kant te zien die dan denken van ja, dit mag niet, omdat God het zegt, waarvan ik dan zelf ook denk van oké, maar waarom mag het dan niet? Want wie zegt dat? Maar dan vind ik het ook nog wel spannend om dan zo zelf recht tegen hun te zeggen of zo.
1: Ja, nou, vandaar de Pride. Je loopt wel mee, zaterdag?
2: Ja, met een andere vereniging, jong en oud, lopen we met een groepje.
3: Ik vind dat het heel hard nodig is, harder dan ooit.
1: Vertel.
3: Nou, ik ben zelf op mijn eigen ontdekkingsreis sinds vorig jaar. En ik denk...
1: Wat is die ontdekkingsreis?
3: Nou, dat je niet alleen per se in één hokje hoeft te zitten. Expressief niet, en hoe je je uit niet. En dat is denk ik ook misschien wel iets van deze tijd.
1: Mag ik het omschrijven? Want je bent geboren als een jongetje, denk ik. Maar ja. Ik zie dat je ook nu vrouwelijke kleren aan hebt.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja. En dat is omdat ik dat mooi vind, omdat ik dat leuk vind. Ook wel een beetje maatschappijkritisch natuurlijk. Ik kreeg gisteren nog een wat zie je er leuk uit vandaag. Dus ja, maar aan de andere kant kreeg ik laatst ook nog een keer een vuile flikker naar mijn hoofd.
1: Ja. Ja. Heb je er zelf nog schroom in dat je zegt van ja, ik voel me toch niet vrij genoeg en vandaar ook dat dit allemaal nodig is?
3: Ja, voor mezelf voel ik dat ook wel. Maar het is denk ik ook belangrijk om dat voor andere mensen te doen. Om het samen te doen, vooral.
1: Dus ga je meelopen? Dus wat komt er op dat bord te staan?
3: Ik denk iets van samen of allemaal of een variant daarop. Ja, dat vind ik denk ik wel mooi.
1: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
1: Nieuwe organisatie, ja, verbinding, belangrijk, met de stad, met de inwoners. Hoe gaan jullie dat doen?
0: Dat doen we door samenwerking. We hebben heel veel organisaties, culturele instellingen, maar ook nauw samen met COC en met Dolomina's hier in Zwolle. En met die samenwerkingen zetten we echt een goed fundament voor een nieuwe Pride.
1: En wie daar een stukje van mee wil krijgen, zaterdag is toch wel de hoofddag, mag ik wel zeggen. Dan is de mars. En een groot feest. Wat gebeurt er op het kerkplein?
0: Dan is het Pride-podium daar. En we hebben van 4 tot 11 uur 's avonds helemaal een Pride-programma met verschillende lokale artiesten, drag kings en queens en DJ's. Dus dat wordt een heel groot feest. Daar kijk ik heel erg naar uit.
1: En iedereen mag komen, want het is voor de verbinding.
0: Zeker, iedereen moet komen. Ja.

0: met I Say A Little Prayer. Je zou bijna vergeten, maar we hebben ook vandaag nog een inkopper. Ja, de show zit weer ram vol zoals het hoort. Gaat over een bakker in Vollenhoven. Die stopt vandaag na 90 jaar, het familiebedrijf dan. Bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de andere.
1: En die Bos, zegt deze, de koek is op.
0: Bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de andere. Nou, dat is geen broodje aap verhaal.
1: Mooi Gert de Kleine. Deze dan van Dedy Roetgerink uit het mooie Hengelo, zegt de ene klant tegen de ander. Ah, dit is vast een broodje aap.
0: Bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de andere. Ik bak mijn eigen broodjes wel bruin.
1: Mooi. Daan Looyinga van Dongeren zegt de ene klant tegen de ander. Brood nodig dat we ergens anders heen gaan.
0: Ja, precies. En Simone Klaasens die zegt. Zegt de ene klant tegen de ander. Zou het opgegeten zijn door het tijgerbrood?
1: Ja. Ellen de Kalma Bonkstetoter zegt de ene klant tegen de ander. Hij zou wel brood nodig met pensioen willen.
0: Ja, nou, dat is zeker het geval.
1: Zo mooi,
0: ik ben benieuwd, heb jij nog een leuke suggestie? Kom erop, stuur hem even in. Volgend uur gaan de prijzen eruit. Dus Bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de ander. Puntje, puntje, puntje. Stuur hem in via de app van Roos, stuur hem in via de Facebookpagina. U weet, win je dan zometeen het prijzenpakket.

0: De Stoppelhanenfeest is momenteel in Raalte. We praten je er zometeen over bij. En ook Katrina and the Waves hoor je volgend uur samen met onder andere de Bauza en ook Billy Joel. Staat voor je klaar?
1: We zijn terug. Cultuurcafé maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf woensdag zijn we er elke week weer met mooie culturele verhalen, bijzondere gasten, jong talent en lekkere muziek. Met in het eerste Cultuurcafé The Prodigal Sons en Bertolf. Wil je erbij zijn? Dat kan. Meld je aan via rtvoost.nl/cultuurcafé. Tot dan.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Na twee vuurwerkincidenten in Almelo plaatst de gemeente camerabewaking in de wijk Rumerslanden. Eerder deze maand waren er twee explosies met zwaar vuurwerk bij een woning in die wijk. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen dreigt alles kwijt te raken nu ook zijn landgoed in Gorssel wordt geveld. En op een camping in Oldenzaal is eerder vandaag brand uitgebroken. Er is niemand gewond geraakt. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.

0: De Ommer Pissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Pissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Radio Oost. Het weekend in.

0: Weinig sunshine momenteel hier in Twente. Maar goed, Walking in the Sunshine hoorde je Katrina and the Waves.
1: Het weekend in. Radio Oost,
0: het weekend in. Vraag wat Evert en Benjamin José is lekker een dagje vrij. We hadden het vorige uur over koken, want jij gaat morgen je ouders verwennen met een bijzonder drie gangen diner.
2: Klopt.
0: Bij mij is dus afgelopen week de keuken geleverd.
2: Oh, en geplaatst.
0: Ja, dat duurt best wel even. Het is maar heel lang geleden gekocht. En, maar ja, we wonen nu dus anderhalve week in Zwolle. En met de bouwvakken tussen zo duurde even voordat de keuken geplaatst kon worden. Dus dat was afgelopen week. Dus we hebben een beetje gebivakkeerd. Eerst in eigen huis. En ik was er heel blij mee. Maar het ding is wel, hij werd geplaatst afgelopen week. En toen dacht ik, poeh. Hij is wel heel erg hoog.
2: Ja, te hoog.
0: En dat zit als volgt. Kijk, vorig jaar toen wij die keuken kochten, toen kwam ik daar bij die keukenzaak. En toen zei ik tegen die vrouw, ik zei, niet om het even te ander, maar we hebben nu een keuken waar ik echt een beetje zo voorover gebogen sta. Je hebt altijd last als je dingen staat te snijden. Oh ja, dan heb je natuurlijk een keuken op normale hoogte. Ja, je bent wat langer, dat snap ik wel. Dan moet je wel een beetje een hogere keuken doen. Ik zei, nou, dat is prima, laten we dat doen. Goed idee, doe maar wat. Wat is gebruikelijk? Nou, dan zou ik zeggen, doe maar zo'n 96 centimeter.
2: Okay.
0: Dat is ongeveer 50 centimeter hoger dan normaal. Nou, dus ik sta er deze week en toen dacht ik bij mezelf, shit, hé. Boah, het is wel echt heel hoog. Voor mij is het perfect. Ik kan er perfect rechtop staan. Mijn vriendin die zegt wel van, nou, het is wel de hoge kant.
2: Je bedoelt de teentjes.
0: Dus heb ik even nagezocht van, hoe komt dat dan in dat oude huis waar wij zaten? Nou, blijkt dus, die keuken daar, dat was zo'n zelfbouwkeuken, die is geplaatst door een Poolse klusjesman. En die man die was vrij klein, dus die heeft die keuken wat te laag gemonteerd. Dus die keuken die zat dus gewoon 3-4 centimeter onder wat gangladers. Dus ik heb jarenlang daar bij het keukenblad gestaan. En ik dacht, god, nou, als ik ooit een keuken koop, dan wordt het in ieder geval niet deze hoogte. Dan mag het wel een klein stukje hoger. Nou, het is nu op het randje, kan ik je zeggen.

0: Billy Joel bij Radio Show The River of Dreams. In Raalte zijn ze woensdag weer begonnen met de stoppelhanenfeesten. Gisteren was de grote dag met het oogsten corso, waar dan iedereen werd gedacht, met een speciaal terras ingericht voor inwoners van zorginstellingen uit onze provincie. Het zorgde voor veel blije reacties bij begeleiders en bewoners.
1: Een mooi uitje toch? Ja, hebben we wat te doen?
2: Nee, je zit hier eerste rang.
1: Ja, dat is pure luxe. We werden hiervoor uitgezet. Ja, het is goed geregeld. We hebben allemaal koffie, krenten weg.
2: Hebben jullie er zin in, jongens?
3: Ja. Zeker, het zit heel erg mooi. Dankzij Humanitas, prachtige plek.
2: Was u anders hier naartoe gegaan?
3: Nee. Ik had er eerder nog niet veel van gehoord. Dus,
2: Favoriete wagen al?
3: Nou, ik vind ze echt allemaal even mooi. Ze zijn echt allemaal hun best gedaan, hoor. Supermooi.
4: Het is hier gewoon prachtig en het is goed verzorgd. Tot en met.
0: Kijk, vraag aan de feesten verder. Marielle Schrijver, die is bestuurslid van de Stoppelhennenfeesten. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Wat is het hoogtepunt tot nu toe eigenlijk?
5: Stoppelhennen hangt aan elkaar van hoogtepunten natuurlijk. Maar we hebben net de bingo achter de rug. Oh. En dat was weer één groot feest in de tent.
0: Hoe is de sfeer momenteel? Want het is toch een beetje anders weer natuurlijk dan de afgelopen dagen. Het is even wat bedrukter, wat meer regen, wat meer wind.
5: Ja, klopt. We houden het weer goed in de gaten. Gelukkig zijn de grote buien langs ons heen gegaan vanmiddag. Dus we merken dat het nog best druk is in het dorp. De sfeer is goed. Iedereen heeft er zin in. Er wordt gezellig wat gedronken. Op dit moment speelt Achtung nog in de band, in de tent. En dat zweetje zit er lekker in. Stoppelhanen is gewoon helemaal aan eigenlijk.
0: Ja, nou, dan moet ik zeggen, ik kom zelf niet uit deze regio, dus voor mij zijn de Stoppelhanenfeesten een nieuw. Maar waar komt die naam vandaan?
5: Nou, er zijn eigenlijk wel verschillende mythes over, kan ik het wel bijna noemen. Stoppelhanen bestaat sinds 1951, tenminste tot zover. Destijds is er een feest ontstaan. Maar het was altijd al gebruikelijk om na de oogst, als alle oogst van het land was, met elkaar een drankje te doen. Gewoon in de buurtschap, in de buurt, met elkaar. En op een gegeven moment was het natuurlijk makkelijker om wat dichterbij elkaar te komen door andere vervoersmiddelen. En is er uiteindelijk een wat groter feestje ontstaan. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot Stoppelhanen. En de naam Stoppelhanen kan of terugkomen van het oogst van het land is en er stoppels overblijven. En de haan erop neerstrijkt op de gast. Van het aan elkaar zetten van alle garven die gemaaid zijn met de hand van de rogge. Dat we nog steeds doen op roggemaaiersavond in juli als eigenlijk officiële start van het stoppelhanenseizoen.
0: Ja, tenminste, we hadden het net al even over die corso die net geweest is. Hebben jullie nog andere dingen die terug te vinden zijn van het oorspronkelijke oogstfeest?
5: We hebben vandaag ook de Boerendag gehad. Dat is een boerenmarkt met allerlei verschillende kramen, maar waar ook allerlei ambachten terugkomen. Klompen maken, manden vlechten. Er worden allerlei ambachtelijke producten verkocht. Lekkere pannenkoeken gebakken, zoals oma ze vroeger maakte, zeg maar. Dus op die manier komt het agrarische karakter van Stoppelhanen echt terug in onze activiteiten.
0: Nou kan ik me voorstellen dat mensen luisteren op dit moment die zeggen, nou, leuk, dat klinkt wel lekker. Ik heb dit weekend nog niks te doen. Laat ik eens even een keer naar Hout gaan. Wat staat er op het programma voor morgen en zondag?
5: We zijn vandaag natuurlijk nog niet klaar. Dus vanavond staan er allemaal voornamelijk dames op het podium. We hebben vorig jaar de opmerking gekregen van ja, supermooie acts. Maar we missen toch wel een beetje het vrouwengeluid. Daar hebben we goed naar geluisterd. Dus vanavond hebben we allemaal acts, koppen acts van bijvoorbeeld Destiny's Child, Dua Lipa en K3. We verwachten vanavond weer een heel mooi feest. Morgen staat de Oldtimer Tour toch op het programma, de Grote Hanenquiz, dat is de vernieuwde pubquiz. We hebben ook nog de Harvest Games, daar doen scholieren uit groep 7 en 8 aan mee met een begeleider. Het is een soort afvalrace. S'middags is het gewoon gezellig muziek en s'avonds staat er ook weer een mooie acts op het programma. En zondagmiddag hebben we de Heino's op het podium staan, maar hebben ook Kukkelen Culinair. Een heel gezellig sfeertje op het Roggeveld naast de kermis, waar we allerlei foodtrucks hebben, maar er ook gewoon weer lekker pannenkoeken gegeten kunnen worden. Waar activiteiten zijn voor de jongsten en voor de kinderen, zodat papa en mama gezellig een drankje kunnen doen. Dus echt een familiemiddag.
0: Ja, dan zou je zeggen, nou, daarna dan zijn de fusten wel een keer leeg, denk ik, na zoveel dagen feest.
5: Nou, dat hopen wij. Ja. Dat mag, ja.
0: Nou, dat is de komende dagen nog. Stoppelhanenfeest in Raalte. Marielle Schrijver, dank je wel. En ja, geniet zelf ook nog even van het feest, hè?
5: Nou, gaan we zeker doen. Dank je wel.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Inmiddels is het 6:30, het regionale nieuws krijg je van Benjamin Borgman.
11: Vanaf morgen kunnen er weer 5 keer per dag schepen gebruik maken van de sluis bij Eefde. Dat kan na de proefschuttingen die vandaag goed zijn verlopen. De Twentekanalen worden hierdoor weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis was door de droogte sinds eind juli gesloten. Er wordt gekeken naar hoe en wanneer het aantal schuttingen naar 10 per dag kan gaan. Normaal gesproken vinden er zo'n 35 tot 40 schuttingen per dag plaats. Bij de proefschuttingen van vandaag zijn er 2 schepen uit de Twentekanalen naar de IJssel gevaren. Deze schepen zaten door de sluiting van de sluis enkele weken opgesloten op het kanaal. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen dreigt alles kwijt te raken nu ook zijn landgoed in Gorssel wordt geveld. Eerder gingen zijn industrieterrein in Schuine Sloot, speelstad Oranje en pretpark Rivoli in Rotterdam al onder de hamer. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard. Zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna €70 miljoen. De ondernemer kocht het landgoed in 2009 voor ruim €4,5 miljoen. Hoeveel geld het landgoed kan opbrengen voor de schuldeisers durft de veilingdirecteur nu nog niet te zeggen. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. In Hengelo is 38% van de studentenkamers te duur en in Enschede is dit 14%. Verhuurders van te dure kamers vragen gemiddeld zo'n €240 meer dan wettelijk is toegestaan. Ze komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders zelf nauwelijks klachten indienen. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 voor een kamer. In een minder populaire studentenstad, zoals Enschede, liggen de kosten rond de €450. En steeds meer jongeren zoeken hulp om uit de criminaliteit te komen. Het aantal jongeren dat zich anoniem meldt bij hulpplatform Keerpunt groeit enorm. Van 90 gesprekken 2 jaar geleden naar 210 vorig jaar. Via een anonieme chat kunnen ze hun verhaal kwijt bij professionele hulpverleners. Deze teamleider van het platform legt uit wat de chat inhoudt.
12: Ja, het is echt een online chat, bemand door professionele hulpverleners. En we richten ons met name op een groep die wel vastloopt in de criminaliteit. Die ook hulp wil, maar nog niet durft aan te kloppen bij een instantie. En dat is echt de groep die wij proberen te bereiken.
11: Ja, ook gaat het om jongeren die onder druk worden gezet of slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Volgens de teamleider gaan de meeste gesprekken over drugscriminaliteit.
12: Dus we zien over drugs bewaren, het vervoeren. Daarnaast zien we ook geldezels voorbij komen. Dus dat zijn bijvoorbeeld de jongeren die een pinpas hebben uitgeleend en vervolgens door de politie worden gevonden. Maar we zien bijvoorbeeld ook explosieve leggers of babbeltrucks. Eigenlijk zien we een hele mooie weerspiegeling van hetgeen we ook in de nieuws en in de media zien. Dat zien we ook terugkomen op bij ons op de chat.
11: En niet alleen jongeren, maar ook ouders die zich zorgen maken over hun zoon of dochter kunnen hulp zoeken. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
10: Margot Ribberink, goedenavond.
13: Goedenavond, Evert.
10: Wat voor weer krijgen we vanavond?
13: Ja, er komen nog een paar buien aan. Vooral voor het oosten, waar nog eventjes de zon is doorgebroken aan het einde van de middag. 22 graden werd het. Maar dat zijn niet meer van die hele heftige buien. Ik denk dat het regenbuien zijn die rond de klok van 9 uiteindelijk richting Duitsland wegtrekken. Dan is het even droog, maar na middernacht dan kan er vanuit het westen weer een regenbui binnensluipen. 15, 16 graden. Dat zijn de minimumtemperaturen. Ook morgenochtend valt er een regenbui. En is af en toe de zon te zien. Morgenmiddag is het tijdelijk wat droger. Maar eind van de middag komen er vanuit het zuidwesten weer nieuwe buien. Kortom, een wisselvallige zaterdag met maximumtemperaturen van 23 graden en een stevige zuidwestelijke wind. Die hebben we zondag ook. En ook dan blijft het niet helemaal droog, met vooral in de ochtend een bui. In de middag en de avond is het wat droger met een beetje zon. En het wordt dan 22 graden.

0: had het net over Raalte. Daar staat hij dit weekend ook, hè? Rutger van Barneveld, voelen ze helemaal nachten. Je kan er nog even naartoe zondag.
1: Ja, waarom niet? Hè? Als je dan toch in de buurt bent.
0: Jij woont er toch.
1: En niet meer. Oh.
0: Goed, de inkoper van vandaag heeft alles te maken met een familiebedrijf in Vollenhoven. Het gaat om de bakkerij daar. Na bijna 90 jaar stoppen ze ermee. De deuren worden gesloten. Het was helaas niet mogelijk om te doorstarten of om het te verkopen of wat dan ook. Ja, gaan ook een aantal bijzondere Vollenhovense lekkernijen. Die gaan eraan, zeg ik toch maar even zo. Ze zijn nergens meer verkrijgbaar.
1: Geheime recepten worden niet doorgegeven, dus helaas.
0: Het is wel een mooie inkopper voor vandaag. Bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de andere.
1: Bert B. zegt, hij gaat nu zandtaartjes bakken.
0: Zegt de ene tegen de andere. Ineke Vos die zegt, hier gaan geen warme broodjes meer over de toonbank.
1: Nee. Amal heeft trouwens ook een leuke, allebei wel van de humor. Laurens Vos, ook uit Mariënberg uiteraard. Jammer, nu moet ik zelf de kers op de taart zetten.
0: Nou, dan gaan we naar de winnaar van vandaag. Dan moet ik heel even zoeken. Het is zoveel inzendingen dat het echt het onvoorstelbaar. Hans Blokhuis, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het op de camping?
2: Het is heel goed op de camping.
0: Je staat niet de luifel vast te houden met al die wind.
2: Nee, dat is niet nodig. We hebben bijna wel een zwembroekje nodig af en toe, maar het gaat nog goed.
0: Ja, en jullie zitten in de buurt van Oldenzaal, begrijp ik?
2: Ja, we zitten in Losser.
0: Ja, lekker. Ja, precies.
2: Ja, camping, wat punten is dat. Ja.
0: Wat zijn de plannen zo dit weekend?
2: We gaan. We stonden eigenlijk op het punt om naar het Stiftfestival te gaan.
0: Ja.
2: Eindconcert is dat. Zou in Brilmans Dennen zijn hier in Losser. Maar ja, in verband met het weer, en dit openluchttheater, is het verplaatst. Naar Oldenzaal in een kerk, ja.
0: Nou, ook een mooie locatie, ja.
2: Ja, zit in ieder geval droog.
0: Nou, zo is het ook. En wie staat daar dan?
2: Er zijn verschillende concerten. Van klassiek tot Ellen Ten Damme is er onder andere.
0: Ja.
2: En van klassiek tot Nida Hagen werd er gezegd. Dus afwisseling genoeg.
0: Ja, lekker muzikale avond.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ik bel jou natuurlijk voor de inkopper, daar gaat het allemaal over. Ik zal hem even opgooien, dan mag je hem afmaken. Bakker in Vollenhoven stopt vandaag na bijna 90 jaar, zegt de ene klant tegen de ander.
2: En nu gaat hij zelf zeker reizen.
0: Kijk, mooi. Hoppatee, ja. En daarmee heb je de winnende inzending van vandaag. Gefeliciteerd, Hans.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik kijk even naar Benjamin, die beheert de prijzenpakketten van Radio Oost. Graai eens even in de grabbelton, wat zit er zo al in?
1: Graaien, dat gaan we zeker doen. Ik heb werkelijk geen flauw idee, even. Nou. Daarom is het altijd een prijzenpakket. En met een prijzenpakketje, dan zit je altijd goed.
0: Kijk, zo is het
2: dan. Ik laat me verrassen.
0: Nou, dan komt zo snel naar je toe, Hans. Veel plezier nog even op de camping. Sterkte met het noodweer.
2: Het valt nou nog
0: wel mee. Veel plezier bij het Stiftfestival.
2: Oké, jullie een goede uitzending.

0: Oh, maar dit weer zou je toch wel even op het strand willen liggen, toch? De Beach Boys hoor je Kokomo. En daarmee komen we aan het einde van deze Het Weekend in. Nou ja, we hebben het weekend gehaald, toch? We zijn bijna 7 uur.
1: Ja, zeker. Het is ook voor ons tijd voor weekend, maar het is wel weer snel gegaan.
0: Nou, voor, ja, zeker. Maar voor jou wordt het dus een lekker kookweekend. Je gaat lekker aan de slag om jouw ouders in de watten te leggen.
1: Oh, dat gaat zeker gebeuren. Ja. Ze komen lekker bij ons op visite. Ze gaan uiteten bij ons.
0: Ja. Ik heb morgen een bruiloft, niet van mezelf gelukkig. Maar nee, bij vrienden. En het is in Brabant, dus het wordt een flinke rit.
1: Ja.
0: Ik vind het al een beetje sneu. Heb je net allemaal lekker weer gehad en dan heb je dus nu dit soort weer. Mm. En morgen je bruiloft. Ik ben heel benieuwd hoe het is. Wat ik wel nog lastig vind, zal ik me net te bedenken. Want ik zag de uitnodiging voorbij komen. Heel vaak zetten mensen daar een dresscode op.
1: Oh ja, moeilijk.
0: Ja, vind ik echt lastig. Ik weet niet hoe jij... Kijk, als je mijn kledingkast opent... dan denk ik, dan is het donkerblauw, donkerblauw, donkerblauw, donkerblauw, donkergroen. Een paar kleurtjes. Dat is ongeveer mijn kledingkast.
1: Ja.
0: En de dresscode is... summer chic. Happy, zoiets. Summer chic.
1: Oh, lastig.
0: Dus het is... netjes, maar ook...
1: ook chic, maar ook zomers.
0: En zomers en vrolijk. Ja. En, dus het zal, het zal wel donkerblauw worden.
1: Wij hadden het ook laatst, was de dresscode festival.
0: Of festival.
1: Festival bruiloftachtige kleding. Ja, wat trek je dan
0: aan? Nou ja, dat kun je ook nog zeggen. We doen oranje festival, dus ik ga gewoon volledig in het oranje. Net zoals ik met Koningsdag toe.
1: Doe lekker wat je zelf wil, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja, morgen vol programma weer bij radio's. Natuurlijk beginnen we zoals altijd met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Uiteraard.
0: Die gaan het vast ook met je hebben over FC Twente. Want dat is toch wel een beetje het nieuws, denk ik, van de afgelopen dagen.
1: Ja, nee, zeker. Ze hebben toch de groepsfase gehaald. Dus dat gaat ze goed af. En met Bas Nijhuis erbij, dan gaat het zeker over de...
0: Nou, precies. Weet je zeker dat het goed komt. Die zijn er morgenochtend vanaf 8 uur. Kortom, dat wordt leuk. En morgenmiddag natuurlijk ook weer de Toppers van Toen. Morgen is er nog het weekend in.
1: Weekend Overijssel.
0: Dus bij Radio Oostum komt het allemaal goed. Ik wens je een bijzonder goed weekend. Geniet ervan. Ik hoop dat het weer een beetje voor je meevalt. En ik spreek je snel weer. Tot slot deze van The Weeknd. Dit is In Your Eyes.

0: Groen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Radio Oost, thuis in Overijssel. 7 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wieg kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
11: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
10: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond. AZ Go Ahead Eagles, PEC Zwolle NEC. Zondagmiddag FC Eindhoven Heracles Almelo. En zondagavond Cambuur FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Pam, pam, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 van de 3 Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De 2 zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De 3e vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
5: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven. Zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten. Zodat ze hier niet opgesloten zouden.
4: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
6: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
4: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
6: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
7: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
6: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm, die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
8: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
6: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
9: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Voor de grootste keuze.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Pam, pam, padapa. Papa, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1975? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: We zijn terug. Cultuurcafé maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf woensdag zijn we er elke week weer met mooie culturele verhalen, bijzondere gasten, jong talent en lekkere muziek. Met in het eerste Cultuurcafé The Prodigal Sons en Bertolf. Wil je erbij zijn? Dat kan. Meld je aan via rtvoost.nl/cultuurcafé. Tot dan.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
8: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
7: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond AZ Go Ahead Eagles, PEC Zwolle NEC. Zondagmiddag FC Eindhoven Heracles Almelo. En zondagavond Cambuur FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: avond bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Manik Jampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Veel van hen hadden een Noorse vlag bij zich. Later deze week kan het publiek afscheid nemen van de koning. De kist is dan dicht en bedekt met de koninklijke vlag. Harald overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Zijn zoon en opvolger, koning Haakon, legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli gesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vanaf morgen vaker per dag open kan. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt zondag gespeeld in België. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag de WK-finale tegen Argentinië. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Hezret en Rudy.
2: Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen die momenteel in omloop zijn. Op de pillen staat het hoofd van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze bevatten een gevaarlijke stof en kunnen leiden tot ernstige overdosering. Over de vraag of de inhoud gevaarlijker is dan de verpakking, laat Trimbos zich niet uit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De onderhandelingen over de miljoenennota lopen door tot na het weekend. Verder, de financiële wereld keek vandaag reikhalsend uit naar de speech van Fed-voorzitter Kevin Warsh. Wat betekent zijn boodschap voor de economie en voor de rente? 10 jaar na zijn dood verschijnt nieuw werk van Prins. En IJsland stemt morgen over verdere onderhandelingen met de Europese Unie. En tot slot de dikke boom in Laren, bekend uit het liedje van Annie M.G. Schmid. De boom is op sterven na dood. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 28 augustus.
2: Opnieuw paniek in het getroffen gebied in Nepal. Angst voor een nieuwe vloedgolf.
3: But authorities are now warning of a high-risk dam that could trigger even more flooding.
2: Het reddingswerk lag uren stil, terwijl juist de eerste 72 uur letterlijk van levensbelang zijn.
4: Gaat het echt om levens redden van mensen? Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden?
2: Het dodental staat nu op bijna 600 en dat aantal zal nog fors stijgen.
5: Ik krijg nu ook berichten binnen, ik heb het zelf nog niet gezien, maar ja, dat de lijken door de rivieren stromen hier in het land. Dus dat is echt absurd.
2: Nog 1500 mensen worden vermist, onder wie ook Nederlanders.
6: Maar op basis van de informatie die we nu hebben, weten we dat er 3 Nederlanders vermissen.
2: We wisten al dat het gebied door een enorme vloedgolf is overspoeld. Nu vertellen overlevenden hoe hoog die golf werkelijk was.
7: Het was highway 40-50 meter.
2: Golven van 40, 50 meter hoog. Dan kun je maar één ding doen. Heel hard wegrennen.
8: We ran for our life. We ran 500 steps all the way up the mountain to be safe.
2: In eigen land komt de regen met bakken uit de hemel. En dat is goed nieuws. Voor de natuur en voor de binnenschippers. Het Twentekanaal gaat weer open.
9: De afvoer van de Rijn neemt weer iets toe. Regen, ook in het Rijngebied en in het IJsselgebied. Waardoor we meer water krijgen en weer proberen het proces weer terug te zetten.
2: Het scheepvaartverkeer mag er alleen mondjesmaat doorheen. Zoals deze schipper, die daar dolblij om is.
10: Ja, wees wel, hè. Je kunt niks plannen zo. Dus het is fijn dat we weer wat weten wat we kunnen doen. Dus,
2: Nederland is weer 2 wereldkampioenen rijker. Roeiers Melvin Twellaar en Simon van Dorp wonnen overtuigend in de dubbel 2.
11: 2 mooie karakters, 2 mooie roeiers, 2 gouden roeiers. Want zij gaan het winnen. Goud voor Nederland.
2: Ja, natuurlijk blijdschap bij deze 2. Enorm verdriet bij de Noren. Vanmorgen overleed hun koning Harald. Geliefd bij velen.
12: I personally will say he was everything for us, especially being immigrant. He made us feel home and he made us feel love.
2: Voor anderen was hij meer dan dat, familie, als een soort grootvader.
12: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
1: Dit was nieuws vandaag in de media.
2: Nu de krant van morgen met Michiel van der Velde.
13: Het studentenleven verandert, schrijft Trouw. Studenten gaan minder vaak op kamers en pakken na colleges de trein terug naar hun ouders. Daardoor is het studentenleven minder uitbundig en komt er meer nadruk op de studie zelf te liggen.
2: En dat is niet per se een keuze van de jongeren zelf. Ruim 20.000 studenten die maandag met hun studie beginnen zijn nog op zoek naar een kamer. En wie wel een kamer heeft, betaalt daar flink voor. Gemiddeld bijna €650.
13: Studenten merken zelf ook dat er minder leven in de brouwerij is dan enkele jaren geleden. Jongeren leven gezonder en gaan minder vaak naar de kroeg. Ze hebben er ook steeds minder tijd voor, omdat ze hard moeten werken om alles te kunnen betalen.
2: De Telegraaf schrijft over een inval bij een voormalig medewerker van de Amsterdamse Ombudsman. Ze schreef vorig jaar vernietigend over een interne afdeling van de gemeente die optreedt bij misstanden. Enkele dagen voor de publicatie werd het ingetrokken na kritiek van burgemeester Halsema.
13: De Het rapport werd herschreven en in een afgezwakte versie opnieuw uitgebracht. Toch lekte ook de oorspronkelijke versie uit. De ombudsman deed daarvan aangifte en de politie begon een onderzoek. Waarom nu die inval is gedaan blijft onduidelijk, omdat geen van de betrokken partijen wil reageren.
2: Langzaam maar zeker verdwijnt het taboe op roken, staat in het AD. Hoewel campagnes voor tabak verboden zijn, wordt er toch veel reclame gemaakt. Influencers zijn op social media te zien met sigaretten en vapes. Er ook in internationale series wordt volop gerookt.
13: Een onderzoeker pleit voor nieuwe overheidscampagnes waarbij de gevaren voor roken centraal staan. Als jongeren weten dat het slecht is voor de huid, conditie en vruchtbaarheid, zet dat hen aan het denken. Al zeggen de jongeren zelf dat ze vooral roken voor de gezelligheid.
2: De kleine christelijke gemeenschap in Nepal is hard getroffen door de overstroming, weet het Nederlands Dagblad. Tientallen kerken zijn weggevaagd en voorgangers zijn vermist. Uit kerken die nog wel bestaan schieten mensen te hulp en gaan met een mountainbike het getroffen gebied in om anderen te helpen.
13: Het is van ver van onze tijd, deze wet, maar de oudste luisteraars kunnen het zich vast nog herinneren. Het sparen van plaatjes van oer-Hollandse landschappen voor in het Verkade-album. In Hattem voelt het volgens de Telegraaf weer even net als vroeger. Daar kun je opnieuw sparen bij lokale winkeliers.
2: Het idee kwam van de kleinzoon van de man die vroeger veel landschappen schilderde voor diezelfde albums. Een deel van de plaatjes van vroeger wordt opnieuw uitgebracht.
13: Via de tekeningen leerden 100 jaar geleden mensen kijken naar de natuur. En dat ook nu op andere manieren kan, zijn in het nieuwste album naast de oude prentjes ook foto's toegevoegd. Daarop is te zien hoe die plekken van toen er tegenwoordig uitzien.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: lookalike van Joya Moy. Eigenlijk zou het kabinet vandaag een besluit nemen over de miljoenennota. Maar de onderhandelingen blijken lastiger dan gedacht. De nieuwe deadline is maandagavond, zei premier Jette vanmiddag naar de ministerraad. Dat betekent dus dat er dit weekend nog stevig wordt dooronderhandeld. Politiek verslaggever Wilma Borgman, goedenavond.
1: Hey Ashworth, goedenavond.
0: Van een afstandje ziet het er niet heel gestructureerd uit, al het overleg. Minister Heijnen van Financiën had gesprekken met Kamerleden. Premier Jette had zelf weer gesprekken met andere Kamerleden. Hoe staat het er nu voor?
1: Ja, en we hoorden trouwens ook dat Jette en Heijnen daar stevig over hebben gebotst. Over die verschillende trajecten, die verschillende gesprekken die ze aan het doen zijn. En hoe dan ook, ze zijn er niet veel mee opgeschoten. Want het is wel duidelijk dat het probleem helemaal niet bij de oppositie zit. En wat hij al dan niet wil in ruil voor samenwerken. Nee, intern, binnen het kabinet, daar wil de ene partij het een en de andere partij iets anders. En dat hoorde je vandaag ook na de ministerraad. De ene minister, die van de Financiën, van de VVD, Ilko Heijnen, die zei, nou, het is wel rond, die begrotingspuzzel. Die is wel gelegd. Maar de andere minister, die van D66, van Sociale Zaken, Hans Veilbrief, die zei, het is pas af als het af is. En dat verschil van mening in de coalitie gaat dan vooral over hoe die oppositiepartijen overtuigd moeten worden.
0: Het is geen geheim dat Jesse Klaver van Pro in ruil voor zijn steun de bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Is dat nou een van de heikele punten?
1: Ja, dat en de manier waarop belasting op beleggingen wordt geregeld. De veelgenoemde box 3-problematiek. Ik hoorde D66-ministers vandaag zeggen, ja, er zal een gebaar moeten worden gemaakt richting Pro. En dat betekent inderdaad aanpassing van precies die plannen. Nou, geen enkele VVD-minister wilde dat herhalen. En verder viel op dat de toon nogal laconiek was bij die ministers vandaag. Het hoort erbij, zeiden ze allemaal. Zo gaat dat nou eenmaal. Die gesprekken zijn stevig, maar de sfeer is goed. En nee, het is echt geen rommeltje. We moeten nou eenmaal de oppositie zien te overtuigen. Maar wat vervolgens heel opvallend was, is dat die oppositie helemaal niet meer hoeft op te draven komend weekend. Dus daar heb ik vanmiddag Jette naar gevraagd op die wekelijkse persconferentie, toen hij maar bleef wijzen naar de rol van oppositiepartijen. Ik hoor u steeds maar zeggen, meneer Jette, we praten met de oppositie en de oppositie heeft de hele zomer al kunnen meedenken, maar wij zien helemaal geen oppositiepartijen nu bij u langskomen. Wij zien dat er in de coalitie gesprekken worden gevoerd. Hoe zit dat?
2: Nee, dat klopt. Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
1: Dus het probleem op weg naar die eensgezindheid zit in de coalitie?
2: Nou, het is gewoon de klus die je altijd te doen hebt in augustus. Dat is niet anders in een minderheidsvariant dan bij een meerderheidsvariant. Je hebt uiteindelijk ook maar zoveel miljarden om te besteden. En daar moet je een goede keuze in maken met elkaar.
1: U wilt het woord rommeltje dat door de collega's is aangedragen natuurlijk niet overnemen. Maar tegelijk, we zien u praten met de vicepremiers en allerlei fractievoorzitters uit de oppositie. Maar we zien ook de minister van Financiën die een heel eigen route aan het aflopen is. Daar komen alle financieel woordvoerders langs. Wiens idee was dat eigenlijk om dat zo te doen?
2: Nou, dat komt heel goed bij elkaar samen. Want zowel de minister als staatssecretaris van Financiën gaan echt soms in klein detail met fracties om tafel over het belastingplan, over grote hervormingen en hoe die uitwerken. Maar uiteindelijk is het ook een politieke weging hoe je over de begrotingen heen de totale begroting legt. Dus dat betekent dat de gesprekken die ik met de vicepremiers heb gevoerd, met fractieleiders en de minister van Financiën was daar overigens ook een aantal keren bij aanwezig, dat het niet alleen maar gaat over de cijfertjes en de getallen, maar ook over de vraag wat wil je met elkaar voor Nederland bereiken. En sommige van die keuzes kosten ook geen geld. Dus dat is dan een ander soort gesprek dat je met elkaar voert.
1: Maar was het uw idee om dat zo te doen?
2: Wij hebben als vicepremier het belangrijk gevonden, dus met z'n drieën, om ook in die gesprekken met oppositiefracties te laten zien dat we die bereidheid hebben om onze plannen vanuit het coalitieakkoord ook bij te stellen. Omdat we die samenwerking met de oppositie belangrijk vinden.
1: U geeft daar geen antwoord op of het uw idee was?
2: Het is een gezamenlijk proces van het kabinet. Om zowel de inhoud, maar ook de politiek met elkaar te verbinden.
1: En welke tafel is dan de hoofdtafel?
2: Ja, er is uiteindelijk één tafel en dat is waar we als kabinet besluiten over de begroting.
1: Dat is dus uw tafel?
2: Dat is onze tafel waar we gezamenlijk aan zitten.
1: Klopt het dat u daar met de minister van Financiën nogal gesprekken over heeft gehad? Wat over de verhouding tussen die twee gespreksrondes?
2: Nou, wij doen dat voor een heel groot deel gezamenlijk. Ook voor de zomer zijn we gezamenlijk fracties langs geweest. Maar ik vind het ook belangrijk dat op het departement van Financiën, daar wordt de begroting gemaakt. Dus het is heel goed dat de minister van Financiën daar de afgelopen weken ook met de vakspecialisten vele uren heeft doorgebracht. En daardoor ook de oppositiepartijen de mogelijkheid heeft gegeven om invloed uit te oefenen op deze begroting. En dat heeft u allemaal in de openbare agenda kunnen lezen. We praten regelmatig met elkaar bij om het totaaloverzicht goed te bewaken.
1: Ik probeer een beetje bij elkaar te brengen wat u zegt. Want aan de ene kant zegt u, ja, er is echt niks nieuws onder de zon. Zo gaat het altijd. Ja, het is een beetje wennen, dat minderheidskabinet. Maar tegelijkertijd gebruikt u woorden als spannend. Hoe zit dat dan?
2: Dat is het elke zomer. Dat heb ik ook in voorgaande jaren gebruikt toen ik als fractievoorzitter of als minister bij de zomerbesluit van me betrokken was.
1: Dus het is nu ook spannend?
2: Nou ja, het is. U zoekt er iets achter wat er niet is. Het is gewoon een enorme klus om met elkaar een goede begroting te maken. Dat nemen we bloedserieus. En we zitten nu in de laatste fase. Maandag gaat die begroting naar de Raad van State.
1: Maar dat betekent dat u uw eigen deadline niet heeft gehaald, want die liep vanavond af.
2: De deadline is 1 september.
1: Dank u.
0: De deadline is 1 september, oftewel maandagavond middernacht. Wat nou als dat niet lukt?
1: Nou, je weet twee dingen zeker in Den Haag. Er is altijd een volgende deadline en er is hoe dan ook een begroting. Het kan zijn dat er een begroting komt zonder heel veel plannen, of een begroting zonder dat er van tevoren al een meerderheid geregeld is. Die meerderheid zou ook nog kunnen worden geregeld in de aanloop naar Prinsjesdag, zelfs ook nog daarna. Want pas eind dit jaar is de definitieve stemming over al die financiële plannen. En dat er een kabinetscrisis dreigt, nou, dat sprak Jette heel ferm tegen op de persconferentie. Ze willen er met z'n drieën uitkomen, zei hij. Nou, we weten maandag of dat is gelukt.
0: Nou, ik ben benieuwd of er inderdaad een volgende deadline komt. Dankjewel, Wilma.

0: Alan Clark, Father and Friend. De financiële wereld volgde vandaag met grote belangstelling de speech van voorzitter Kevin Warsh van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Die sprak in Jackson Hole in de staat Wyoming de jaarlijkse bijeenkomst van de centrale bankiers toe. Goedenavond en welkom in de studio. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
1: Goedenavond.
0: Keek u zelf ook reikhalsend uit naar deze bijeenkomst?
1: Ja, toch wel. Ja, en dat is veel van dit soort speeches zijn ontzettend saai en die volg ik beroepsmatig en sommige echt zonder heel veel plezier. Maar dit was toch wel echt een meeting om naar uit te kijken. Want deze man is nu, nog niet zo lang is hij voorzitter van toch de machtigste centrale bank in de wereld. En had bij zijn vorige speech eigenlijk veel twijfel gezaaid onder beleggers over of hij wel echt inflatie wil beteugelen, wat toch de belangrijkste rol is die een centrale bank heeft. En daardoor heb je de afgelopen tijd gezien dat op financiële markten er wat onrust was. En zag je toch dat iedereen heel erg uitkeek van, nou, wat gaat hij nu in Jackson Hole vertellen over de economie? Gaat hij daadkracht tonen dat die inflatie toch echt wil beteugelen? Of blijft die twijfel een beetje verder sudderen? Ook wellicht aangewakkerd doordat de Amerikaanse president die hem aangesteld heeft, Donald Trump, eigenlijk veel liever lagere rente ziet en zich daar ook veel over heeft uitgelaten de afgelopen tijd.
0: Eerst nog even die Warsh zelf. Hè. Hij is sinds mei dus inderdaad voorzitter van de Fed. Hoe staat hij bekend?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat hij al een hele lange staat van dienst in de centraalbankierswereld. De Economist die heeft tijd geleden hebben ze een keer onderzoek gedaan naar al zijn speeches die hij gedaan heeft. En daaruit met AI gekeken, leuk. En daaruit bleek dat die man eigenlijk ontzettend is van, nou, ik wil inflatie beteugelen. Meer nog dan zijn collega's vaak denkt van, nou, we moeten toch echt zeker zijn dat inflatie netjes een beetje laag blijft. Behalve op het moment dat hij gekozen kon worden door Donald Trump om de topbaan te krijgen. En dan zag je ineens dat hij toch een beetje de andere kant wat opging. Dus ja, dat is een interessante conclusie van de Economist. En ja, nu is het toch aan hem om te laten zien wat nu dan zijn ware kleuren zijn.
0: Ja, want uit die AI-analyse kwam geloof ik ook dat hij vooral ook een voorstander is van hogere rentes, hè?
1: Precies, eigenlijk wel. Nou, dat schuurt natuurlijk een beetje met de man die hem nu net aangesteld heeft. En dat hebben ook wel mensen om hem heen hebben ook wel gezegd van, ja, het zou best wel eens kunnen dat dat een keer gaat botsen onderling. En wie weet gebeurt dat al wel sneller dan verwacht.
0: En de speech was vandaag om 8:00 ochtends plaatselijke tijd. Waarom zo vroeg?
1: Dat is inderdaad echt erg vroeg. En dat is eigenlijk vooral, omdat dit een belangrijke speech is voor financiële markten, doen ze dat zo vroeg, zodat de beurs in New York net open is. En dan kunnen beleggers kunnen zo'n speech hebben eigenlijk de hele dag om dat een beetje daarop te kouwen en dat een plek te geven. Stel, hij zegt iets wat nou niet helemaal verwacht werd en het geeft onrust en het is vlak voordat de beurzen dichtgaan, dan geeft dat een enorme zorg die nog het hele weekend zou door kunnen gaan. Dat is een belangrijke reden. Maar daarnaast is het ook zo dat deze speech vindt plaats in Jackson Hole in Wyoming in de Rocky Mountains. Prachtige plek. En dat is de jaarlijkse retraite van de Amerikaanse centrale bank die daar plaatsvindt. En de bedoeling is in de middag dat ze lekker gaan wandelen of vliegvissen of dat soort dingen. Dus vandaar dat het eigenlijk voornamelijk allemaal in de ochtend plaats moet vinden daar.
0: Ja, en zijn vorige speech was dus twijfelachtig, een beetje vaag. Misschien ook wel wazig. Wordt het ook wel genoemd, zag ik hier en daar. Wat was vandaag zijn boodschap? Wat vertelde hij uiteindelijk voor belangrijks?
1: Eigenlijk is wat hij in zijn vorige speech niet deed, daarin gaf hij eigenlijk namelijk aan van, nou, ik wil eigenlijk minder communiceren. Ik ga minder duidelijk vertellen wat wij de komende meetings gaan doen. Dat heeft hij nu eigenlijk veel meer wel gedaan. Hij heeft gezegd, inflatie is mij veel te hoog. En daar moet wat aan gebeuren als dat zo blijft. En eigenlijk is dat een beetje in centraal bankierstaal. Het klinkt nog steeds heel wollig. Eigenlijk zegt hij, als er nou niks verandert, dan ga ik de rente toch verhogen. En daar was die twijfel eerder over ontstaan. En daarmee heeft hij eigenlijk toch wel meer richting gegeven dan hij eerder aangaf dat hij eigenlijk zou willen doen in deze nieuwe functie. Ja, het is toch moeilijk om dingen te veranderen in dit wereldje.
0: Dus uiteindelijk eventueel de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Dat is nou exact wat Donald Trump absoluut niet wil. Nog heel even, waarom wil de Amerikaanse president dat niet?
1: Eigenlijk wil de Amerikaanse president die wil de economie stimuleren. Dat betekent hoe lager de rente is, hoe makkelijker het is om een lening af te sluiten. Daarmee ook om een investering te doen. Dus een economie die presteert over het algemeen prettiger op het moment dat de rente laag is. Tegelijkertijd maakt dat het ook makkelijker voor mensen om geld uit te geven. En dat zorgt vaak voor meer inflatie, dat de prijzen verder verhoogd worden. En daarom is de centrale bank eigenlijk, wat een centrale bank normaliter doet, is de rente hoger maken op het moment dat inflatie hoog is, om om daarmee te zorgen dat de economie een beetje afgeremd wordt, dat bedrijven minder snel hun prijzen durven te verhogen en dat daarmee inflatie weer een beetje beteugeld wordt.
0: Voor Trump komen natuurlijk ook de tussentijdse verkiezingen eraan, de zogenaamde midterms. Ja. Dus ook wel fijn om dus een lagere rente te presenteren, zou je zeggen?
1: Ja, maar tegelijkertijd zou het heel fijn zijn om een lagere inflatie te presenteren, want een van de punten waarop Trump toch verkozen is ten opzichte van Biden als het om de economische kant van die verkiezing gaat, was het toch inflatie die onder Biden heel hoog was. Trump had beloofd om hem naar beneden te krijgen, maar hij is nog steeds niet terug op het niveau van 2%, wat centrale banken over het algemeen nastreven. Dus die spanning die is er, zeker nu in het Midden-Oosten, het Midden-Oosten ervoor zorgt dat die olieprijs omhoog gaat en Amerikanen ook veel aan de pomp kwijt zijn.
0: Ja, het was dus, hij was iets concreter vandaag, Warsh, zou je kunnen stellen. Waren er ook zaken waar hij het absoluut niet over had of niet over wilde hebben?
1: Nou, we hebben de afgelopen tijd gezien dat niet alleen beleggers wat zenuwachtig werden over inflatie, maar je ziet ook dat de afgelopen tijd de lange termijn leningen, dus laten we zeggen als je een 10-jaars lening afsluit, dat daar de rente sterk van omhoog gegaan was in de Verenigde Staten.
0: Voor staatsobligaties.
1: Voor de staatsobligaties, ja. Dus dat betekent eigenlijk dat de Amerikaanse staat steeds meer kwijt is om hun rente te blijven, of om hun rentekosten te betalen.
0: Daar een enorme staatsschuld.
1: Enorme staatsschuld die ze hebben. 40 biljoen.
0: Duizend biljoen of zoiets.
1: Dat maakt het wel heel veel. Maar dus wel heel hoog natuurlijk. Dus dat is een punt van zorg. Daar heeft de Amerikaanse minister van Financiën geprobeerd op die markt wat in te grijpen. Ook een beetje onconventionele bewegingen. En daar heeft Warsh echt van gezegd van, nou, daar hou ik me verre van. Dat is zijn pakkie aan en niet het mijne.
0: Ja, want die minister probeerde dus door via de obligatiemarkt langlopende staatsobligaties terug te kopen om daarmee de inflatie.
1: Hij probeerde eigenlijk om zijn eigen rentekosten wat te drukken door die obligaties zelf op te kopen en daarmee eigenlijk te zeggen, kijk, ik kan het nog heel veel meer doen, dus heb nou maar vertrouwen in dat staatspapier. Leen maar geld aan de Amerikaanse staat, want ik koop het zelf ook terug in. Dat heeft een wat drukkend effect, heeft dat op de rente gehad, maar dat is wel vrij kort daarna weer verdwenen. Dus die zorg die blijft nog een beetje, maar dat is dan weer meer bij de Amerikaanse minister van Financiën ligt dat.
0: Ja, hier heeft Warsh dus niks over gezegd. De Fed is officieel onafhankelijk, hè? Maar tegelijkertijd is Warsh wel aangesteld door Trump. In hoeverre kan hij zich daadwerkelijk onafhankelijk van de president opstellen?
1: Ja, dat zit natuurlijk altijd daar inderdaad een beetje spanning in. En we zien eigenlijk dat zijn voorganger, Jerome Powell, die heeft onder zware druk van de president gestaan, dat die zich toch onafhankelijk heeft weten te gedragen.
0: En ging niet altijd even makkelijk?
1: Dat ging zeker niet makkelijk. Daar is ook veel reuring over geweest. Maar in principe kan dat zeker wel. En zitten er ook genoeg mensen om Warsh heen hem ook te helpen om die beslissing onafhankelijk te houden. We zien natuurlijk nu dat die erg voorsorteert op een beweging die echt de andere kant op gaat dan wat de president wil. Dus op zich is dat vanuit
0: onafhankelijkheidsperspectief...
1: Ja. Is dat een heel positief teken.
0: Ja, dan hoe heeft zijn speech, hoe is er op de financiële markten gereageerd op deze speech?
1: Nou, in principe zie je dat we een wat sterkere dollar hebben gezien. Dat betekent eigenlijk dat het vertrouwen in de dollar weer een beetje is toegenomen. We zien dat de verwachtingen dat inderdaad Warsh de rente gaat verhogen, die zijn wat vermeerderd. Dus ja, het is dus in principe zie je dat beleggers zeggen, nou oké, dit is nu wat hij gaat doen. En dan is nu de vraag, ja, is he gonna put his money where his mouth is? Gaat hij dan ook inderdaad die rente verhogen? Want dat is wel belangrijk als volgende stap.
0: Ja, want wat als hij dat nou uiteindelijk doet en de inflatie dus eventueel onder controle krijgt? Wat merkt de rest van de wereld er eigenlijk van? Wat gaan wij daarvan merken?
1: Nou, voornamelijk zie je dan dat op het moment dat het vertrouwen terugkeert, dat inflatie relatief beperkt blijft in de Verenigde Staten, dan kan dat ook de rente op lange termijn leningen, waar de Amerikaanse minister van Financiën zich dus zo'n zorgen om maakt, wat meer onder controle komen. En dat is een redelijk wereldwijde markt. Dus als die in de VS wat naar beneden komt, dan gebeurt dat hier vaak ook. En dat is prettig voor als je een lening af wil sluiten met een wat langere looptijd. Dus als je een investering wil doen of een hypotheek wil afsluiten, dan zou het prettig zijn.
0: Bert Corlijn, hoofdeconoom bij ING. We gaan het volgen en merken straks vanzelf wat er nog overblijft van onze euro. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Dan gaan we het hebben over Prince. Vandaag verscheen een nieuw album met een niet eerder uitgebrachte muziek van Prince. Het gaat om nummers uit vrijwel zijn hele carrière, namelijk van 1977 tot 2016, vlak voordat hij overleed. Goedenavond, Jefferson Davaiga, frontman van Neon Velvets, waarmee je ook een Prince tribute-programma maakt.
2: Yes, goedenavond man. Klopt. We zijn bezig met een Prince Tribute programma, ja.
0: Ja, werd jij verrast door de muziek op dit album Timeless?
2: Ik heb een aantal nummers geluisterd en ik was vooral verrast door I Am You. En dat komt omdat dat heel erg... dat klinkt gewoon het meest als de muziek die hij maakte met zijn eerste band. Van The Revolution.
0: Is dat nou een belangrijke toevoeging aan zijn oeuvre?
2: Kijk, ik sta er een beetje dubbel in. Ik vond het heel goed klinken. Dus ik heb ook maar 2-3 nummers geluisterd. Maar ja, hij is er niet meer. En hij heeft natuurlijk zelf bewust voor gekozen om die nummers in zijn vault te gooien. En die niet uit te brengen. Wellicht dat ze gewoon voor hem, voor zijn smaak, niet goed genoeg waren. Of dat het gewoon een paar schetsen waren. En het is natuurlijk tof voor onze fans om weer te luisteren wat hij heeft. Maar ik wil ergens wel zeggen dat ik eerder zijn keus respecteer. Dat hij dit liever niet naar buiten had willen brengen. Want ik denk zelf dat ze niet compleet waren. Dat hij misschien voor een live versie samen met The Revolution, dat het amazing had geweest. Misschien zou de wereld op zijn kop zijn. Maar hij is er niet om het af te maken. Dus we zullen nooit weten hoe de echte volledige versie zal zijn.
0: Jij hebt het over zijn keus om deze nummers niet uit te brengen. Of om ze te bewaren. Want deze nummers komen uit de zogenaamde Prince Vault. Hè, zijn kluis.
2: Uit de vault. Ja, klopt. Klopt.
0: Wat zit er allemaal in die kluis?
2: In die kluis zitten gewoon nummers die hij over al die jaren geschreven heeft, al een paar duizend. Dat was echt extreem. Je zou denken dat het niet kan, maar het kan. Ik heb zelf ook honderden nummers in mijn telefoon zitten. En deze man had een workaholic werktempo wat echt helemaal nergens over ging. Dus hij schreef zoveel nummers. Maar dat zijn vaak gewoon nummers waarvan artiesten zeggen van ja, dit zijn mijn throwaways. Nummers die ze zelf niet goed genoeg vonden om uit te brengen als onderdeel van een album. En wij zouden denken van oh, zo klinkt super tof. Maar als je het vergelijkt met de grote hits van hem, net als Little Red Corvette of Purple Rain. Dat soort nummers denk je van oké, ik snap wel misschien waar die vandaan komt.
0: Ja. Jefferson Daifaiga, wij gaan luisteren naar I Am Yours uit 1977.

0: Uit 1977, Prince met I Am Yours. Gaat IJsland verder onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie? Over die vraag kunnen IJslanders morgen stemmen tijdens een referendum. Wat staat er voor het land op het spel? Goedenavond, Edwin Zanen.
1: Hey, goedenavond. Hey.
0: Edwin, jij woont al bijna 20 jaar in IJsland. Je twee kinderen zijn er opgegroeid. Is het morgen nou een feest van democratie voor jullie?
1: Dat zijn verkiezingen altijd wel op IJsland. En deze heel erg in het bijzonder. En het hele speciale van deze is dat er toch redelijk veel geheimzinnigheid omheen hangt. Ik vond het vanavond nog op naar yoga in de kleedkamer. En dan zeiden ze, mag je ook stemmen? Ik zei, nee, ik heb de nationaliteit niet. We mogen geen dubbel paspoort hebben vanuit Nederland. En toen zeiden ze, ja, oké. Okay. Maar toen zeiden andere van, ja, ik ga, de IJslanders, die mochten wel stemmen natuurlijk, stemgerechtigd. En die zeiden van, ja, maar ik zeg niet wat ik ga stemmen, want het ligt heel gevoelig allemaal. Het is voor de eerste keer dat ik dat hoor. Meestal bij partijpolitieke verkiezingen, weet je, voor de nieuwe regering. Dan zijn mensen heel open in wat ze stemmen. Maar nu is er toch een bepaalde gevoeligheid.
0: Zijn mensen er ergens bang voor, of...?
1: Nou, ze zijn bang om de discussie weer verder aan te gaan. Want weet je, de kaarten met de argumenten die liggen op tafel. Er zijn net zoveel voorstels, net zoveel tegens voor heel veel IJslanders. En ik denk dat het wordt gewoon op de dag zelf wordt het morgen bepaald. Ja. Weet je, de laatste polls die vanavond verschenen zijn. Ja, er zit 1% of 0,9% verschil in. Weet je, dat is... Ja, het gaat achter het gordijntje besloten worden op basis van intuïtie. En als het mooi weer is, zullen heel veel IJslanders denken van... Wow, we worden het mooiste land ter wereld, we moeten onafhankelijk blijven. Weet je? Dus dan laten we maar nee doen. Ik denk dat het zoiets gaat worden.
0: Dat zeg je mooi, want waar gaat het in essentie over morgen?
1: Onafhankelijkheid. That's the core. Dat is essentieel, dat is een rode draad door heel IJslands historie. Vanaf het moment dat het hier gekoloniseerd is in de tijden van de Vikingen. Dat je onafhankelijk is het grootste goed wat je kunt krijgen. En ja, daar wordt die bal die wordt heel erg gespeeld door de partijen die de belang bij hebben dat die onderhandelingen niet hervat worden.
0: Ja, waarom koos jij eigenlijk voor IJsland 20 jaar geleden?
1: Voor het avontuur en de mentaliteit. Open maatschappij en een gelijkgeschakelde maatschappij tussen man en vrouw. Volledig geëmancipeerd en zakelijk gezien de mogelijkheden die hier lagen. Ja.
0: En welke mogelijkheden waren dat?
1: Ik werk in toerisme. Toen begon het toerisme, het grootschalig toerisme, op te starten. En dat was, daar lag nog heel veel onontgonnen terrein. Daar konden we instappen.
0: Je gaf het net zelf al aan. Jij mag niet stemmen, want je hebt geen IJslands paspoort. Je twee volwassen kinderen wel. Hoe hebben die zich voorbereid?
1: Die zijn natuurlijk van heel groot deel door social media beïnvloed. Mijn zoon die werkt in de, zoals hij zelf zegt, seafood-industrie. Die werkt in de visserij. Die zijn tegen. Of in ieder geval, die hebben wel voorbehoud. Zo van, we willen onze visserijgronden niet delen met andere landen. Want ze zijn van heel groot deel van afhankelijk. En mijn dochter kwam met de argument en zei... Ja, we hebben al 75% van alle Europese maatregelen... zijn al in effect in IJsland.

0: zie je wel, ze vinden ons een heel klein land. Dus moet je nagaan, als we bij Europa straks zitten, dan zijn we nog steeds het kleine eilandje in de Noord-Atlantic.
1: Ja,
0: dus dan kunnen we beter maar onafhankelijk blijven. Dat is een beetje, weet je, dat is die trots die er is op het eiland gewoon.
1: De trots, grote behoefte aan onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is de visserij dus een heet hangijzer. Welke argumenten gebruiken voorstanders van gesprekken met de EU?
0: Met name dat de bestaande economische structuren opengebroken gaan worden. Want het is gewoon zo dat hier een aantal partijen de lakens uitdelen die er heel erg veel belang bij hebben dat de zaak blijft zoals die is. Met name vanuit het financiële oogpunt. En ik denk dat als die markt opengebroken zou worden, dat er voor heel veel IJslanders ook wel financiële voordelen aan zouden zitten. Met name qua rentestanden en gewoon de prijs van bepaalde goederen die in IJsland heel erg hoog zijn.
1: Want hoe zit het bijvoorbeeld met de rentestanden?
0: De rente is op dit moment 8%, geloof ik.
1: Zo, op een hypotheek?
0: Nou, dat is echt serieus. En die is ook nog voor een heel groot deel, een beetje afhankelijk van hoe je hem afsluit, maar die is ook nog weer inflatie gecorrigeerd aan het einde van het jaar. En in de laatste maand is inflatie meer dan 5%. Dus dat zijn wel serieuze bedragen. En dat zorgt er nu op dit moment voor dat voor jongeren eigenlijk het heel erg moeilijk is, zelfs ook in Nederland, wat je de verhaal vaak hoort, om de huismarkt op te gaan. Terwijl er wordt gebouwd bij het leven, maar dat is allemaal vanuit projectontwikkelaars en pensioenfondsen die daarin investeren. Maar voor een heel groot deel is het onverkoopbaar op dit moment. En maar het hele gekke is weer dat de onderzoek heeft uitgewezen nu dat jongeren in de meerderheid nee stemmen tegen EEG-lidmaatschap.
1: Dus, terwijl die er,
0: of tegen de hervatting van het gesprek. Dus.
1: Terwijl die er, als ik het zo hoor, ook economisch juist heel veel aan zouden kunnen hebben.
0: Ja, maar dan wordt toch die onafhankelijkheidsbal weer opgespeeld. En die komt uit hele verschillende hoeken. Want Oliver Ragnar Grimson, de voormalig president, die toch redelijk liberaal was, die zit nu in de anti-campagne. Want die zag ik van de week op televisie. Dacht van, wat vertelt die nu? Ik dacht dat het mijn gebrekkige IJslands, of mijn interpretatie van het IJslands lag, zeg maar. Maar het was dus inderdaad zo dat hij zei van, nee, dat moet niet, want we hebben niet voor niets al 80 jaar lang voor onze onafhankelijkheid gestreden.
1: Zijn er nou ook mensen die betogen dat ze graag de euro als betaalmiddel willen in plaats van de IJslandse kroon?
0: Ja, dat is met name in de zakenwereld. Ik bedoel, wij hebben daar zelf, zitten daar ieder jaar, is dat weer in de onderhandeling met de bank, is dat weer hetzelfde punt van wat gaat die IJslandse kroon doen? En voor een heel groot deel, weet je, hij staat nu heel erg sterk. Dus op dit moment is er ook niet die prikkel er bij heel veel IJslanders om te zeggen, hey, laten we de euro invoeren. Toen in 2008, weet je, met de financiële crisis, ja, toen schreeuwde iedereen van, we moeten de euro hebben, want dan hebben we eigenlijk een stabiele muntsoort. Maar weet je, ook hier is het termijn van denken is een beetje per onderwerp afhankelijk. En soms is dat heel lang en soms is het heel kort. En in financiële zin is het over het algemeen heel kort in IJsland.
1: Ja, je noemde net dus hoe belangrijk die trots en die onafhankelijkheid is voor IJslanders. Mm-hmm. Komt de geopolitieke dreiging van bijvoorbeeld een Donald Trump die Groenland probeert te annexeren dan ook aan bod? Spelen dat soort zaken ook een rol?
0: Nee, niet op dit moment. Dat is niet de hoofdmotor in ieder geval. Natuurlijk, dat zijn ook wel argumenten die meespelen. Van oké, als we geen lid worden, worden we een speelbal tussen de twee continenten? Letterlijk vanwege de ligging natuurlijk van ons land hier. Maar nee, die is nog niet zozeer gevoerd. En die aanwezigheid, die is hier al heel erg lang. Die is hier al 15, 20 jaar lang zijn de Chinese ambassades en Russische ambassades en handelsdelegaties. Ja, die zijn veel groter dan dat ze de belangen behartigen die er nu zijn. Dat is allemaal toekomstgericht voor het moment dat als de mijnconcessies in Groenland effectief worden, als het drijfijs daar minder dik wordt, weet je, dan gaat IJsland de hub worden voor het transport van mijnbouwproducten richting China via de Noordlangs Rusland route.
1: Zondag komt de uitslag van dit referendum. Mm-hmm. Hoe is de stemming dan bij de familie Zane als de meerderheid in IJsland, laat ik zeggen, voor de EU stemt?
0: Dat ga ik met de kinderen discussiëren dan. Weet je wat ik al zei? Ik sta daar, zoals misschien nu in het gesprek gebleken is, ik sta er redelijk open in. Er zijn evenveel voor's als even tegens te verzinnen. En het gaat alleen maar over de hervatting. Maar het is met name natuurlijk een ja, het kan het ook als blamage voor de EU gezien worden als er nu al gezegd wordt in een heel pril stadium van, hé, we willen dat helemaal niet.
1: Ja.
0: Weet je, dat is niet zo'n leuke boodschap.

0: In ieder geval die uitgebracht wordt vanuit ons kleine landje hier.
1: We gaan zondag zien of het een blamage wordt voor de EU. In ieder geval enorm bedankt voor dit gesprek, Edwin Zanen. Dan de dikke boom in Laren. En 450 jaar oude eikenboom. De boom lijkt dood. Hij werd onder meer bekend door dit liedje met tekst van Annie M.G. Schmid.

0: Ja, en nu is de boom helemaal kaal. Zelfs de laatste groene scheut die deze lente nog verscheen is zijn blad verloren. Goedenavond, Wim Eikelboom van de Bomenstichting.
1: Goedenavond.
0: Sinds wanneer kijken we zo naar deze boom? En hoe kreeg hij de naam De Dikke Boom?
1: Ja, die boom, dat werd een begrip. Dus hoe ontstaat dat? Een boom krijgt een naam als die er lang staat. En als mensen dan op een zeker moment denken van, nou, we gaan hem die naam geven. En dat is ook zo ontstaan met deze boom. Dus die draagt al eeuwen de naam Dikke Boom. Er is een wandelpad die naam draagt. Dikke Boompad voert langs de boom. Hij staat trouwens niet in het Gooi, hè, in Laren, maar hij staat in het Gelderse Laren, voor de duidelijkheid. Dat mensen, want heel veel mensen denken van, oké, Laren, dat is toch daar. Maar nee, het is in Gelderland, op het landgoed Verwolde. En het is een hele dikke boom. Hij hoort bij de dikste bomen van Nederland en de oudste bomen van Nederland. Het is de allerdikste eikenboom van Nederland. Nou ja, als je die titel draagt, ja, dan word je vanzelf een beroemdheid. En ja, dat is deze boom geworden.
0: Helaas gaat het al jaren niet goed met deze boom. Dat kon iedereen zien. Was het dan de hitte en de droogte van deze zomer die de boom definitief de das om heeft gedaan?
1: Ja, dat is wel wat experts zien. En ook wat ik zelf heb gezien. Namelijk dat de boom had, zoals je zelf net al zei, nog één groen scheutje dit voorjaar. En kwakkelde al heel lang. Dat is begonnen in de jaren, eind jaren 70. Dus moet je voorstellen, dat is een boom die de 80-jarige oorlog heeft meegemaakt. Hè. Die staat daar dus heel lang te pronken. En dan wordt er ergens een keer een soort foutje, ik noem het zelf een soort moment van onbedachtzaamheid, van een boer die in een winter bedenkt dat hij zijn gierkelder vol heeft en daar het land moet bemesten, want hij moet van die gier af. En die akker ligt naast die eik en die akker loopt een beetje schuin en die gier die sijpelt vanaf die akker, die bevroren akker, naar de stamvoet van die eik. En dat is gezien door mensen, dat is bevestigd door mensen. Dat is niet een uit de duim verzonnen verhaal, maar dat is echt gebeurd. En dan zie je dat die eik daarna in de jaren 80, 90 aan één kant is gaan afsterven. En dat is vastgesteld, de wortels aan de kant waar die gier in de grond is getrokken, die mest, die zijn doodgegaan, want die trokken dat niet, zo'n overbemesting. Dus die eik was aan één kant al best wel heel lang dood. Maar een eik die heeft het vermogen, als die oud is, om zich te compartimenteren, zoals het heet.
0: Zo.
1: Dus de andere kant van die eik, die was gewoon springlevend. Dat was altijd wel een beetje een raar gezicht, zo'n boom waarvan je denkt, als ik aan de ene kant sta, dan denk ik, hij heeft de geest gegeven. En aan de andere kant denk ik, oh nee, hij heeft er nog heel veel zin in. Nou, dat had hij ook, er nog best veel zin in. Er is zelfs al in de jaren 80 een landelijke actie geweest. In de jaren 90, moet ik zeggen, 80 en 90, een landelijke actie geweest voor deze boom. Hij heeft hulp nodig. We gaan hem wat extra compost geven en we gaan hem een handje helpen.
0: En was dat nou tegen beter weten in?
1: Nee, dat was wel ook met de gedachte van, wij gaan iets goeds doen voor die boom, niet tegen beter weten in. Want we weten dat eiken zijn hele taaie bomen, die kunnen heel veel hebben.
0: Maar is er genoeg kennis over hoe je goed met oude bomen om kan gaan of moet gaan?
1: Nou, dat is best een uitdaging. En dat zie je ook weer aan deze boom. Want deze boom heeft 2 jaar geleden nog een extra behandeling gehad. Toen is er kalk in de grond aangebracht. En toen zijn de schimmels in de grond aangebracht. De grond is geploft, zoals het heet. Dus die grond is weer losgemaakt, zodat die boom weer voedingsstoffen bij zijn wortels kan brengen. En met de gedachte, we gaan die boom helpen. En eigenlijk heeft dat niet veel geholpen. En dan is de vraag, hebben we te veel gedaan voor die boom? Hadden we hem toch met rust moeten laten? Nou, dan zie je dus dat eigenlijk de oudere zorg voor monumentale bomen in Nederland is nog best wel een beetje een zoektocht die we samen maken. Daar wordt goed over nagedacht overigens. Er is nu een werkgroep bezig om daar eens een soort landelijke lijn in te maken. Maar dat is geen gesneden koek.
0: Over rust gesproken, dat de boom niet altijd even genoeg rust kreeg, bleek misschien wel uit het feit dat er op een gegeven moment zelfs een hek omheen kwam.
1: Ja, Ja, dat gebeurt bij meer oude bomen. De gemeente of andere eigenaren van bomen, die doen er heel verstandig aan om een boom op leeftijd. Zie je, de mensen die een oude boom zien, dat geldt ook voor jonge aantrekkelijke bomen, die willen graag zo'n boom aanraken. Die hebben dan de neiging, we moeten naar die stam en we willen dan poseren bij de stam. We moeten die boom voelen. Vind ik trouwens overigens altijd wel heel leuk als mensen die behoefte hebben om dat te doen. Maar het heeft één nadeel, dat als een boom heel populair is en er komen heel veel mensen die boom voelen, dan raakt de grond onder die boom, die raakt verdicht door al die betreding van al die mensen. Ja. Waardoor die boom gewoon minder voedingsstoffen kan opnemen. En die verdichting van die grond, nou, dat is op den duur echt wel een probleem voor een oude boom. Dus ja, om hem dan te helpen, wordt er een hek omheen gezet met het vriendelijk verzoek om een beetje op gepaste afstand van de boom te genieten.
0: Bijna een soort museumstuk.
1: Ja, dan wordt hij eigenlijk een beetje museaal. Maar dan maak je hem ook extra bijzonder, want dan wordt het een soort, ja, net als in de dierentuin, van achter een hek bekijk je iets en dan denk je, oh, wat is dat interessant. Nou ja.
0: Nou, de eigenaresse van het landgoed, hè, waar de boom op staat, die hoopt heel optimistisch dat hij volgend jaar toch weer gaat uitlopen. Hoe groot is die kans?
1: Die kans acht de experts niet zo heel groot. Er zal misschien een klein groen scheutje tevoorschijn komen, maar dat is niet meer de levenskracht die boom had. Want die is wel echt, met deze droge zomer, heeft hij wel echt de genadeklap gehad. In de combinatie van, zeg maar, die overbemesting en waarschijnlijk ook iets met de waterhuishouding, want dat ligt altijd ook heel gevoelig. Hè. Dus er zijn zelfs mensen die zeggen van, het lot van de boom werd al eigenlijk een beetje bezegeld met het graven van het Twentekanaal in de buurt, waar toen in de omgeving van dat kanaal ondergrondse waterstromen anders gingen lopen. Nou, dat weten we niet. We willen dat wel graag uitzoeken, want dat kan ons weer helpen om, zeg maar, wijsheden op te doen die weer van pas komen in het beheer en het onderhoud van andere grote joekels die we nog hebben in dit land.
0: Nou, Wim Eikelboom, dit was in ieder geval een geweldige, een prachtige ode aan deze mooie, dikke boom van Laren. Wim, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Ja.
0: Morgen zit hier Elisabeth Steins. Zometeen op deze zender is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Dominique de Groen te gast in Nooit meer slapen. En dat programma wordt gepresenteerd door Ellen Dekwitsch. Voor nu een hele fijne nacht en dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
0: Schrijver Edu Perron was lang op zoek naar de ware liefde. Hij vond het met essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde, en Du Perrons niet altijd eenvoudige omgang daarmee, staat centraal in het brievenboek Het strijdperk van de liefde. Wie was Edu Perron? En wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat bespreek ik, Larabine Rensen, met zijn biograaf, Kees Snoek.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag, vanaf 12 uur, Wat blijft.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
13: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige